0: is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. Het is onduidelijk hoe het kabinet meerderheden wil gaan vinden. Partijen zijn het niet eens geworden op dag 1 van de algemene beschouwingen. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting. Partijleider Eertmans wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. De algemene beschouwingen gaan komende dag verder. Premier Jette geeft dan antwoorden op vragen. Nederland is opnieuw gedaald op een ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. Het onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. De score zou beter zijn als vrouwen hetzelfde worden betaald voor hetzelfde werk als mannen. En ook zouden vrouwen vaker leidinggevende functies moeten hebben. Bovenaan de lijst staat IJsland, daarna volgen Finland en Noorwegen. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting. Het zou een compensatie zijn voor de hoge prijzen van benzine en diesel. Critici zien het ook als onderdeel van de campagne voor de verkiezingen van volgend jaar. De partij van premier Meloni is in de peilingen niet de grootste. Maar volgens Meloni is er geen sprake van een charme-offensief. Door de maatregel loopt de Italiaanse regering meer dan 2,3 miljard euro mis. In de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar was een aantal keer dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. De enige goal werd gemaakt via een strafschop. Het weer, op de meeste plekken is het droog bij 10 tot 15 graden. In de ochtend eerst droog, later op de dag kans op regen en dan wordt het 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Bij de algemene beschouwingen zijn alle ogen komende dag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. JA21-leider Eerdmans zegt dat hij niet alles wil steunen, maar wel wil kijken naar deelakkoorden. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans noemt losse deals als mogelijkheid. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Nederland is opnieuw gedaald op een ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. Uit onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. De score zou beter zijn als vrouwen hetzelfde worden betaald voor hetzelfde werk als mannen. Bovenaan de lijst staat IJsland. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting. Het zou een compensatie zijn voor de hoge prijzen van benzine en diesel. Critici zien het ook als onderdeel van de campagne voor de verkiezingen van volgend jaar. De partij van premier Meloni is in de peilingen niet de grootste. Door de maatregel loopt de Italiaanse regering meer dan 2,3 miljard euro mis. De Amerikaanse Centrale Bank verhoogt de rente, ondanks het verzoek van president Trump om dat niet te doen. De bank wil zo de hoge inflatie afremmen. Die is vooral ontstaan door de oorlog in het Midden-Oosten. Het is voor het eerst in ruim 3 jaar dat de rente naar boven wordt bijgesteld. En Max Verstappen heeft een ludieke kartrace gewonnen op het circuit van Silverstone. Hij streed daar 1 uur lang tegen 100 anderen. Het ging onder meer om influencers en verslaggevers. Verstappen begon achteraan, maar lag na 1 ronde al op plek 39 en won uiteindelijk. Hij sprak zelf van zijn eerste zege van het seizoen. Het Formule 1 seizoen verloopt moeizaam voor de Nederlander. Het weer, op de meeste plekken droog bij 10 tot 15 graden. Ook de ochtend begint droog, later op de dag regen bij zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

0: Hé, René. Worden je zwakker?
1: Wat?
0: Wat vind je van je nieuwe kussen?
1: Oh ja, heerlijk dit.
2: Radio Drenthe zorgt voor een heerlijke nachtrust.
3: Volgende week maak je kans op comfortabele nieuwe hoofdkussens. Voor jou en je partner.
2: Meer weten over deze rustgevende prijs? Kijk op ntvdrenthe.nl/winnen.
3: Slapen als een roos.
2: Met Radio Drenthe.
3: Altijd in de buurt.
0: Dunkt, die kussens zijn net even te goed.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse parlement is akkoord met nieuwe sancties tegen Rusland. Na de Senaat gaf ook het Huis van Afgevaardigden groen licht. De sancties zijn gericht tegen functionarissen, banken en de Russische schaduwvloot. Ook krijgt Trump de macht om importheffingen op te leggen aan de 5 grootste importeurs van Russische olie, zoals China en India. Het sanctiepakket is vernoemd naar de pas overleden Republikeinse senator Lindsey Graham. Die heeft ruim een jaar onderhandeld over de inhoud. Het gaat om de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trump weer in het Witte Huis zit. Hij moet de wet nog wel tekenen. Het is onduidelijk hoe het kabinet meerderheden wil gaan vinden voor de plannen die op Prinsjesdag zijn gepresenteerd. Partijen zijn het niet eens geworden op dag 1 van de algemene politieke beschouwingen. Het lijkt erop dat Ja 21 niet gaat instemmen met de volledige begroting. Partijleider Eertmans wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekemans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. De algemene beschouwingen gaan komende dag verder. Mensen in de Spaanse regio Valencia worden gewaarschuwd voor overstromingen. Het heeft daar fors geregend. Inwoners krijgen de oproep om alert te blijven, zich niet te verplaatsen en uit de buurt te blijven van rivierbeddingen. Ook in Barcelona is overlast door noodweer. Reddingswerkers hebben het lichaam gevonden van een man die was meegesleurd. In de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar was een aantal keer dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. De enige goal werd gemaakt via een strafschop. Het weer, alleen lokaal een enkele bui. Verder blijft het droog bij zo'n 16 graden. Ook de ochtend is droog, later op de dag regen bij een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Bij de algemene beschouwingen zijn alle ogen komende dag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. JA21-leider Eertmans zegt dat hij niet alles wil steunen, maar wel wil kijken naar deelakkoorden. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans noemt losse deals als mogelijkheid. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Het debat gaat verder om 9:15. Nederland is opnieuw gedaald op de wereldwijde ranglijst voor gendergelijkheid. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. De emancipatie van vrouwen staat hier vrijwel stil, terwijl in andere landen wel vooruitgang wordt geboekt. Nederland zou beter scoren als vrouwen hetzelfde worden beloond voor hetzelfde werk, en ook zouden vrouwen vaker leidinggevende functies moeten vervullen. Het Amerikaanse parlement is akkoord met nieuwe sancties tegen Rusland. Het gaat om de grootste vorm van Amerikaanse steun sinds Trump weer in het Witte Huis zit. De sancties zijn gericht tegen functionarissen, banken en de Russische schaduwvloot. De wet is vernoemd naar de pas overleden Republikeinse senator Lindsey Graham. Die heeft ruim een jaar onderhandeld over de inhoud. Trump moet officieel nog zijn handtekening zetten. En Max Verstappen heeft een ludieke kartrace gewonnen op het circuit van Silverstone. Hij streed daar 1 uur lang tegen 100 anderen. Het ging onder meer om influencers en verslaggevers. Verstappen begon achteraan, maar haalde uiteindelijk dus iedereen in. Hij sprak van zijn eerste zegen van het seizoen. Het weer, alleen lokaal een enkele bui, verder droog bij 10 tot 15 graden. Later op de dag gaat het regenen en het wordt een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

0: René, word eens wakker.
1: Hé, wat?
0: Wat vind je van je nieuwe kussen?
1: Oh ja, heerlijk dit.
2: Radio Drenthe zorgt voor een heerlijke nachtrust.
3: Volgende week maak je kans op comfortabele nieuwe hoofdkussens. Voor jou en je partner.
2: Meer weten over deze rustgevende prijs? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
3: Slapen als een roos.
2: Met Radio Drenthe.
3: Altijd in de buurt.
0: Dunkt, die kussens zijn net even te goed.

0: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 6 uur.
1: Lars Melitze met het NOS-journaal. Het is onduidelijk hoe het minderheidskabinet meerderheden wil gaan vinden. Partijen werden het niet eens op dag 1 van de algemene politieke beschouwingen. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting. Partijleider Eertmans wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekemans oppert de optie van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Het Amerikaanse parlement is akkoord met nieuwe sancties tegen Rusland. De sancties zijn gericht tegen functionarissen, banken en de Russische schaduwvloot. De wet is vernoemd naar de pas overleden Republikeinse senator Lindsey Graham. Die heeft ruim een jaar onderhandeld over de inhoud. Nederland is opnieuw gedaald op een ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. Uit onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. Meerdere regio's in Oost-Spanje hebben te maken met zware regenval. Op meerdere plekken staan wegen onder water. Ook dreigen rivieren buiten hun oevers te treden. Gisteravond zijn er waarschuwingsberichten verstuurd, onder meer naar mensen in de regio Valencia. Het advies is om niet de weg op te gaan en het bij stijgend water hoger op te zoeken. En Max Verstappen heeft voor het eerst dit seizoen een overwinning geboekt. Niet in de Formule 1, maar bij een ludieke kartrace in Engeland. Daarin nam de Nederlander het op tegen 100 anderen, onder wie influencers en presentatoren. Die kartrace duurde 1 uur en Verstappen startte vanaf de laatste plaats, maar wist iedereen in te halen. Het weer. Op de meeste plekken is het droog, bij een graad of 17. Ook de rest van de ochtend droog. Later op de dag gaat het wat regenen en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
3: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorde. Museumcoevorde.nl.
2: Kom naar de woonwinkel met een enorme keus in buitenzonwering. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
4: En dan nu het weer. Het wordt een mooie dag met temperaturen die op kunnen lopen tot 80 graden. Het is overwegend droog met af en toe kans op een aufguss. Later op de dag koelt het af met hier en daar een drankje. Ook de komende dagen blijft het heerlijk Anholtsweer.
5: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
6: Terwijl pa en ma padellen, spelen de kids. En daarna gaan ze lekker en gezellig eten in het Grand Café. Want van borrelplank en barbecue tot zaal en terras. En van speeltuin en bowling tot neon minigolf en pixelplay. Het hele gezin geniet samen bij Plaza Sports Assen. En we zijn er ook als je iets wilt vieren. Check plazasportsassen.nl.
7: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio. Met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen. 15 minuten van de grens.
0: Radio Drenthe. Goedemorgen. De ochtend van Drenthe.

0: Schat, tel je nu alweer schaapjes?
1: Ja, ik lig al uren wakker.
0: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker. De beddenspecialist van het Noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
2: Lekker slapen. Dekker slapen.
3: Dekkerslapen.nl.
4: Hardlopen doet wat met je. Je lijf wordt sterker, je conditie groeit. En je hoofd, dat wordt rustig. Minder stress, beter slapen, meer energie. In Drenthe lopen we samen. Van Emmen naar Hogeveen, door Meppel tot en met Assen. Dat is de 4 van Drenthe. 4 loopevenementen. 1 gezonde boost voor lijf en geest. Loop er 1 of ga voor alle 4. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
5: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
6: Maak hem compleet. 19 september, 4 mijl van Assen. De finale van de 4 van Drenthe. Schrijf je in op www.hardlopenindrenthe.nl. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
7: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
8: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
9: Joehoe!
8: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
10: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 7 uur.
11: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij de algemene politieke beschouwingen zijn alle ogen vandaag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. Ja, 21-leider Eertmans zegt dat hij niet alles wil steunen, maar wel wil kijken naar deelakkoorden. En daar gaat pro-leider Klaver niet in mee.
12: En ik geef hier alvast de winstwaarschuwing af. Als het kabinet denkt op die manier te kunnen shoppen en dan even bij ons komt aankloppen, de groeten.
11: Klaver die wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Meerdere regio's in Oost-Spanje hebben te maken met zware regenval. Op meerdere plekken staan wegen blank, omdat water flink naar beneden komt. Dreigen ook rivieren buiten hun oevers te treden. Gisteravond zijn er waarschuwingsberichten verstuurd, onder meer naar mensen in de regio Valencia. Het advies is om niet de weg op te gaan en het bij stijgend water hoger op te zoeken. Nederland is opnieuw gedaald op een ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. Uit onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. Vooral in de politiek, zegt deze hoogleraar.
13: Waar we echt achterlopen is politieke invloed. Dat heeft met name te maken dat we in Nederland geen 50-50 verdeling hebben van ministersposten. En dat we nog nooit een vrouwelijke minister-president hebben gehad.
11: De score die zou beter zijn als vrouwen hetzelfde worden betaald voor hetzelfde werk als mannen. En in IJsland is de genderkloof het kleinst. En Max Verstappen heeft voor het eerst dit seizoen een overwinning geboekt. Niet in de Formule 1, maar bij een ludieke kartrace in Engeland. Daarin nam de Nederlander het op tegen 100 anderen, onder wie influencers en presentatoren. De kartrace die duurde een uur. Verstappen die startte vanaf de laatste plaats, maar wist iedereen op het veld in te halen. Het weer nog de dag die begint droog met landinwaarts wat zon. In de loop van de dag bewolkt met regen vanuit het westen. Het waait stevig bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
14: Emmen Bout werkt en draait. Achter de schermen zorgt Unica dat scholen, bedrijven en ziekenhuizen blijven functioneren. Met slimme, duurzame techniek. En mensen die aanpakken en vooruit durven te denken. Unica, geworteld in Emmen en landelijk sterk. Wij zorgen dat Drenthe blijft draaien. Unica, United can do.
15: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
16: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan. Dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
9: Hey, schat, tel je nu alweer schaapjes?
1: Ja, ik lig al uren wakker.
9: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker. De beddenspecialist van het Noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
2: Lekker slapen. Dekker slapen.
3: Dekkerslapen.nl.
10: Radio Drenthe.
4: Goedemorgen Drenthe.
10: Met Judith Regendorp.
17: Zo is het een heel goeiemorgen Drenthe. Het is donderdag 17 september. Roy, goeiemorgen.
18: Goeiemorgen.
17: Ik heb nog eens even goed op de klok gekeken vanochtend toen ik in de auto zat. Ik dacht, ben ik een uur te vroeg of zo? Ik vond het zo rustig op de weg. Ja. Op de Frieslandroute kwam ik amper een vrachtwagen tegen. Ik dacht, heeft Drenthe massaal dan na zomervakantie? Hoe was het bij jou op de weg?
18: Nou, vanuit Groningen dacht ik wel van, het was niet druk, maar ik heb toch de nodige auto's voorbij zien gaan. Dus nou, hang maar net vanaf welke kant je kwam.
17: Ja, precies, waarschijnlijk wel, ja. Hoe dan ook, we zijn er tot 9 uur met nieuws, weer en verkeer. En we zijn onder andere in Eeks, want vleermuizen-experts zijn begonnen met het dichtmaken van kieren en gaten van een schoolgebouw daar. We zijn ook in Veenhuizen, waar een monument is onthuld voor ruim 2000 weeskinderen. De verbouwing van het biogroen en haaienbassin in het oude dierenpark in de Emmen is zo goed als klaar. Gaan we het ook over hebben, want het kunstcentrum staat te popelen om daarin te gaan. En het is een spannende dag voor leerlingen van de Fontein in Sleen. Want zij krijgen vandaag les van een bijzondere meester. Je hoort straks van wie.

0: Vordy en Chrissy Hunt. When I got you, babe. Het is 7:08. Het was een bijzondere middag in Veenhuizen, want op de begraafplaats is gistermiddag een monument onthuld. Een monument ter nagedachtenis aan ruim 2000 weeskinderen die daar begraven liggen. Nou, verslaggever Meerte Tsuhorn is er samen met Patricia Snel. Zij is de schrijfster van De Vondeling van Veenhuizen.
1: We zijn even bij de ingang bij de begraafplaats van Veenhuizen gaan staan. Want daar begint eigenlijk het verhaal. Toch, Patricia?
2: Ja, dat klopt. Het verhaal van De Vondeling van Veenhuizen in feite. Maar dat begon dus met wandelingen die ik doe met lezers. En ook omdat ik altijd in de Juffrouw Lunsing logeer. En dan met een rugzakje door het Slokkerdal loop. En dan hier bij de begraafplaats altijd even stop en een kaarsje opsteek voor de weeskinderen.
1: Ja, en dan kom je uit bij een punt. Ja, eigenlijk ook al een soort monument. Wat staat daar allemaal?
2: Ja, in dit deel van de begraafplaats zijn ruim 10.000 kolonisten en bewoners van de gestichten begraven. Maar kolonist, dat klinkt best wel volwassen. Maar er staat niet bij dat hier 2284 weeskinderen liggen. En daarmee was ook mijn nieuwsgierigheid gewekt. Want ik dacht, wacht eens even, hier ga ik even induiken.
1: Dat zette je aan het denken?
2: Dat zette mij aan het denken. En toen ben ik naar Daan Nijman in Rode gereden. De boekhandel heb ik alles gekocht wat los en vast zat over de maatschappij van weldadigheid. Want ik dacht, dan wil ik alles weten. Want waarom wordt hier te weinig over gesproken? Waarom weten überhaupt weinig mensen van de maatschappij van weldadigheid? Want 1 miljoen Nederlanders is nazaat van iemand die in die kolonie heeft gezeten. En toen kwam ik een boekje tegen van de Wees van Amsterdam van Karel Muller, die vanuit Amsterdam als weesjongen met zijn zusje Lize en broer Willem naar Veenhuizen werden gestuurd, naar een van de gestichten. En toen was ik best wel ontroerd, want ik steek dus altijd bij die treurbeuk een kaarsje op, zomaar. Ik ben verder helemaal niet gelovig of zo, maar ja, vond het een beetje sneu. Ja. En toen bleek dus dat Lize en Willem hier begraven liggen. Dus dat is, dus toen dacht ik, nou, nu moet ik ze echt een stem gaan geven. Ja, want...
1: En fast forward, dan komt er een boek.
2: Fast forward komt er een boek, De Vondeling van Veenhuizen. Toevallig deze week 10e druk alweer. En ik doe hier elke maand ook wandelingen met lezers en gewoon mensen die geïnteresseerd zijn door het decor van de roman, maar eigenlijk het leven van Karel Muller. Zijn persoonlijke verhalen die mij raken en ontroeren. En dan hoop ik ook dat dat bij de lezer gebeurt. En dat ze dan ook wat opsteken van die koloniegeschiedenis die zich hier heeft plaatsgevonden.
1: Want uiteindelijk doe je zo'n lezing in de PI in Veenhuizen en dan komt er iets op gang.
2: Ja, toen is er heel organisch eigenlijk. Want ik zei, goh, het zou toch mooi zijn als al die kinderen echt een naam krijgen. Op een monument. Jullie hebben een werkplaats. En toen heeft een van de gedetineerden, inmiddels ex-gedetineerden, heeft een brief naar de directeur geschreven, Rudy Sinema. En zo is het gaan rollen. En nu vandaag staan we hier om het monument te onthullen. En het allermeest bijzondere is dat een nazaat, heb ik nagetrokken van Karel Muller, Gideon den Herder, 6e generatie, is een van de beste cellisten van Nederland. Hij zit in het Van Baarle-trio. En hij komt vandaag hier spelen ter ere van alle wezen en de onthulling van het monument.
1: Ja, prachtig. En hoe ziet dat monument eruit?
2: Het is een turfsteekwagen. Dus die hebben het voorbeeld vanuit het gevangenismuseum. Het is een oude turfsteekwagen met turfstenen erop. En dan op de kopse en lange zijde zijn al die namen gegraveerd van die 2284 kinderen. En het is ook heel mooi, want op die manier komt eigenlijk de kolonieverleden en justitietijd bij elkaar. Want hun handen hebben gemaakt dat voor de wezen van toen. Dus dat is natuurlijk heel bijzonder. En dan is de cirkel rond.
3: Dit is Radio Drenthe.
4: Goedemorgen Drenthe.
3: Met Judith Regendorp.

0: Hé, hey, René. Worden is wakker.
1: Hé, wat?
0: Wat vind je van je nieuwe kussen?
1: Oh ja, heerlijk dit.
2: Radio Drenthe zorgt voor een heerlijke nachtrust.
3: Volgende week maak je kans op comfortabele nieuwe hoofdkussens. Voor jou en je partner.
2: Meer weten over deze rustgevende prijs? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
3: Slapen als een roos.
2: Met Radio Drenthe.
3: Altijd in de buurt.
0: Dunkt, die kussens bent net even te goed.

0: Sleep Brothers waren dat op Radio Drenthe.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
0: 17 september. Nou, we gaan herinneringen ophalen. En je weet het, doen we altijd in Vandaag de dag. En we beginnen in 1931 als een Amerikaanse platenmaatschappij de eerste LP demonstreert.
3: But here's something new that the RCA Victor people have developed. A long playing record that can hold an entire vaudeville act or even a symphony. Plus a wonderful new instrument to play it on.
0: Long playing record. 13 jaar later, 1944, begint operatie Market Garden. Amerikaanse, Britse en Poolse troepen worden gedropt in België en Nederland om de oorlog te beëindigen. Maar het lukt ze niet om een belangrijke brug bij Arnhem te behouden.
4: A bridge too far. Based on Cornelius Ryan's international bestseller. The story of the most dramatic and devastating battle of World War II.
0: Ja, Bridge Too Far, film uit de jaren 70... naar aanleiding van de slag bij Arnhem in de Tweede Wereldoorlog. Op 17 september 1958 maken we kennis met deze man.
5: Dag vogels, dag bloemen, dag kinderen, hier is Pipo.
0: Heerlijk, hè? Qua muziek zijn we trouwens in september 1994... in de band van dit nummer. Gatna Joe van Rednecks op 1 in de hitlijst blijft daar 2 weken staan. Blijven we in de wereld van de muziek? Nou ja, vooral muziektalent. Dit programma. Zien we op 17 september 2010 voor het eerst op televisie. Het is jaren van de buis geweest, je weet dat. Wegens grensoverschrijdend gedrag, maar inmiddels weer te zien. En dan nog even terug naar 2000. Sportief succes dan voor Pieter van de Hogeband.
6: Het was niet anders alsof Thorpe die race zou gaan winnen volgens de Australiërs. Maar voorlopig nog altijd de voorsprong voor Van de Hogeband. En die voorsprong lijkt groter te worden. Van de Hogeband gaat winnen. Thorpe gaat verliezen. Daar is het goud voor Pieter van de Hogeband.
0: Heerlijk, gaan we naar de jarigen. Congratulations. Bas van Toor, oftewel Bassie van Adriaan, is jarig vandaag. 91 is die geworden. Even oud als jouw oma, hè, Roy?
7: Dat zegt, die is vandaag ook jarig, ja. 91 jaar.
0: Oh, van harte gefeliciteerd.
7: Dankjewel.
0: Ja, mijn oma was ook van 17 september. Maar is al nou niet meer, hoor. Maar was ook van deze dag.
7: Een prachtige dag om jarig te zijn.
0: Nou, blijkbaar, ja. Radderkoning Evert Zontegoed is ook jarig vandaag. Hij is 65 nu. Ellie Lust, bekend als politiewoordvoerder, is 60 jaar geworden. En ook de zanger van Clouseau, Koen Wouters, is jarig. Hij is 59 geworden. Dit is... Daar gaat ze.

Show met de jarige Koen Wouters. Daar gaat ze. Het is 4 minuten voor 7:30. Straks hoor je dat het gevangenismuseum in Veenhuizen minder geld krijgt van het Rijk. Hoor je zo in het nieuws. Maar eerst Robbie Williams.

0: Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
1: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op emiheat.nl.
0: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Triant en Frisius MC.
2: Aanstaande vrijdag tot en met volgende week woensdag. De Rodermarkt in Rode. Een geweldige feestweek. Met kermis, de fantastische Rodermarktparade en de korte baandraverij. Alle dagen feest en optredens van diverse artiesten. Kom naar Rode voor een volle bak entertainment. Meer weten? Kijk dan op rodermarkt.net.
3: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
4: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
5: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
6: In Hoogeveen.
3: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
4: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
7: Het is 7:30 geweest, 7:58. Het laatste nieuws met Roy van Gool. Goedemorgen.
8: Goedemorgen. Het gevangenismuseum in Veenhuizen en herinneringscentrum Kamp Westerbork zijn voorzichtig optimistisch over het geld dat ze van het Rijk krijgen. Beide organisaties kregen op Prinsjesdag wat ze ook verwachten. Toch gaat de bijdrage voor het gevangenismuseum met 1,5 ton naar beneden. Het museum zegt zelf al veel te doen om inkomsten binnen te halen. Ook vraagt het de provincie en de gemeente voor extra geld. Voor het herinneringscentrum blijft het bedrag gelijk. De perenboompjes van Michael en Petra Hoogstraten in Pijzen moeten waarschijnlijk na jarenlang gedoe verdwijnen. De twee hoopten dat ze de 18 laagstampfruitbomen in het weiland naast hun boerderij in de Groningenweg mochten laten staan. Maar de Raad van State geeft de gemeente Noorderveld gelijk. Ook de rhododendron haag moet weg. De hoogste bestuursrechter vindt dat de bomen en de haag niet passen in het gemeentelijke beleid. De oneenigheid over de boompjes speelt sinds 2021. Er is nog altijd geen prikkelarme wachtrij in Plopsa Indoor Coevorden. Vorig jaar oordeelde het College voor de Rechten van de Mens dat mensen met autisme worden gediscrimineerd. Plopsa beloofde dat aan te passen en hoopte op 1 januari van dit jaar een oplossing te hebben. Maar dat is nog niet gebeurd. Begin december is er een hoorzitting over de kwestie in Brussel. Een prikkelarme rij is een rustigere manier om te wachten voor een attractie of de ingang van het park. Op die manier hebben mensen met autisme minder last van alle drukte. En vleermuizen-experts zijn begonnen met het dichtmaken van openingen in het oude gebouw van de Prins Willem-Alexanderschool in Eekst. Aan de gevel komen kastjes van glad kunststof waar de dieren wel door naar buiten kunnen, maar niet meer naar binnen. Blijven de vleermuizen weg, dan kan de sloopkogel door de school. De sloop- en nieuwbouw van de basisschool liep al meerdere keren vertraging op nadat de gemeente Aanhunsen erachter kwam dat er vleermuizen in het oude schoolgebouw wonen. Zometeen ook veel meer daarover. En tot zover de nieuws. Meer nieuws vind je altijd op onze website en natuurlijk ook in de app.
7: Zo is het, Roy. Dankjewel. Het weer dan. Een heel goeiemorgen, Gerrit.
9: Goeiemorgen, Judith.
7: Ah, Gert, hè, in het kort. Hè. Maar ik mocht Gerrit zeggen, zei je
9: allebei,
7: ooit tegen
9: hoor,
7: mij. Hè?
9: Allebei, ja, ja. Hoor. En wat gaan we... uitkomt.
7: Ja, precies. Wat gaan we krijgen vandaag?
9: Ja, het is vandaag een beetje doorsnee septemberdag. Dat betekent dus dat het vandaag half tot zwaar bewolkt is. De zon begint op te komen. En ik kreeg trouwens net een mooie melding uit Kiel met een hele mooie kleurenspel aan de horizon. Dus iets om op te letten nog even de komende minuten. Maar verder dus half tot zwaar bewolkt. Dat betekent vanochtend nog een streepje zon, een enkel buitje. Temperatuur loopt op, 18 graden. Maar in de loop van de middag krijgen we met de front te maken. Dus vanmiddag is het helemaal bewolkt en neemt de kans op regen toe. En vooral in de namiddag en avond valt er toch op veel plaatsen buiige regen met zwaartepunt op de avond. De wind neemt toe, die wordt matig van kracht uit de zuidwestelijke richting. Is met ook een beetje vlagerig van karakter. Nou, zoals gezegd, vanavond die buien. Vannacht trekken die buien langzaam zeker weer naar het oosten weg. Dan is het meer een plaatselijke bui. Koelt af, 10 tot 11 graden. Neemt de wind in wat af. Wordt een zwakke tot matige wind uit de zuidwestelijke richting. En morgen toch ander weer. Dat betekent een veel opene weertype. Zonnige periode, ook stapelwolken. In de ochtend nog een enkel buitje. Maar ik met de goede hoop dat het in de middag op de meeste plaatsen droog is. En je ziet het ook terug in de temperatuur. Is het vandaag 18 graden, morgen 19 graden. Met een matige wind uit westelijke richtingen.
7: Ja, 18, 19 graden. Een beetje op stand voor deze periode?
9: Ja, dan zit je op stand. Normaal zit je rond inderdaad 19 graden. En als je dan richting het weekend bij krijgt, dan komt er weer iets wat bij. Dan wordt het dus gemiddeld 20 graden. Zitten we net weer boven. Met lichtwisselvallig weer. Bijvoorbeeld op zaterdag half tot zwaar met een enkele bui. Misschien dat het zondag weer wat meer zon bij is. Maar begin volgende week gaat het verder opknappen. Dus het ziet er slecht uit.
7: Oké, maar laat ik zeggen. Helemaal droog blijven, dat lukt deze dagen niet, hè?
9: Dat lukt niet, het is lichtwisselvallig. De meeste regen valt met de kennis van nu vanavond. En het weekend is het meer een enkele bui, vooral op de zaterdag en de vrijdag. Maar begin volgende week, dan bouwt zich een hoge luchtgebied op boven het westen van Europa, dus ook boven Drenthe. En dan gaat het weer stabiliseren.
7: Goed, dankjewel voor nu en tot 8:30.
9: Gaan we doen.
7: Dag Gert. En straks meer over dat dichtmaken van die gaten en keren bij een school in Eekst.
6: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice wordt je altijd snel uitbetaald. Het bedrag staat al binnen één werkdag op je rekening. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
10: Start je dag zonder barst.
11: Opgelost. Autotaalglas.
12: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
13: Wil je voorkomen dat je in een phishingmail trapt of kleding bestelt bij een valse webshop? Volg onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan je bank, bezorgdienst of internetprovider. Ontvang meldingen en wees gewaarschuwd voor online fraude. Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
14: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Download de gratis Opgelicht app. Beter alert dan opgelicht.
14: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
15: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
16: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

0: Richard, we don't talk anymore. Leerkrachten en leerlingen van de Prins Willem-Alexander School in Eeks die wachten jaren op een nieuw schoolgebouw. De sloop van een oude school is een paar keer uitgesteld omdat er vleermuizen in het pand wonen. Maar als het goed is, verhuizen ze binnenkort. Vleermuizen-experts zijn bezig om alle gaten en kieren in het gebouw dicht te maken. Nou, Björn Werkmeester vertelt erover hoe dat werkt. Nou, die ga je nu horen, deze Björn.
1: Nou, dit is dus echt zo'n plek waar vleermuizen kunnen zitten. Die moet ik dan eigenlijk dichtmaken. Waar ik dan voornamelijk op let, is dat hier zit een kier. En spinnenweb, dat soort dingen, daar houden eigen vleermuizen niet van. Dat blijft vastzitten aan hun huid. En ze zijn heel schoon van zichzelf, dus dat we proberen ze te voorkomen. Maar omdat ik alles hier dicht probeer te maken, kan het zijn dat de vleermuis uiteindelijk toch denkt van, nou, ik ga het gewoon proberen en ik ga hier alsnog in. Dus wat doe ik dan? Dan pak ik een stuk vulschuim. Dit is gewoon simpel schuim. En die prop ik er helemaal tussen. Zodat de vleermuizen daar niet meer in kunnen. En om ervoor te zorgen dat ze er wel nog uit kunnen komen, heb ik hier een kapje. En dit noemen wij een exclusion flap. En deze is zo gemaakt dat die dus glad is, dat ze er wel uit kunnen en niet meer terug in. Want ze hebben hier geen houvast om zich aan vast te houden. Deze plaats ik door middel van de twee spijkertjes. Die kan ik hier tussen frikken. Soms probeer ik er iets omhoog te frikken, wil niet. Goed kijken dat die hier aan de zijkanten dicht zit. Doe ik even ouderwets spijker in mond. En vast zit die.
0: Ja, er zit nogal wel wat tijdsdruk achter, want de vleermuizen moeten nu verhuizen, vertelt Naomi Rijnvis, die ook aan het werk is naar de Next.
2: Nou, omdat nu kan het alleen omdat ze nu eigenlijk gaan zoeken naar een winterverblijf. Dus ze zijn en aan het paren, dus ze gaan eigenlijk nog eruit vliegen. Straks rond eind oktober, dan gaan ze eigenlijk overwinteren. Dan gaan ze echt ergens zitten, waardoor ze met meerdere aantallen zitten. En dan vliegen ze eigenlijk niet meer erg uit. Er zijn vleermuizen, zodra de temperatuur een beetje goed is, dan willen ze nog wel eens uitvliegen, maar niet altijd. Het eerste deel van het seizoen, vanaf 15 mei tot 5,

0: In juli kan het, of eind juli eigenlijk, kan het ook niet. Want dan zitten ze in de kraamperiode, dus dan gaan ze bevallen. Dan kunnen de jongste vleermuizen nog niet vliegen. Dus ja, dan wil je eigenlijk niet hun verstoren in die periode. Dus ja, dan hou je eigenlijk deze periode nog over. Deze periode kunnen ze uitvliegen. Zelfs de jongetjes kunnen uitvliegen. Dus daardoor zorg je dat in deze korte periode dat het alleen maar gedaan kan worden.
1: Dus het moet nu.
0: Ja.
1: Wat als het niet helemaal lukt en er blijven toch vleermuizen achter?
0: Als er toch nog vleermuizen achterblijven, dan ja, worden toch de werkzaamheden dan weer uitgesteld eigenlijk. Want dan mogen ze gewoon nog steeds niet beginnen.
2: Ja, dat is niet te hopen voor de mensen van de basisschool. Want dit wordt het tweede jaar dat de kinderen en leraren in een noodgebouw even verderop zitten. En ideaal is dat niet, zegt directeur Niels Koster.
3: Dat is wennen. In het begin moet je je weg vinden in een nieuw schoolgebouw. Wat prettig is, is dat we wat dichter bij elkaar zitten. Maar het schoolgebouw is heel gehoorig. Dus dat heeft in het begin ook wel wat voor wat aanpassingen gezorgd. Zo zijn er in alle lokalen extra geluidsabsorberende panelen geplaatst. Ja, en hebben we ook gelijk gezegd, misschien moeten we gaan werken met een beleid waarin de kinderen de schoenen uitdoen. Zodat het wat minder bonkt. Dat helpt iets, maar het blijft een tijdelijk schoolgebouw.
2: Niels Koster, directeur van de basisschool in Ixt. Nou, blijven de vleermuizen weg, dan kan de sloopkogel door het gebouw naar de nieuwe school gebouwd kan worden. De bijdrage was van Jan Margaat.

0: Carl Smith en Niall Horan en Drive Safe. En overzicht nu van gebeurtenissen in binnen- en buitenland. Beginnen in eigen land. Beginnen in Den Haag. Waar anders? Ja, die eerste dag van de algemene politieke beschouwingen. Die zitten erop. Duren tot 1:30 vannacht, hè?
1: Het was een latertje, inderdaad. Ja, de belangrijkste vraag is natuurlijk, hè, met welke oppositiepartij het minderheidskabinet wil samenwerken. Nou, ja, 21-leider Joost Eertmans opende de deur om deelakkoorden met dat minderheidskabinet te sluiten.
2: Ik vrees dat de totaaldeal, dat het passé is. Dus in die zin ga je nu kijken naar wat zijn dan de begrotingen waar je nog wel iets uit kan halen, of niet.
0: Ja, opende hij de deur of deed hij de deur dicht? Zo kan je het ook zien, hè, als hij geen totaal compromis wil, zomaar zeggen. Jesse Klaver kwam natuurlijk ook aan het woord van Pro. Die zit hier niet op te wachten, hè?
1: Nee, hij wil liever dat het kabinet één groot akkoord sluit met links of rechts.
3: En ik geef hier alvast de winstwaarschuwing af. Als het kabinet denkt op die manier te kunnen shoppen en dan even bij ons komt aankloppen, de groeten.
0: De groeten, inderdaad. Duidelijke taal. En de algemene politieke beschouwingen gaan later vanochtend verder. En dan is het de beurt aan premier Jetten. Bij meer dan de helft van de overledenen die onder de nieuwe categorie geen bezwaar tegen orgaandonaties staan geregistreerd, stemmen de naasten alsnog niet in met donatie. Want dat is toen veranderd, hè?
1: Ja.
0: Het is nu zo dat als jij niet laat weten dat je geen orgaandonatie wil, dat je in principe beschikbaar bent voor orgaandonatie na je overlijden. Of inderdaad, nabestaanden moeten zoveel bezwaren daartegen hebben dat zij dat alsnog tegenhouden. En blijkbaar gebeurt dat in de helft van de gevallen.
1: Dat klopt. We zijn nu 5 jaar na de invoering van die nieuwe donorwet. Juist die categorie werd van gezegd, hè, dat kan helpen om het tekort aan orgaandonoren te verhelpen. Want bijna 1600 mensen stonden eind vorig jaar op de wachtlijst voor een hart, een long of een ander orgaan. Ja, dat geen bezwaar, dat geldt juridisch als ik wil donor zijn, maar de praktijk is blijkbaar weerbarstiger. Een verklaring is dat als artsen met nabestaanden praten, dat er dan toch ruimte is voor twijfel bij het zinnetje geen bezwaar. Want als je gewoon hebt aangegeven, ja, ik ben donor, dan is dat gewoon heel duidelijk. Blijkbaar levert dat dus toch nog wat twijfel op. Want bij een ja vindt in 85% van de gevallen een donatie plaats, maar bij geen bezwaar maar 41%.
0: Ja, en dat was juist de bedoeling om het nog helderder te maken. Hey, juist ook voor artsen.
1: Ja, dus er is toch ruimte voor twijfel.
0: Ja. We hebben de afgelopen zomer veel gehoord, gezien, gelezen over natuurbranden. Niet alleen in het buitenland, ook bij ons. Nou, er is nu onderzoek gedaan door Poyter van KRO-NCRV. En uit dat onderzoek blijkt dat in de gebieden met een hoog risico op natuurbranden 189 gebouwen staan waar kwetsbare mensen verblijven.
1: Ja.
0: Moet ik denken aan ziekenhuizen, verzorgingshuizen?
1: Ja, verpleeghuizen, ziekenhuizen, scholen. Ook honderden recreatieparken liggen in natuurbrandgevoelig gebied. Dat zijn dus eigenlijk vooral mensen dus die zich dan niet op tijd in veiligheid kunnen brengen als er een grote brand zou zijn. Nou, ik heb even gouden kaarten bijgepakt. En in Drenthe speelt dit vooral bij recreatieparken, waar we natuurlijk behoorlijk wat van hebben. Maar ik zie ook rondom Havelte staat ook, in Havelte staat een oranje borg. Dat is een plek waar mensen met een beperking beleven.
0: Okay.
1: Ja, dat zit dus blijkbaar wel in een gebied waar, als er dus een grote brand zou zijn, dat toch als risicovol wordt gezien.
0: Ja, nou ja, aandachtspunt. En dan kan je er beleid op maken, zomaar zeggen.
1: Ja, zo is het.
0: En langs de lijn en omstreken. Aandacht voor de meest besproken voetbalwedstrijd ooit. Ik weet niet wie dat heeft gecheckt, maar goed. Ja. Langs de lijn en omstreken meldt dat zo. En dat kon ook maar eens zo zijn, want het is die wedstrijd Argentinië-Engeland met de hand van God.
1: De hand van God van Maradona. Maradona. Ja, WK voetbal 1986. Maradona die maakte zijn doelpunt. Hij sloeg de bal met zijn hand langs de Engelse keeper. En op de Nederlandse televisie deed Theo Reitsma daar verslag van. Hij had een goed oog, want hij zag meteen dat het hens was.
4: Dit past bij het vak, dat je dingen goed doet. En ik heb er denk ik niet op voorgestaan om goede dingen te doen. Maar wel kennis van zaken. En dit geval van de hensbal, dat was natuurlijk typerend iets waarvan ik zelf kon denken dat je dat deed. Als je niet bij de bal kan komen.
0: Ja, en hoe die daarop terugkijkt.
4: Ik ben nog steeds een beetje trots dat ik daar zo eigenwijs was om te zeggen dat hij hens maakte op dat moment. Dat was wel juist overigens. En het waren niet zo gek veel mensen die dat ook vonden.
1: Toch even een schouderklopje voor zichzelf.
0: Ja, nou, ja, precies.
1: Leuk toch?
0: Nou, ja, mag ook wel. Maar ja, je moest ook wel heel goed kijken of zo. Hè? Want je, ja, hij zag het dan blijkbaar vrij snel. Ja. Maar ik kan me ook best voorstellen dat je het niet direct ziet.
1: Ja, en ik denk bij zo'n finale ook. Hè, al die spanningen zo. En de goal gaat erin. Het is ook nog eens Maradona die de goal maakt. Dan...
0: En toen had je nog geen VAR natuurlijk, hè?
1: Nee. Want dan had Argentinië die wedstrijd niet gewonnen.
0: Nee, inderdaad. Dat was geschiedenis, zomaar. Ja. Dat is geschiedenis. Tot zover dit overzicht van gebeurtenissen in binnen- en buitenland. Nieuws uit de regio vind je altijd bij ons. Hè? Gewoon lekker blijven luisteren. Wij praten u bij tot 9 uur vanochtend. En nieuws is natuurlijk ook te lezen. Op onze app en de website rtvdrenthe.nl.

0: allen op Blijenberg.nl.
1: Oh, die van die deuren.
0: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Blijenberg.nl.
2: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Het Wapen van Noord-Marsum en ontdek Twente. 3 dagen, inclusief 3 gangen ineens, al voor €169. Voordeeluitjes.nl.
3: Veilig en zelfstandig op pad, dat kan. Met de comfortabele scootmobielen van Mobifit rijdt u zorgeloos. Kom langs in onze showrooms of kijk op mobifit.nl.
2: Ook de beste vakantieparkendeals scoor je bij
4: voordeeluitjes.nl.
5: Start je dag zonder barst.
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
8: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
10: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
11: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
12: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
11: Ah, check.
13: Hey, Remo!
10: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
14: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
15: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij de algemene politieke beschouwingen zijn alle ogen vandaag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. Pro-leider Klaver die wil inzetten op een volledig akkoord. Maar JA21-leider Eertmans zette gisteren de deur open voor deelakkoorden.
16: Ik vrees dat de totaaldeal passé is. Dus in die zin ga je nu kijken naar wat zijn dan de begrotingen waar je nog wel iets uit kan halen of niet.
15: Eertmans die maakte wel meteen duidelijk dat zijn partij zo goed als zeker niet akkoord zal gaan met de klimaatplannen van het kabinet. De Amerikaanse president Trump heeft gedreigd de handel met de Europese Unie stop te zetten als de samenwerking tussen Europa en Canada te nauw wordt. Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen stelde gisteren voor dat Canada officieus lid van de EU zou kunnen worden. Trump noemt dat een vijandige daad. Meerdere regio's in Oost-Spanje hebben te maken met zware regenval. Op meerdere plekken staan wegen onder water en dreigen rivieren buiten hun oevers te treden. Gisteravond zijn er waarschuwingsberichten verstuurd, onder meer naar mensen in de regio Valencia. Het advies is om niet de weg op te gaan en het bij stijgend water hoger op te zoeken. In de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar die was een aantal keren dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. Jordi Klaasie hoopte op een ander resultaat.
17: We kunnen heel goed voetballen. Dat hebben we ook bij Vaas echt laten zien. Waarin we echt naar grote kansen toe hebben gespeeld. En natuurlijk krijg je die ook tegen. Maar dat is ook geen schande tegen dit soort ploegen. Maar ik denk dat we onszelf goed hebben gepresteerd. Maar uiteindelijk draait het maar om één ding natuurlijk. En dat is winnen.
15: De enige goal werd in de tweede helft gemaakt uit een strafschop. Het weer nog. De dag die begint droog met landinwaarts nog wat zon. In de loop van de dag bewolkt met regen vanuit het westen. Het waait stevig bij een graad of 18. Morgen droger en zonniger en een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie bij Radio Drenthe. Twee files in de regio. De eerste op de A32 Meppel richting Heerenveen. Bijna 3 kilometer langzaam rijden tot stilstaan tussen Steenwijk Noord en Ter Itzart. En ook op de N34 loopt het vast. Emmen richting Zuidlaren. Bijna 3 kilometer tussen Gasselte en de aansluiting met de N33.
4: Avondje uit. In het Atlas Theater beleef je dit jubileumseizoen grote musicals als The Bodyguard en de Dolly Dots. Topartiesten zoals Hans Klok, Van der Laan en Woe, Waylon en Cresip. De kleintjes genieten van Aladdin, Juf Braaksel en nog veel meer. Scoor nu je tickets via atlastheater.nl en verzeker je van de beste plekken.
13: Bij BTN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis Bron voor Goed Boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, Bron voor Goed Boeren.
18: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
19: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leadwinkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leadsjeans.nl.
20: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
21: November, 30 jaar kunstmaand Ameland. Op 40 plekken ontmoet je internationale kunst. Is er muziek? Zijn er films, rondleidingen en verhalen die je meenemen? Laat je verrassen en vier ons jubileum mee. Kijk op kunstmaandameland.com.
22: Radio Drenthe.
23: Goedemorgen Drenthe.
22: Met Judith Regendorp.
1: Drenthe opnieuw. Goedemorgen op deze donderdag 17 september. Nog een uurtje. Goedemorgen Drenthe met nieuws, weer en verkeer. Onder meer over de rijksbijdrage voor het gevangenismuseum in Veenhuizen. Want die daalt met bijna 1,5 ton. We zijn ook in het Oude Dierenpark in Emmen, waar de verbouwing van het biogroen en het haaienbassin in het Oude Dierenpark dus zo goed als klaar is. En de mensen van het kunstcentrum staan te popelen om daarin te trekken. Sterker nog, we zijn al bezig met de verhuizing. Het is ook een spannende dag voor leerlingen van de Fontein in Sleen. Want zij krijgen vandaag les van een bijzondere meester. Je hoort straks wie dat is. En onze Ellie is op tjak naar kunstwerk Koldeveen. Want dat heeft een nominatie te pakken.

0: Wat een heerlijk begin van dit tweede uur. Goedemorgen Drenthe. The Wish Stars and a brand new day.
1: Op Chuck.
2: Met Ellie Smit.
0: Ellie is bij kunstwerk Koldeveen. Ik zei het net al even. Want dat heeft een nominatie te pakken. Klinkt hartstikke mooi in Ellie. Goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen. Jazeker, zij hebben een nominatie te pakken voor Cultuurprijs 2026. Dat is opgesplitst in Cultuurprijs Cultuur en Cultuurprijs Natuur. Gistermiddag was ik bij de proef in Frederiksoord, die nomineerd bent voor Natuur. En hier ben ik bij Kunstwerk Koldeveen, die nomineerd bent voor Cultuur. Goedemorgen, Edward.
4: Goedemorgen.
3: Hoe is het?
4: Ja, het is een leuke morgen.
3: Ja, het is een leuke morgen. Leuk om genomineerd te worden.
4: Ja, wij zijn echt blij daarmee. Dat voor ons is echt trots op dat.
3: Ja, kun jij ons, de mensen in Drenthe, aangeven wat jullie doen en waar jullie dan voor nomineerd bent?
4: Ja, wij zijn een kunstpodium, een kunstplek. Wij zijn een soort ontmoetingsplek hier in Drenthe. Wij zijn bevestigd in een oude kaasfabriek op het platteland in Koldeveen, bij Nijeveen. Dat is een kleine dorp. En hier hebben wij een tentoonstellingsprogramma, maar ook een residency-programma komen. En wij proberen wel grote maatschappelijke thema's hier in het lokaal omgeving te verspreiden, maar ook in verbinding te maken, zodat het programma een soort connectie met het lokaal leven ook krijgt.
3: Maar je krijgt hier nationale kunstenaars, maar ook internationale kunstenaars, hè?
4: Ja, zeker. Wij krijgen kunstenaars van het hele wereld hier naartoe, maar ook kunstenaars uit Drenthe werkt ook hier en toont hun werk ook hier.
3: Ja, want je zei net al, er waren hier al mensen bezig. Die zijn druk bezig met een project wat jullie hier laten zien. Wat is dat voor project?
4: Ja, Puk Verkade en Thomas van der Linge zijn kunstenaars, Nederlandse kunstenaars, maar wonen wel in Berlijn. Zijn hier voor 6 weken en zij werken zowel met geluid als met animatie, maar echt handmatige tekening animatie, ouderwens animatie, zeg maar. En op 2 oktober om 5 uur, 7 uur. Moet even kijken. Kijk even op kunstwerkkoldeveen.nl. Kunnen kijken. Hebben zij een presentatie van die werk.
3: Ja, en dat gebeurt dus ook hier. Wordt nou nog allemaal van alles gebeurd, maar dat wordt dan allemaal netjes aan de kant geschoven. Hoe giet dat?
4: Ja, alles staat wel op kleine wieltjes. En ik woon zelf daarnaast en alles werd gewoon naar mij toe gebracht. En onze huis is een propvol met alle dingen. En hier kunnen wij een mooie tentoonstellingsruimte hebben.
3: Ja.
4: En de volgende tentoonstelling daarna is van Annie Abrahams. Het heet Verbinding. En het is een grotere tentoonstelling. Het is van 10 oktober tot 28 november open. Annie Abrahams is een belangrijke kunstenaar. Zij is een van de pionieren van internetkunst. En die tentoonstelling, wij hebben een verzameling van meer dan 30 jaar van haar werk. Zij is echt een pionier. Maar zij woont net over de grenzen in Overijssel.
3: Oh, kijk eens aan. Dus dat is mooi dichtbij. Je zei net, van jullie proberen ook te verbinden. Mensen, kunnen hier dan ook verblijven zo lang? Kunnen hier slapen? Kunnen hier wonen zo lang?
4: Ja. Wij hebben ons tentoonstellingsprogramma. Maar ook daarbij hebben wij een residency-programma.
3: Ja.
4: Het is niet zomaar dat wij mensen laten hier komen, hier is de sleutel, weg. Wij proberen die kunstenaars die hier komen om te helpen, om hun kunst te verbeteren. Dat is een belangrijke deel van wat wij proberen hier om te doen. Dat is die hedendaagse kunst in Drenthe te op te liften, een beetje te professionaliseren.
3: Naar een hoger plan te brengen.
4: Ja. En wij doen het ook met seminars, waarbij wij hebben een groot netwerk buiten het regio. En waarbij wij proberen mensen uit te nodigen voor het seminar, bijvoorbeeld curatoren of mensen vanuit de museumwereld hier te komen. Om met elkaar te bespreken over hun baan. Maar ook lokale kunstenaars vanuit de regio hier te laten komen. Zodat in verbinding dat we ze kunnen komen. En het is een daarbij hopen wij dat het netwerk van allebei groeit.
3: Ja, een groter netwerk maken. Nou, hartstikke leuk dat jullie genomineerd zijn. En ook hartstikke leuk dat jullie dit werk doen. 11 december, dan weten we meer. Dan weten we of jullie inderdaad de prijs winnen hebben. Wij wensen jullie natuurlijk hartstikke veel succes. En dum dat het gaat lukken. En 11 december, ja, dan weten we met meer succes.
0: Ellie, dank jullie wel.
2: Heb jij ook een tip voor Opjak? Mail hem naar opjak@rtvdrenthe.nl.
5: Je moeder van Holland, dat is waar ik doe. Bekend terrein, vreemd genoeg. Hoe het ruikt en voelt, hoe het lekker en klinkt. Elke straat ken ik. Elke bocht. Jij woont hier ver vandaan, zeggen ze

0: Echte lekkere nummers achter elkaar. The Judson, Why Not Me. En daarvoor Daniel Lohuus en Hier Kom Ik Weg. Nou, de verbouwing van het voormalig haaienbassin in Emmen is bijna klaar. Dat is in het oude dierenpark in Emmen. Kunstcentrum Diep die is al bezig met de verhuizing, want zij trekken daarin. Vlaggever Mart Beuker, een heel goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij hebt er ook al even mogen kijken, hè? Hoe ziet het eruit van binnen?
1: Ja, klopt. Wij kregen een sneak preview, zoals je dat in mooi Nederlands kunt zeggen. Bij de ingang van het Rensenpark, dat was voorheen altijd de ingang van Dierenpark Emmen. Het biogronde gebouwen boven zijn al een tijd teruggesloopt. En daar kun je nu dus via de nieuwe gebouwen naar beneden lopen. Mijn eerste indruk was heel erg modern. Maar hoe lager je komt, zie je ook weer van, oh ja, het was toch wel echt een haaienbassin. Veel beton. Zelf omschrijven ze het als rustiek en industrieel. En dat glas van dat haaienbassin, dat is er ook nog gewoon. En je kunt er nu ook dus daadwerkelijk inlopen, doorheen lopen.
0: Oh, achter dat glas waar normaal de haaien zwommen?
1: Ja, dus exact waar de haaien zwommen, daar kun je nu zelf naar kunst gaan kijken straks.
0: Oké, dus nou eigenlijk vanaf de andere kant?
1: Ja, beide kanten.
0: Ik
1: kan je vertellen, als iemand anders achter het glas staat, dan lijkt het een beetje op zo'n lachspiegel die je gezicht een beetje vervormt. Dat is heel komisch.
0: Ja. Maar de eerste plannen waren helemaal niet dat kunstcentrum daar toch in zou komen?
1: Nee, zeker niet. Dierpark Emmen werd Wildlands. Dus in 2016 opende Wildlands. En rond die tijd kwam ook de duikvereniging Emmen en Omstreken. Ja. Die dacht, wij willen van dat bassin wel een duikaquarium maken. Hadden ze hele grote plannen voor. Met een wrak wat erin zou moeten komen. Echt daadwerkelijk vissen. Het moest een beetje een zandgat gaan nabootsen. Heel ambitieus, misschien ook te ambitieus. Want om vissen te kunnen te laten zwemmen, hadden ze een nieuwe filter nodig. Nou, dat zou alleen al €60.000 kosten. Hartstikke veel geld. Een crowdfundingsactie, dat werd hem ook niet. En de gesprekken met de gemeente die stranden ook op geld. Dus in 2019 ging uit dat plan de stekker.
0: Ja, geen duikvereniging dus.
1: Nee.
0: Nee. En wanneer kwam Kunstcentrum Diep dan in beeld?
1: Nou ja, nadat die plannen van het duikcentrum niet doorgingen, moest de gemeente opnieuw gaan kijken, wat gaan we nou met dat bassin doen? Halverwege 2020 was daarvoor het eerst het plan van, misschien moeten we toenmalig CBK, Centrum Beeldende Kunst, gaan verhuizen vanuit de melkfabriek aan de Ermenweg naar Emmen Centrum. Dus 2020 begon het. Het is nu 2026 en de verhuizing komt er nu pas echt aan.
0: Waarom heeft het zo lang geduurd?
1: Voornamelijk door vochtproblemen tijdens de bouw. Het heeft meerdere keren stil. Ja, natuurlijk hebben we ook coronatijd gehad. Dat zou ook niet hebben geholpen. Maar de voornamelijkste reden is wel echt vochtproblemen tijdens de bouw. Er moeten aan de bovenkant waterpartijen komen. En daar zat een lek in. Er zat vocht in de gebouwen. Dat heeft veel vertraging opgeleverd en ook best wel wat geld gekost.
0: Ja, het lijkt me ook niet echt gunstig voor kunst inderdaad dat daar hangt en staat. Maar nu dus druk bezig met de verhuizing, het kunstcentrum Diep naar het voormalige haaienbassin van het oude dierenpark. En wanneer kunnen bezoekers daar dan terecht?
1: Nou, ze zijn nu nog echt met de laatste loodjes bezig. Dat betekent verhuizen het kantoor. En het opbouwen van de eerste tentoonstelling. Volgende week, op zaterdag 26 september, moet Lux, een lichttentoonstelling, voor het eerst te bezoeken zijn voor bezoekers. En dat is dan ook voor het eerst sinds 2016... dat je echt fatsoenlijk weer een kijkje kan nemen bij dat voormalige haaienbassin.
0: En hoeveel tentoonstellingen willen ze dan hebben op jaarbasis?
1: Drie per jaar. Heel anders dan dat CBK voorheen deed. Maar ze hebben echt wel een hoge ambitie. Want ze willen echt landelijke uitstraling hebben. En ze zeggen misschien zelfs ook wel daarbuiten. Dus wellicht internationaal interessant.
0: We gaan het afwachten. 26 september dus open voor publiek. Het nieuwe haaienbassin omgetoverd tot kunstencentrum. Mart Beuker, dankjewel.

0: extrawandje plaatsen op de bovenverdieping is mijn volgende project. Natuurlijk haal ik bij Bouwmarkt Schoonhout de materialen, want daar hebben ze alles op voorraad. Hout, isolatie, gipsplaten, noem maar op. Bouwmarkt Schoonhout, Nerimaas.
1: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
2: Terwijl pa en ma padellen, spelen de kids. En daarna gaan ze lekker en gezellig eten in het Grand Café. Want van borrelplank en barbecue tot zaal en terras, en van speeltuin en bowling tot neon minigolf en pixelplay, het hele gezin geniet samen bij Plaza Sports Assen. En we zijn er ook als je iets wilt vieren. Check plazasportsassen.nl.
3: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio, met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
4: Werken in schone ruimtes. Ja, dat vind ik belangrijk voor mijn personeel. En daarom laat ik de schoonmaak verzorgen door Dr. Schoonmaakorganisatie. Zij verzorgen de schoonmaak van bedrijven en organisaties in vrijwel alle sectoren. Ze zijn zorgvuldig, flexibel en proactief. Ja, en dat werkt wel zo prettig.
5: Dr. Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op drschoon.nl.
6: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
7: Kurk 24.
6: Kurk24.nl.
8: 1 over half 9. We zijn toe aan het laatste nieuws. Je krijgt het van Roy vanochtend.
9: Het gevangenismuseum in Veenhuizen en herinneringscentrum Campus de Bork zijn voorzichtig optimistisch over het geld dat ze van het Rijk krijgen. Beide organisaties kregen op Prinsjesdag wat ze ook verwachten. Toch gaat de bijdrage voor het gevangenismuseum met 1,5 ton naar beneden. Het museum zegt zelf al veel te doen om inkomsten binnen te halen. Ook vraagt het de provincie en gemeente voor extra geld. Voor het herinneringscentrum blijft het bedrag gelijk. Er is nog altijd geen prikkelarme wachtrij in Plopsa Indoor Coevorden. Vorig jaar oordeelde het College voor de Rechten van de Mens dat mensen met autisme worden gediscrimineerd. Plopsa beloofde dat aan te passen en hoopte op 1 januari van dit jaar een oplossing te hebben, maar dat is nog niet gebeurd. Begin december is er een hoorzitting over de kwestie in Brussel. Een prikkelarmerij is een rustigere manier om te wachten voor een attractie of de ingang van het park. Op die manier hebben mensen met autisme minder last van alle drukte. Vleermuizen-experts zijn begonnen met het dichtmaken van openingen in het oude gebouw van de Prins Willem-Alexanderschool in Eekst. Aan de gevel komen kastjes van glad kunststof waar de dieren wel door naar buiten kunnen, maar niet meer naar binnen. Blijven de vleermuizen weg, dan kan de sloopkogel door de school. De sloop en de nieuwbouw van de school liepen al meerdere keren vertraging op nadat de gemeente Aanhunze erachter kwam dat er vleermuizen in het oude schoolgebouw wonen. En de perenboompjes van Michael en Petra Hoogstraten in Pijzen moeten waarschijnlijk na jarenlang gedoe verdwijnen. De twee hoopten dat ze de 18 laagstamfruitbomen in het weiland naast hun boerderij aan de Groningenweg mochten laten staan. Maar de Raad van State geeft de gemeente Noorderveld gelijk. Ook de rhododendronhaag moet weg. De hoogste bestuursrechter vindt dat de bomen en de haag niet passen in het gemeentelijk beleid. De oneenigheid over de boompjes speelt sinds 2021. En tot zover de nieuws. Minis vind je altijd op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de app.
8: Roy, dankjewel. Het weer dan. Gert Voerman opnieuw. Goedemorgen.
10: Goedemorgen, Judith.
8: De dag van vandaag. Ik vind hem nu nog een beetje donker ogen of zo als ik naar buiten kijk hier.
10: Ja, dat snap ik wel. De zon komt natuurlijk elke dag weer een paar minuten later op. Dat speelt mee natuurlijk. Maar het is ook bewolkt. Het is wel hier en daar wat dunne bewolking, maar het is er wel. En op de radar zie je zelfs af en toe een spatje regen. Temperaturen liggen rond 12, 13 graden. Avond bijvoorbeeld naar 13,4. Afgelopen 24 uur ook nog wat regen. Gieten 3, Roderes 5 en Zuidlaren 4 mm. En vandaag dus in ieder geval vanochtend half tot zwaar bewolkt. Dat betekent vrij veel wolken, soms een streepje zon. Er kan dus een enkele lichte regenbui vallen. Maar in de loop van de middag nadert van het westen uit een actieve front. Dus dat betekent vanmiddag dat die bewolking toch helemaal overheerst. Dat het grijs is. De kans op regen neemt toe. Vooral in de namiddag en avond valt er buiige regen. Voor die regen uit nog een graad of 18. En de regen gaat die temperatuur dalen. En die wind gaat toenemen. Dan komt een matige wind te staan uit de zuidwestelijke richting. Vanavond die buiige regen. vannacht trekt het weer weg. Dan is het half tot zwaar bewolkt met een plaatselijke bui. 10 tot 11 graden. En morgen een ander weertype, een open weertype. Dat betekent zonnige periode, stapelwolken. In de ochtend een enkele lichte regenbui. Ik denk in de middag te veel plaatsen droog. En temperatuur rond de 19 graden met een stevige bries uit west tot zuidwest.
8: Ja, klinkt een beetje herfstachtig, vooral vandaag dan. We gaan langzaam maar zeker naar het weekend. Hoe ziet dat eruit?
10: Nou, min of meer hetzelfde. Dus licht wisselvallig. Zaterdag ligt weer zo'n front in de buurt. Het oog niet al te actief. Het is vrij veel bewolking. Soms een streepje zon en enkele bui. Een beetje het weer dat we vandaag overdag voor een groot deel ook hebben. Vervolgens een zondag die weer veel lijkt op dat weer van morgen. Een open weertype met zon en stapelwolken. Misschien nog een bui. Die temperatuur die gaat trouwens wel wat terrein winnen. Zo'n 20 graden. Maar begin volgende week dan bouwt zich een hoger drukgebied op. Dat ziet er best wel stevig uit maandag en dinsdag. Dat betekent dus maandag wel een noordwestenwind met 19, misschien 20 graden. En dinsdag en woensdag, ik denk toch aardig wat zon. Misschien in de nacht en ochtend wat mist. Dat is natuurlijk altijd als je in deze fase van september zit. Maar die temperatuur toch heel redelijk ergens 19, 20. En als die met even naar zuiden draait, is niet ondenkbaar. Kan er zo een paar graden bij komen.
8: Heerlijk vooruitzicht. Hey, dankjewel voor nu en tot later, hè?
10: Gaan we doen.
8: Dag Gert. Verkeersinformatie is er. Eén file nog in de regio, staat op de A32. Als je van Heerenveen richting Meppel rijdt, dan kom je in die file terecht. 3 kilometer is die tussen Heerenveen-Zuid en Wolvenga. En een spannende dag voor kinderen van een school in Sleen, want zij krijgen een bijzondere meester voor de klas. Hoe dat zit, hoor je zo.
11: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
12: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
11: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
12: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
11: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
12: Oké, ga ik op letten.
11: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
12: Doe ik.
11: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
13: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
14: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
15: Hey!
13: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
14: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
16: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
17: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
18: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
17: En bedankt, hè?
19: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
16: Je kiest niet voor oor- of neusklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.

0: Bruno Mars en On My Soul. 16 minuten voor 9. Mooi dat je luistert naar Goedemorgen Drenthe. Ik neem je mee naar De Fontein in Sleen. Dat is een basisschool. En op die basisschool zitten 22 leerlingen misschien nu al wel in spanning. Want ze krijgen vandaag les van een bijzondere meester. De burgemeester. Renze Bergsma van de gemeente Coevorden. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, hallo. Ja,
0: zij zitten misschien in spanning. Hoe is het met de spanning bij u?
1: Spanning, ja, het is altijd heel erg leuk. En vooral leuk, de spanning om voor die klas te gaan staan is een...

0: Niet echt, maar ik weet zeker dat het een hele leuke ochtend gaat worden.
1: Want waarom gaat u voor de klas staan?
0: Nou, ik ben eigenlijk een tijdje geleden al ze hebben een soort programma gestart. Dat je als burgemeester ook naar de basisscholen langs gaat. En is wat verteld over democratie, maar ook over het gemeentebestuur. Maar ook hoe je nou bijvoorbeeld kunt meebeslissen in je eigen omgeving, in je eigen dorp. Het is een heel leuke manier om contact te maken met kinderen. En ze zijn bijzonder leergierig. Dus ja, ik doe het denk ik een keer of 10, 12 per jaar.
1: Ja, maar heel veel mensen denken politiek, hou op zeg. Al dat geleuter en weet ik veel wat. Zijn kinderen daar wel geïnteresseerd in?
0: Zeker, er is altijd tijd te weinig. Er zijn heel veel vragen. En nou, als je aan het vertellen bent, is het vaak ook doodstil. Dus ja, ik kan alleen maar concluderen dat er is veel interesse. Huh. En volgens mij juist ook leuk om het dan bij de jeugd te doen.
1: Ja. Heeft u al enig idee hoe ver zij zijn in kennis van wat een burgemeester doet? Wat een college van BNW doet? Wat een gemeenteraad is?
0: Die kennis is nog wel beperkt, dat moet ik wel zeggen. Maar er zijn altijd wel kinderen in de klas die wel wat dingetjes weten. Dus met elkaar weet je een hele hoop. Maar ze weten wel wat een burgemeester is. Nou, een wethouder, dat moeten ze nog even leren. Maar verkiezingen kennen ze. En ja, wat me ook altijd wel opvalt. Ja, ze zijn toch wel. Ze krijgen veel mee van de actualiteit. Ik was gisteren toevallig ook op een school in Steenwijk-Smoor. En nou, dan weten ze toch al wat over Prinsjesdag. En dan kun je ook vertellen hoe belangrijk Prinsjesdag is voor de gemeente. En ook, nou, bijvoorbeeld voor het geld dat wij uit de Rijksbegroting krijgen. En waar we goede dingen mee doen in Coevorden.
1: Maar dan denk ik, u heeft het toch razend druk als burgemeester. U zou misschien ook iemand anders deze lessen kunnen laten geven. Waarom doet u dat zelf? Waarom vindt u dat belangrijk?
0: Ik vind het sowieso belangrijk om de jeugd ook echt betrokken te krijgen en houden bij democratie en bij het gemeentebestuur. En ik merk ook wel dat het natuurlijk aanslaat en dat kinderen het extra leuk vinden als de burgemeester zelf komt. En ik vind het ook gewoon heel erg leuk om te doen. En het is ook een kwestie van prioriteit. Je kunt daar ook wel tijd voor maken.
1: Ja, mag de ketting mee? De klas in?
0: Altijd, want er is ook, en dat vind ik eigenlijk, dat is een heel mooi momentje altijd. Aan het eind vraag ik altijd van, nou, zijn de kinderen die wel eens een keer burgemeester willen worden? En dan zie je toch een paar vingertjes omhoog gaan. En dan vraag ik of ze heel even eentje naar voren wil komen. En dan doe ik de ketting bij het kind om, dan vraag ik, wat zou jij beslissen voor jouw dorp of jouw gemeente? En dan komen de mooiste wensen eruit. En dat is zo ontzettend leuk. En dan voelen ze zich misschien een paar seconden even, nou, een soort mini-burgemeester, kinderburgemeester. En wie weet waar dat toe een aanzet is. Ze zijn altijd heel erg leuk om te doen.
1: Ja, vanochtend de Fontein in Sleen. Gaat u zo alle scholen in uw gemeente bij langs?
0: Ik ben er al heel veel geweest, maar het is op verzoek. Dus wij bieden het aan en dan krijg je regelmatig een verzoekje van de school. En het is een beetje bedoeld voor groep 6, 7, 8 zo. Dus dat is, het zou leuk zijn om alle scholen, of in elk geval alle kinderen een keertje die in groep 7, 8 hebben gezeten, een keer op deze manier gesproken te hebben of een gastles aan.
1: Het is net de radio, hè? U vraagt, wij draaien. Ja, ja, Renze Bergsma, vandaag dus voor de klas bij CBS De Fontein in Sleen. Ik wens u heel veel plezier toe en dank u wel voor uw tijd vanochtend.

0: Crosby, Stills, Nash & Young en Our House.
1: Dit was het nieuws vanochtend.
0: Op de begraafplaats is gisteren een monument onthuld ter nagedachtenis aan ruim 2000 weeskinderen. Op de begraafplaats in Veenhuizen is dat. De kinderen die liggen daar begraven, maar hun namen zijn nergens zichtbaar. Nou, gedetineerden hebben meegewerkt aan dat monument. Die hebben het gemaakt. En vleermuizen-experts zijn in Eext begonnen met het dichtmaken van openingen in het oude schoolgebouw. Er komen kastjes van glad kunststof, waardoor de vleermuizen wel naar buiten kunnen, maar niet meer naar binnen. Gezondheid, Roy, die even heel hard niest tussendoor. De vleermuizen moeten het gebouw uit, zodat de school gesloopt kan worden en er een nieuw gebouw neergezet kan worden. En het einde van de verbouwing van het Biogron, een voormalig haaienbassin van het oude dierenpark in Emmen, komt in zicht. Sterker nog, kunstcentrum Diep is al bezig met verhuizen. Want ja, dat kunstcentrum gaat daar 3 keer per jaar tentoonstellingen houden. Open trouwens op 26 september. Je hoort ook dat het gevangenismuseum in Veenhuizen 1,5 ton minder krijgt van het Rijk. Toch zitten ze daar bij het museum niet in zak en as, lees je ook op onze app en website. En de burgemeester van de gemeente Coevorden, Renze Bergsma, gaat straks lesgeven op een school, hè? Op een basisschool in Sleen. En gaat leerlingen vertellen over hoe de democratie werkt en hoe dat ook allemaal werkt natuurlijk in zijn gemeente. Nieuws uit de regio, je vindt het natuurlijk ook altijd bij ons online. 24 uur per dag, houden we op de hoogte. Kijk maar even op de app en website rtvdrenthe.nl.

0: de Bee Gees. En Alone.
1: Koffie en Keuvel.
2: Wim Boeren.
0: Zijn we hier zeker niet. Wim is aangeschoven. Kniebuigingen, moeten die nog even gebeuren? Want ik zie je die doen.
3: Ja, ik ben een beetje aan het opwarmen. Want gisteren was het hier heel erg warm, maar vandaag valt het weer mee. Dus nou, ik heb mijn korte broek aan.
0: Toen ik om 17:15 hier binnenkwam, zo ongeveer, was het hier bloody hot, kan ik je zeggen. Dus ik heb 2 deuren opengegooid om dat iets van de airco vanuit de gang hier naartoe te sluizen.
3: Ja, nou, dat heeft wel gewerkt.
0: Het is nu...
4: Het is heerlijk.
0: 22 graden.
3: 22 graden,
0: ja,
3: oké. Okay,
0: het was gisteren 25.
3: Ja, nee, daarom is het niet te doen. 26. Dat is niet leuk meer. Ja, echt, ja. Het was niet de vlindertuin, zeker, sommige collega's zal zeggen.
0: Ja. Ja. Hey, zo meteen koffie en keuvel. Wat ga je doen?
3: Nou, donderdag, we duiken even de agenda in. En bij de Grote Rietplas komen er zondag een drive-in bioscoop. Dus dat is hartstikke leuk, met 3 hele leuke films. Ga ik overbellen met Davy van der Sluis. En het is natuurlijk het nieuws van gisteren, hè?
0: Het nieuws van gisteren.
3: Ja. Dag hoor.
0: Ja, de echt. Staf wordt doorgegeven, hè?
3: Ja, dat wordt wel een ding.
0: Ja, dat wordt wel een ding.
4: Ga jij doen?
3: Nou, mijn naam wordt
0: genoemd. Had zo maar gekund.
3: Dat groei.
0: Hoor zo meer over in Koffie en Keuvelen. Plezier daarbij. Tot morgen 7:00.
5: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Voortman badkamers, keukens en tegels uit Pessen en Assen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
6: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
7: Aanstaande vrijdag tot en met volgende week woensdag. De Rodermarkt in Rode. Een geweldige feestweek. Met kermis, de fantastische Rodermarktparade en de Korte Baandraverij. Alle dagen feest en optredens van diverse artiesten. Kom naar Rode voor een volle bak entertainment. Meer weten? Kijk dan op rodermarkt.net.
8: Als kapper of kapster ben je altijd bezig om mensen blij te maken met hun haar. Maar heb je wel eens gedacht aan de mensen die geen haar hebben? Wij van Frans Copal Haarwerken bieden jou de ultieme baan om diepgang te vinden in het vak en mensen weer gelukkig te maken. Bel ons of kom langs bij Frans Copal Haarwerken.
9: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
10: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu Hotel Het Wapen van Noord-Marsum en ontdek Twente. 3 dagen, inclusief 3 gangen ineens, al voor €169.
9: Voordeelhaartjes.nl. Later begint met wat je nu opzij zet. Ontdek de mogelijkheden voor jeugdsparen en jeugdbetalen bij ASN Bank en Heller en Heller. Kijk op hellerenheller.nl.
10: Ook de beste vakantieparkendeals scoor je bij
11: Voordeelhaartjes.nl.
1: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
12: Michel Koenen met het NOS-journaal. De verandering van de donorwet leidt niet tot veel meer orgaandonaties. Wie geen bezwaar maakt is sinds 5 jaar automatisch donor. Maar toch wordt in 59% van de gevallen geen orgaan gedoneerd, vaak omdat nabestaanden toch bezwaar kunnen maken. Zo'n 1500 mensen staan in Nederland op de wachtlijst voor een orgaan. Bij de algemene politieke beschouwingen zijn alle ogen vandaag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. Gisteren zei JA21-leider Eerdmans dat hij niet alles wil steunen, maar wel wil kijken naar deelakkoorden. Of de coalitiepartijen daarin meegaan, dat blijft onzeker, zegt politiek verslaggever Wilma Borgman.
13: Die verdeeldheid over de te kiezen route, die is bepaald niet weg. Sterker nog, door die beweging van Eerdmans wordt de coalitie opnieuw in het openbaar uit elkaar getrokken.
12: Nederland is opnieuw gedaald op de ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat 46. Uit onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. Er is nog een flinke inhaalslag te maken, zegt deze hoogleraar.
14: In dit tempo, wereldwijd, zal het nog 120 jaar duren voordat we volledige gendergelijkheid hebben.
12: In Nederland duurt dat volgens de hoogleraar nog 70 jaar. In andere landen wordt wel vooruitgang geboekt. En de genderkloof is het kleinst in IJsland. En de Duits-Amerikaanse kunstenaar Peter Max is overleden. Hij werd in de jaren 60 bekend met zijn psychedelische kunst en was een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de pop-artbeweging. Zo ontwierp hij de beroemde hoes van het Beatles-album Yellow Submarine en het eerste MTV-logo. Peter Max was al lange tijd ziek. Hij was 88 jaar. Het weer op veel plaatsen droog, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. Vanmiddag trekken buien over het land, die kunnen stevig zijn. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeersinformatie, er staat nog één file in de Drenthe. Dat is Assen richting Groningen. Ruim 3 kilometer langzaam rijdend verkeer. En dat tussen Fries en Haren.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
2: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
3: Aquaparken voor tickets 200 euro, please.
4: Zei hij nou 200 euro?
5: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
2: Daarom vlieg je met ons gewoon goed en voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia.
6: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
7: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegticket voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordeel.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Radio Drenthe.
2: Koffie en Keuvel.
1: Met Wim Boer.

0: mening over verdeeld. Of het nu meester prikkerbeen is of gewoon prikkerbeen. In ieder geval Boudewijn de Groot samen met Ellie Nieman.
1: Koffie en Keuvel.
2: Met Wim Boer.
0: Het is 9 over 9 op donderdag de 17e september. Welkom bij Koffie en Keuvel op Radio Drenthe. Vanochtend blikken we met Bukkers terug op Drenthe Doezend. En Esther Tully, die zit in de schatkist. En dan hoor je denken, wie? Gewoon blijven luisteren. En er is nieuwe muziek van Cadans, jawel. Dan straks hoor je Laurie Spee met How Many Times. Maar eerst is hier halverwege Suzanne en Freek op Radio Drenthe.

0: 80 jaar is inmiddels. Loris P. was dit. En How Many Times?
1: De Drentse Duizend.
2: Bij Radio Drenthe.
0: Tijd voor ons terugblik op de Drentse Duizend. En het thema van deze week is de beste zangers. Want dat is weer op televisie dit jaar. Onder andere met Clouseau en Yves Berendsen. En ook een Zoë Livé. Nou, het is het 19e seizoen. En al die seizoenen hebben ook wel een aantal hitjes opgeleverd. Waarvan een aantal natuurlijk ook de Drentse Duizend hebben gehaald. Nou, wat te denken van deze. Origineel is van de drie J's. Hou van mij. En in dit geval in de Bukkersuitvoering uit 2021. En die van de drie J's die staat alle 5 edities in de lijst. En ook die van de Bukkers. Nou, in 2021 begon het op nummer 226. Het eerste jaar dus meteen al. Vervolgens naar 133, 255, nog een keer 255. En eind vorig jaar op 169 in de Drentse Duizend. Bukkers is dit en hou van mij.

Bukkers en Hou van mij. Was trouwens gisteren sowieso een mooie dag voor Hendrik Jan Bukkers, want het werd bekend dat hij voor het tweede jaar op rij is genomineerd voor de televisiering acteur.

0: Met een elektrische rolstoel van Mobivit kiest u voor meer gemak, mobiliteit en zelfstandigheid. Thuis en onderweg. Kom langs of ga naar mobivit.nl.
1: Aan tafel!
2: Zo.
3: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
2: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
3: Heb je een nieuwe vriend, oma?
2: Nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
4: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
5: Museum Collectie Brands bestaat 15 jaar. Ooit is Museum Collectie Brands ontstaan door de ongekende verzamelwoede van Jans Brands. Daarom staat de nieuwste tentoonstelling in het teken van verzamelen en verzamelingen. Benieuwd naar alle jubileumactiviteiten? Collectie-brands.nl. Je raakt er niet uitgekeken.
6: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
7: Wil je maximale zichtbaarheid in Noord-Nederland? Kies Green LED Walls aan de A28 bij Assen. Twee megagrote LED-schermen van 100 vierkante meter zorgen voor de grootste exposure in de regio. Met gemiddeld 38.000 voorbijgangers per dag bereik je razendsnel jouw doelgroep. Al vanaf €525 per maand krijg je 3.000 views. Goed voor zo'n 25.000 voorbijgangers bereik. Meer info op greenledwalls.com.
8: Het is 1 minuut over 9:30. Tijd voor het nieuws uit de regio. Het gevangenismuseum in Veenhuizen krijgt 1,5 ton minder van het Rijk. Bij het museum wordt opmerkelijk positief gereageerd. Het gevangenismuseum zegt dat de dienst justitiële inrichtingen de belangrijkste partner blijft. Wel is aan de provincie en de gemeente gevraagd om extra geld. Er is nog altijd geen prikkelarme wachtrij in Plopsa in Doorkoevorden. Het College voor de Rechten van de Mens zei vorig jaar nog dat mensen met autisme worden gediscrimineerd. Plopsa hoopte begin dit jaar een oplossing te hebben, maar heeft die nog altijd niet. Begin december is de hoorzitting in Brussel. En de loting voor de eerste knock-out ronde van de KNVB Districtsbeker is verricht. En er zitten een paar Drentse krakers tussen. Zo neemt CEC uit Emmen Kompaskum het op tegen Rolde Boys. Noordse Schut maakt de reis naar Eelde Paterswolde om tegen Actief te spelen. En Gastel Nijveen die kruist de degens met Veenhuizen. Nou, de volledige loting die vind je op onze website en natuurlijk in onze app. En daar vind je ook alle andere nieuws. Het weer dan met Gert Voerman.
9: Vanochtend is het 00:30 bewolkt en valt er een enkele bui. In de loop van middag komt er meer regen opzetten. Fris vandaag 18 graden met een matige zuidwestenwind. Vanavond buien en vannacht nog een enkele bui bij 10 tot 11 graden.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
2: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
3: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
6: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
5: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
7: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Ton Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
8: Zeg het!
7: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
9: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 259 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.

0: De 3A's op Radio Drenthe, dat met kom.
1: De schatkist van Nederland.
0: We duiken de schatkist der Vaderlandse popmuziek weer in. Nou, we zijn begonnen met de jaren 70, 80 en je raadt het, deze week de jaren 90 die centraal staan. Vandaag doen we dat met Esther Tschuli. Het is een oud-zangeres van de Novo Band. Bracht ook een solo-single uit, Incredibly Red. Was wel veel te horen op de Nederlandse radio, maar het werd geen hits. Dit is Incredibly Red, Esther Tschuli.

orkest en Koos Werkeloos. Het is tijd voor nieuwe muziek op Radio Drenthe. En dat wel van een band die terug is van weg geweest, namelijk Cadans. En dat met één nacht, een nieuwe single. En die is niet uitgekomen. Het is een nieuwe single, is een aanstekelijk wat ironisch nummer met de wat kenmerkende stem van zanger Frans Bakker. En de begeleiding die is voor een belangrijk deel van een eerdere versie zonder Frans, maar dan wel weer met een prominente rol op gitaar van Bert Meulendijk. Nou, eind oktober komt een nieuwe EP uit van Cadans met daar op onder andere de single Even. En ook deze nieuwe, dit is Eén Nacht.

altijd zo'n bijzonder proces als je bij elkaar zit. Je maakt een nummer en je denkt, nou, hoe gaan we hem noemen? Dong, dong, dikkie, dikkie, dong. Hartstikke leuk natuurlijk. Over trouwens Nederlandse teksten gesproken. Vrijdagmiddag, morgenmiddag dus bij Studio Steenbergen. Siep Kroeske over zijn boek 75 jaar Nederlandstalig iets 1950-2025. Dat allemaal morgen. Tot slot van het uur is dit Armand. Wil je blijven?

als het jochie met de rozen. Want dan stort je hele droomwereld in. Jij was, zoals ze dat noemden, het idealistische type. Maar daar heb je nu verrekt weinig meer van. Je bent nu net zo materialistisch.

doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: zie en beleef tijdens Van der Veen op Stelten. Van vrijdag 25 tot en met zondag 27 september staat in Assen Warenhuis Van der Veen in het teken van een weekend vol activiteiten. Geniet van een knallend optreden van Mooi Wark en het DJ Jari Live. Inspirerende kookdemonstraties. Met daarnaast volle proeverijen, activiteiten en mooie prijzen om te winnen. Nieuwsgierig naar wat er nog meer te doen is? Kijk op vanderveen.nl. Kom langs en beleef het zelf. Tijdens Van der Veen op Stelten.
1: Aanstaande vrijdag tot en met volgende week woensdag. De Rodermarkt in Rode. Een geweldige feestweek. Met kermis, de fantastische Rodermarktparade en de korte baandraverij. Alle dagen feest en optredens van diverse artiesten. Kom naar Rode voor een volle bak entertainment. Meer weten? Kijk dan op rodermarkt.net.
2: Carwash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
3: Sunne te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zonweer en rollo.
2: Altijd wassen met korting. Met onze waspas. Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
4: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
5: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
4: Kom naar de woonwinkel met de grootste keuze in laminaat en PVC-vloeren. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
7: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Nederland heeft Indonesië om hulp gevraagd in het corruptieonderzoek naar cardiologen van het Isala ziekenhuis in Zwolle. Een Nederlands-Indonesische cardioloog heeft 20 jaar geleden in de Indonesische hoofdstad Jakarta een ziekenhuis voor hartzorg opgezet en hij werkt daar nog steeds. Justitie verdenkt hem en 4 Zwolse artsen ervan betalingen te hebben ontvangen van een fabrikant van medische hulpmiddelen. Die betalingen zouden zijn gelopen via hun Nederlandse bedrijf. De Indonesische politie zegt dat ze bij het ziekenhuis in Jakarta zijn geweest en dat ze op zoek zijn naar 4 getuigen die voor het bedrijf hebben gewerkt. Op een aantal plekken op de Veluwe gaat Natuurmonumenten loofbomen planten. Die houden meer vocht vast, waardoor bij bosbranden het vuur zich minder snel kan verspreiden. De brandbaardere naaldbomen die er nu veelal staan moeten langzaamaan worden teruggedrongen. Natuurmonumenten is daar al een tijd mee bezig. De verandering van de donorwet leidt niet tot veel meer orgaandonaties. Wie geen bezwaar maakt is sinds 5 jaar automatisch donor, maar toch wordt in 59% van de gevallen geen orgaan gedoneerd. Vaak omdat nabestaanden bezwaar kunnen maken. Zo'n 1500 mensen staan in Nederland op de wachtlijst voor een orgaan. De NASA heeft een nieuwe krater ontdekt op de maan van ruim 200 meter breed en 41 meter diep. Waarschijnlijk is hij ergens vorig jaar ontstaan door een asteroïde zo groot als een gebouw van 3 verdiepingen. Het gebeurt volgens de ruimtevaartorganisatie niet vaak dat er nieuwe grote kraters ontstaan op de maan, hoogstens 1 keer per 100 jaar. Het weer op veel plaatsen droog, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. Vanmiddag trekken buien over het land, die kunnen stevig zijn. En bij een stevige zuidwestenwind wordt het 1 graad of 18. Morgen droger en zonniger en 1 graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
2: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè?
3: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
4: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
5: Begon jouw dag met ruitschade?
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Steen. Evenoud. Sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
8: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
9: Radio Drenthe.
10: Koffie en Keuvel.
9: Met Wim Boer.

0: natuurlijk in de tijd van de MTV's dat niet alleen de muziek belangrijk was, maar soms ook wel eens even de videoclip die erbij getoond werd. En dat was ook onder andere het geval met deze van de Bengals en Walk Like an Egyptian.
1: Koffie en Keuvel.
0: 8:10 op deze donderdag, de 17e september. Koffie en Keuvel tot 11:00. Met straks nog wat leuke babbeltjes. En toch wel natuurlijk over het nieuws van gisteren. Dat wij gaan op zoek naar een nieuwe Sinterklaas. Het schijnt ook trouwens dat hij al gevonden is. Maar nou, wellicht dat er nog wat andere opties mogelijk zijn. En verder ook alvast even een blik in de weekendagenda. In het weekendagendatje. Want er is een prachtig, mooi evenement bij de Grote Rietplas. Namelijk een drive-in bioscoop. Dat deden we eerder altijd in Drouwen. Misschien dat we daar eens een keer herinneringen aan kunnen ophalen. En dit is Elvis.

0: Ilse de Lange. En dat met de nieuwe single Something Good. Goedemorgen, Roy.
1: Goedemorgen.
0: Gisteren was best een hele belangrijke dag. Uiteindelijk.
1: Ja, toch wel?
0: Ja, de algemene beschouwingen waren natuurlijk. Ik had wel het begin van de week gezegd, dan ga ik echt wel met de cola en de chips voor de televisie zitten. Want ik vind het leuk om te zien.
1: Ja.
0: Het is een soort van kwelling, volgens mij, of niet?
1: Ja, ik neem er elk jaar voor. Ik denk, daar ga er eens goed voor zitten.
0: Ja.
1: Ook maar tijdens het werken, dat je een beetje met een schuin oog kijkt en luistert. Maar op een gegeven moment dwaal ik toch een beetje af.
0: Ligt er wel ook soms een beetje aan de spreker. Sommigen die vind ik wel interessant, anderen vind ik niet interessant. Ik was gisteren wel vooral benieuwd naar de opstelling van Ja 21 ten opzichte van die van Pro. Want die spelen allebei natuurlijk wel de sleutelrol in wat er allemaal gaat gebeuren. En het is altijd lastig om te zien, wat is de tactiek die erachter zit? Want het is allemaal van tevoren natuurlijk wel besproken, hè?
1: Zeker, ja. Ik wil dus natuurlijk voor de positie ook even tijd om een beetje mooi te willen shinen en jezelf even weer neer te zetten.
0: En natuurlijk ook gisteravond het moment dat Joost Eertmans dan zei van, nou, ik geloof niet dat het totaalpakket, maar dat we misschien ook her en der eens wat gaan doen. Dat was voor iedereen het teken van, daar sloegen ze op aan. Want dat was natuurlijk van de opening geven van, maar of we gaan die kant op of we gaan die kant op. Dus, nou.
1: Maar dat Jesse Klaver zegt, ik heb niet zoveel zin in dat geshop. Dat dan het kabinet ene keer bij links het handje ophoudt en andere keer bij rechts het handje ophoudt.
0: Die wil gewoon het totaalpakket en hier moet je mee doen en klaar. Hup, strik erom en we gaan de komende 4 jaar daarmee aan de slag. Of het komende jaar dan.
1: Ja.
0: Ik ben benieuwd.
1: Vandaag gaat Jetten, premier Jetten aan het woord komen.
0: Ik heb net even stiekem gekeken. Hij was net bezig om de boel naar de fotograaf nog even te pleasen. En daarna gaat hij aan het woord.
1: Dat was een kort nachtje voor ze.
0: Ja, dat denk ik wel, ja. Hey, maar er was ander nieuws gisteren, wat ook heel erg belangrijk.
1: Belangrijk nieuws.
0: Ja,
1: zeker.
0: Nou, het allerbelangrijkste. Dat heeft dan een beetje te maken met deze man.
2: Dag hoor.
0: Want hij neemt afscheid.
1: Ja, hij stopt na 15 jaar als Sinterklaas.
0: Stefan de Wal, ja, daar mogen we zeggen. Maar ik denk de kinderen die zitten allemaal op school. Of die luisteren niet naar Radio Drenthe. Dus volgens mij kunnen we er rustig open over spreken. Hè?
1: Hij heeft het al 15 jaar gedaan.
0: Ja.
1: Voor mijn gevoel deed hij net een paar jaartjes.
0: Maar ik hoor het dan ook. Ik zie heel veel reacties op mensen van, oh, stopt hij nu al na 15 jaar?
1: Ja.
0: Maar ik dacht inderdaad ook, want Bram van der Vlucht, die was natuurlijk hiervoor.
1: Ja.
0: Die was 25 jaar. Dat is de langste dienende en ook zeer geliefde TV-Sinterklaas.
1: Dat is mijn Sinterklaas geweest aan mijn kinderjaren natuurlijk.
0: Ja, voor mij dan niet. Want toen die begon in 1986, toen was Wimpy al 21. Toen geloofde ik er echt niet meer in. Dus,
1: jij had die Jan Gaientaan, die van 1952 tot 1959 deed.
0: Wacht even, toen ging de wekker hoor. Nee, en ook niet de Dick van Bommel van 1960. En ook niet Ben Gronier, 1964. Had net gekund, trouwens.
1: Yeah.
0: Nee, ik ben van de periode Adrie van Oorschot.
1: 20 jaar lang gedaan, ja.
0: Maar ik kan me er echt niks meer bij heugen. Hoe die er dan toen uitzag. Maar ik vond Bram van der Vlucht, en daar zie je ook heel veel reacties. Die is wel de Uber-Sint, hè? Mogen we dat zo zeggen?
1: Ja, klopt. Ja, dat eigenlijk als mensen denken aan, zeg maar, bij wie denk je aan Sinterklaas, dan komt hij altijd naar voren.
0: Ja, en toch, het is natuurlijk een ondankbare taak. Stefan de Wallen, die dan hartstikke goed opgepakt heeft. Ik zag nog een filmpje dat er was 3 jaar geleden een keer een auditie voor een nieuwe Sinterklaas. Dat hij gewoon in de rij ging staan bij mensen die gingen auditeren. Dus
1: leuk.
0: Hij snapte ook wel zijn dubbelrol, wat dat betreft, die hij had. En het is natuurlijk wel heel belangrijk, want wie is dan de hoofdpiet? En wie is dan noem ze allemaal maar op.
1: Ja, de wegwijspiet had je vroeger. Nou ja, je had ze allemaal.
0: Al dat soort dingen meer, goed. Maar er wordt inmiddels al wel gesproken over een nieuwe Sinterklaas. En dat is wel de heer Daan Schuurmans. Moest ik even denken, wie is er ook alweer? Maar die is ook die van de geschiedenis van Nederland. Die dat verhaal van
1: Nederland
0: vertelt.
1: Ja,
0: Nederland.
1: Dat doet hij goed, ja.
0: Maar hij heeft een prachtige mooie stem.
1: Ja.
0: Natuurlijk daarvoor. Een stem is misschien wel het belangrijkste, toch? Voor
1: ik
0: de
1: denk ook,
0: want
1: voor de rest, de baat krijg je natuurlijk aangemeten. De meiter gaat op je verkleedje natuurlijk.
0: Ja, dus
1: je stem moet wel. Maar heeft hij nou zo'n hele mooie, diepe Sinterklaas-stem?
0: Nou, dat dacht ik. Ja, want ik mag hier soms ook wel eens als een Sinterklaas rondlopen, 1 keer per jaar. Ja. Is dat zo'n beetje ergens eind november? Ja. Dat alle kindjes van alle medewerkers dan hier komen en dan mag ik dan ook voor praten.
1: Oh jee, nou, mijn babytje gaat eind november mee. Dan gaat hij Sinterklaas ontmoeten.
0: Oké, dat wordt heel spannend. Maar vroeger ging het toch heel anders. Luister maar eens.
3: Er kwam Sinterklaas binnen. Nou, ik zie hem nog binnenkomen. Wat een sprei om. En ik kende die sprei. Kom uit Spanje, zei die gek. Ja. Met mijn sprei om kwam hij in Spanje. Uit de kroeg kwam die.
1: Dat is
0: zijn dan van die mooie fragmentjes. Dan heb je dan de beelden er ook naar voren. Ja. In dit geval. Goed. Had jij ook echt een favoriet? Dat was dan echt Bram van der Vlucht, waar jij bij opgegroeid bent?
1: Ja, en toen ik iets ouder was, ben ik me ook een beetje... mijn vader was dat enorm Jiskevet liefhebber.
0: Ja, ja.
1: En daar speelde ook een zekere Sinterklaas in. Dus toen ik wat volwassener werd...
0: Iets anders.
1: Moest iets ouder zijn, toen mocht ik dat wel zien.
0: Ja, ja.
3: Nou Edgar, als je zo stout bent geweest als jou... dan heeft Sinterklaas natuurlijk een opdrachtje voor jou... om dat weer helemaal goed te maken.
2: Oh ja.
3: Zing jij eens een mooi liedje voor Sinterklaas.
2: Ik kan niet zo goed zingen, Sinterklaas.
3: Nou, probeer het toch maar, hè.
2: Sinterklaas, gooi dat in. Gooi wat in, dankjewel, Sinterklaas.
3: Ja, daar wordt Sinterklaas nou niet echt vrolijker van. Sinterklaas wordt er zelfs een beetje verdrietig van. En als Sinterklaas verdrietig is, dan moet Sinterklaas getroost worden.
2: Ja.
3: En dat kan op allerlei manieren.
1: Nou, voor het vervolg moet je maar even op YouTube opzoeken.
0: Ja, die geschikt volgens mij om dat hier te doen.
1: Hier op de radio doen.
0: Ja. En er is nog één, wat ik zelf dan ook wel een iconische Sinterklaas vind. Ik weet niet of je die nog weet. Paul de Leeuw als Piet en dan met Robert ten Brink. Die gingen in een lelijke eend, ging ze rond. Zoek op YouTube die filmpjes maar eens op. Yeah. Dat is fantastisch. Dan gaan ze bijvoorbeeld naar een bejaardenhuis... en gaan ze met pepernoten gooien en dat soort dingen weer. En dan Robert de Brink, die ook een prachtige mooie stem heeft. Ja zeg, Piet, wat maak je me nou? Op die manier.
1: Die ga ik even opzoeken straks.
0: Echt heerlijk mooi om dat te zien. Goed. Nou, ze wilden trouwens nog niet officieel bevestigen... dat het ook echt Daan Schuurmans wordt. Het schijnt zelfs een van de Juice-kanaal te zijn. Sint Talk heet dat. Dus die weet het allemaal weer. Goed, wij wachten het wel af... wat de nieuwsberichten daarover zullen gaan zijn. Yes. Tina Turner nu hier op

stemgeluid van Tina Turner met What's Love Got To Do With It. Zo'n beetje om 5 minuten voor 11:30 hier op Radio Drenthe. Koffie en Keuvel. Straks een overzicht van het nieuws uit de regio met Roy. Maar eerst Zucchero Fornaciari samen met Paul Young. Dit is Senza Una Donna.

0: Hardlopen doet wat met je. Je lijf wordt sterker, je conditie groeit. En je hoofd, dat wordt rustig. Minder stress, beter slapen, meer energie. In Drenthe lopen we samen. Van Emmen naar Hogeveen, door Meppel tot en met Assen. Dat is de 4 van Drenthe. 4 loopevenementen. 1 gezonde boost voor lijf en geest. Loop er 1 of ga voor alle 4. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
1: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Het Wapen van Noordmarsum en ontdek Twente. 3 dagen, inclusief 3 gangen en diners, al voor €169. Voordeeluitjes.nl.
0: Maak hem compleet. 19 september, 4 mijl van Assen. De finale van de 4 van Drenthe. Schrijf je in op www.hardlopenindrenthe.nl. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
1: Ook de beste vakantieparkendeals scoor je bij
2: voordeeluitjes.nl.
3: De deuren van Blijenberg, de deuren van Blijenberg. Vallen op
4: Blijenberg.nl.
5: Oh, die van die deuren.
4: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Blijenberg.nl.
6: Zaterdag 19 september is de strijd om de Gouden Kenny Helm. Met de Gouden Kenny Helm rijders. 50cc en 190cc. Special juniors aan de start. Aanvang is 7 uur. Zorg dat je erbij bent.
7: Het is even over half 11. Roy nu met het nieuws uit de regio.
8: Goedemorgen. Er is nog altijd geen prikkelarme wachtrij in Plopsa Indoor Coevorden. Vorig jaar oordeelde het College voor de Rechten van de Mens dat mensen met autisme worden gediscrimineerd. Plopsa beloofde dat aan te passen en hoopte op 1 januari van dit jaar een oplossing te hebben. Maar dat is nog niet gebeurd. Begin december is er een hoorzitting over de kwestie in Brussel. Een prikkelarme rij is een rustigere manier om te wachten voor een attractie of de ingang van het park. Op die manier hebben mensen met autisme minder last van alle drukte. De verbouwing van het Biogron en de voormalige haaienbassin van het oude dierenpark in Emmen is bijna klaar. Het vroegere Centrum Beeldende Kunst, dat nu Diep heet, opent er volgende week de deuren. Het is de bedoeling dat er 3 tentoonstellingen per jaar in te zien zijn. Het hele project kostte €9,5 miljoen. 10 jaar geleden waren er nog plannen om er een duikaquarium van te maken, maar dat idee kwam wegens geldtekort niet van de grond. Een bakwagen met aanhanger is vannacht in de problemen gekomen op de A37 bij Hogeveen. Door nog onbekende oorzaak schaarde de aanhanger en kwam in de berm terecht. De bakwagen eindigde overdwars op de rijbaan. De chauffeur kwam met de schrik vrij. Door het ongeluk stond er enige tijd een file op de snelweg. Vooral andere vrachtwagens stonden daarin. En de loting voor de eerste knock-outronde van de KNVB Districtsbeker is verricht. En daar zitten een paar Drentse krakers tussen. Zo moet CEC uit Emmen Kompaskum tegen Rolde Boys. En neemt Noordse Schut het op tegen Actief uit Eelde. HZVV uit Hogeveen, dat in het grote KNVB-bekertoernooi al werd uitgeschakeld, is gekoppeld aan Buinen. De wedstrijden worden half oktober gespeeld. Op onze website en in onze app vind je de volledige loting. En als je er toch bent, vind je natuurlijk ook altijd het laatste nieuws.
7: Dankjewel, Roy. Gert Voerman dan met het weer.
9: Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt en valt er een enkele bui. In de loop van middag komt er meer regen opzetten. Fris vandaag 18 graden met een matige zuidwestenwind. Vanavond buien en vannacht nog een enkele bui bij 10 tot 11 graden.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
2: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.

0: Marvin Gaye samen met Kim Weston. It Takes Two.
1: Op Chuck.
2: Met Ellie Smit.
0: Bij It Takes Two, dat komt volgens mij hartstikke mooi uit, Ellie. Want ik zie ook twee mensen in beeld.
3: Helemaal goed, Wim. Maar ben je toch koning van de bruggetjes, hè? Ja, ik ben in Zwinderen bij Maurice den Boer. Goedemorgen, Maurice.
4: Goedemorgen.
3: Ja, er gebeurde jou afgelopen weekend was.
4: Ja.
3: Dat was heel bijzonder. Vertel eens.
4: Inderdaad, ik was gevraagd door de gemeente Coevorde om een praatje te houden over mijn werk bij de opening van het culturele seizoen. En eigenlijk op het podium werd ik blij verrast met een onderscheiding eigenlijk namens de gemeente.
3: Ja, want jij wilt cultuurheld van het jaar worden.
4: Ja, die titel hebben ze mij toebedeeld. Een mooie waardering. Een mooie waardering voor mijn werk.
3: Ja, ik wou net zeggen, waarvoor kreeg je dat?
4: Ik ben beeldend kunstenaar van beroep en ik maak bronzen beelden, figuratieve bronzen beelden. En mijn werk gaat over menselijke ambitie, kracht en kwetsbaarheid tegelijk. En ik werk altijd in brons, volgens de Sir Perdue-methode.
3: Ja, wel, waarom dan per se in brons?
4: Ja, daar ben ik ooit mee in aanraking gekomen tijdens mijn academietijd. En de eerste keer dat ik op de bronsgieterij kwam, had ik gelijk zoiets van, een beetje kippenvel moment van, dit is fantastisch, dit moet ik doen, dit wil ik ook. En eigenlijk ben ik vrij kort daarna ben ik alles op alles gaan zetten om daarmee aan de slag te gaan.
3: En 24 jaar later ga je jouw beelden de hele wereld over?
4: Ja. Ik doe het al een tijdje inderdaad. En ze gaan inderdaad heel de wereld over. We hebben een website en we komen online. Het werk gaat via galeries, zeg maar. En kunstbeurzen wordt het verkocht aan verzamelaars en liefhebbers.
3: Heel bijzonder. Nou heb je hier een ijsvogeltje staan. Daar kun je een klein beetje van laten zien. Hij staat een beetje aan de zijkant van het beeld. Dus daar kun je hem laten zien wat jij daarmee doet om het te bewaren, om het op kleur te krijgen, zeg maar.
4: Dit is even als voorbeeld, maar het is de laatste fase van het maken van een bronzen beeld. Dat is het patineren. Dus ik ga nu het beeld verhitten. En door middel van de verhitting en het bewerken met zuren krijgt een beeld een bronzen beeld en uiteindelijk een kleur. Nu het beeld. Heel langzaam zie je het beeld verkleuren en als je dan tamponeert of spreekt met het zuur, dan zie je het beeld langzaam groen worden.
3: Dat kunnen mensen dus nou weer niet zien.
4: Ja, je moet een beetje.
3: Maar kom ook aan de andere kant een stukje doen.
4: Ik kan nog een stukje draaien, maar je moet een beetje het idee hebben van een dak van een kerk of kopen wat het in de loop der jaren groen wordt.

0: Zeker, zeker, zeker. Ik boetseer mijn beelden meestal in was. En ik doe alles met de hand nog. En wat vrij bijzonder is voor een kunstenaar. De meeste kunstenaars die in brons werken, die maken een wasmodel en brengen het naar een bronsgieter. En ja, die krijgen dat dan gegoten terug. En ik heb zelf altijd een bronsgieterij gehad in Rotterdam. Dus ik heb eigenlijk doe ik alles van A tot Z beheers ik. Momenteel doen we nu niet meer het smelten. Dus het brons en het gieten en het stoken, dat doen we niet meer hier. Omdat jij zit in een dorp. Dus dat doe ik op een andere locatie bij Nijmegen. Maar voor de rest doe ik alles nog met de hand. Dat maakt het ook mooi.
1: Nou had jij van het jaar een opdracht, een hele bijzondere opdracht. Ja. Het ontwerpen van een Molukse monument, hè?
0: Ja, dat is een heel lang proces geweest. Ik ben er samen met een collega, zijn we daar ruim 5 jaar mee bezig geweest. Maar in juni is het monument, is het Nationaal Molukse Monument in Rotterdam aan de Lloydkade is onthuld. En dat is best wel, was best wel een heel bijzonder en beladen ding. Dat is een 75 jaar Molukkers in Nederland. En eigenlijk tijdens de onthulling en de herdenkingsceremonie is officieel na heel, heel veel jaren officieel excuses aangeboden door Jette, de premier. En dat was wel een historisch moment. En heel bijzonder om daar het beeld voor te mogen maken. Dus dat is een heel groot beeld. Dus 4 meter hoog. Staat aan de Maas in Rotterdam.
1: En toen ging je de hele wereld over?
0: Ja, dat hadden we niet verwacht. De dag daarna, ik zat met mijn collega. We zaten te appen en het ging maar door. The Guardian, New York Times, alle landen. Omdat die excuses daaraan verbonden werden. Dus dat is politiek, dat is heel de wereld overgaan. Dat is wel bijzonder, om je beeld overal terug te zien komen.
1: Ja, fantastisch. En Maurice, van harte gefeliciteerd. Dat je cultuurheld van Coevorden bent worden. Geniet ervan en ik zou zeggen, gewoon doorgaan.
0: Ja,
1: hè?
0: Gaan we zeker doen, gaan we zeker doen. Nog een hoop beelden maken, hoop ik.
2: Goed zo. Heb jij ook een tip voor Op Tjak? Mail hem naar opjak@rtvdrenthe.nl.

0: Music uit film Dirty Dancing van Bill Medley en Jennifer Warnes. And I've had the time of my life. Zeg eens even te kijken naar het nieuws. En er is weer een nominatie bekend geworden. En dat wel voor de televisiering.
1: Ja.
0: Dat is natuurlijk altijd sowieso de nominaties is al een feestje op zich. Het duurt nog eventjes volgens mij 8 oktober of zo. Dan is de echte uitreiking.
1: Ja, zoiets. Ja.
0: Maar nu zijn de eerste genomineerden zijn er weer bekendgemaakt. En dan in ieder geval ook voor de televisieringacteur Hendrik Jan Bukkers, Malou Gorter en Annette Malherbe.
1: Dat zijn de genomineerden, ja.
0: Dat zijn de genomineerden. En dan denk ik van, oké, Annette Malherbe.
1: Juffrouw Jannie.
0: Juffrouw Jannie, inderdaad, van Jiskevet. Maar die doet heel veel andere leuke dingen.
1: Mooie vrouw is dat ze in... Dat is wel eigenlijk wel redelijk icoon, toch? Van de...
0: Een actrice met een statuur, zeker. Vind ik ook een beetje. Dus die kan wat neerzetten. Malou Gorter, ik heb werkelijk geen idee wat zij allemaal gedaan heeft. Kijk, hij?
1: Nee.
0: Ja, ja.
1: Nee,
0: ik moest even googlen.
1: Ja, waar is ze van?
0: Nou, daar kom ik niet eens achter, dus...
1: Was ik haar zo... Ik herken haar wel van gezicht, maar...
0: Ja. Maar dan verder?
1: Nee, ik kijk ook heel weinig televisie en heel weinig Nederlandse films.
0: Ja, en dan kom ik bij Malou Petter uit, maar die is weer wat anders.
1: Dat is weer wat anders, ja.
0: Die doet volgens mij iets met nieuws. Dus Malou Gorter, oh ja, die is dat. Ja, die zie ik haar.
1: Ja.
0: Oh ja, maar ook wel een beetje maffia, macro-maffia, oogappels ook in.
1: Ja.
0: En dan meneer Hendrik Jan Bukkers. En toen zei jij ook al heel lachscherend vanochtend tegen mij, toen we er even over hadden buiten de uitzending om. Het is een hele goede zanger, hè?
1: Ja. Ik vind hij een fantastische zanger.
0: Hij is een geweldige zanger. Ja.
1: Ik weet niet of het nou de allerbeste acteur is. Dat zeg je heel, ik kan ook niet acteren hoor. Maar...
0: Nee, ik ook niet. Ik doe wel altijd alsof, maar verder. Maar ik zie hem wel eens op televisie dan voorbij komen bij dat ding. En ik denk, nee, dat zet ik toch even door.
1: Ja.
0: Snap je wat ik bedoel?
1: Ja.
0: Ik vind het heel lastig. Nou, verder ook de presentatoren zijn al bekendgemaakt. Tim Hofman heeft hem ook al 3 keer eerder gewonnen.
1: Ja.
0: Jan Versteeg en Thomas van Groningen.
1: Oh, ja.
0: En die laatste was vorig jaar nog het talent.
1: Oké, nou, dat kan snel gaan.
0: Dat kan inderdaad heel snel gaan. Dat is wel mooi om te zien, ja. Nou, in ieder geval talent dit jaar zijn Bram Krikke, Daan Alverink en Frank van Leeuwen.
1: Bram Krikke ken ik dan wel, maar Daan Alverink en Frank van Leeuwen. Ja, echt heel erg. Ik heb geen idee.
0: Nee, ik ook niet. Ik ken het ook niet. En dan ook de jeugddocumentaire serie Carnavalskampioenen. Nooit van gehoord. Snapflat. En de vlog van Paardenpraat TV. Oké.
1: Okay. Dat vind ik wel interessant. Paardenpraat TV, dat klinkt goed.
0: Dat klinkt goed, ja. Maar voor de jeugd inderdaad snap ik dat heel goed. Oké, okay, nou ja, het duurt nog eventjes. Vandaag wordt er nog weer wat meer namen bekend gemaakt. Van alles wat er dan bij komt kijken. Dus
1: precies.
0: Even afwachten. Hey, en dan altijd voorzichtig zijn. Zag een leuk berichtje. Of leuk. voor paps in kwestie is het wat minder leuk. Wow. Namelijk, die kregen rekening. Want vaders die wilden graag zijn zoontje Mike meehelpen. Als je YouTube... ken je die, jij bent ook een beetje van de games, Minecraft en Roblox.
1: Ja, Minecraft is echt wel van, en Roblox dat is echt van na mijn tijd, hoor, ver na mijn tijd. Maar ik weet wel dat het op YouTube ook mateloos populair is. Van die mensen die dan filmpjes maken dat ze dat aan het spelen zijn.
0: Oké, maar je bent dus aan het spelen, je maakt dan een filmpje op YouTube dat je dat aan het spelen bent.
1: De kijkers kijken naar hoe jij dat spel aan het spelen bent.
0: Nu komt de generatie klopen, maar ik kom een beetje omhoog. Want ik wil gewoon spelen, maar wat heb ik eraan dat andere mensen dat meekijken?
1: Dus raar, Candy Crush populair.
0: Ja?
1: Ja.
0: Oké, okay, dus die afslag heb ik even gemist ergens dan.
1: Blijkbaar. Toch? Ja, ik zou ook liever zelf spelen, maar nee, het is heel populair.
0: Oké, okay. Maar in ieder geval Mike, 9 jaar, die wilde dat dus ook graag doen. En dan moet je dus een account aanmaken en dan moet je iets kopen om jezelf te promoten dan.
1: Ja, je kan een soort van promotieadvertenties inkopen. En dan kun je natuurlijk je eigen kanaal een beetje meer in de picture zetten.
0: Ja.
1: Nou, dat deed dit jongetje ook.
0: Mm.
1: Maar die kocht dus promotieadvertenties in...
0: Oké, okay. Met de creditcard van pap.
1: Ja, en daar heeft hij voor meer dan 100.000 euro aan advertenties mee ingekocht.
0: 100.000 euro?
1: Ja.
0: Ze zijn begonnen met 20 euro, inderdaad. En ik lees dat paps, die heeft dan zijn zoon uitgelegd van nou, zus en zo werkt het. Nou, hij heeft al opgelet.
1: Hij heeft het geweten, ja.
0: Inderdaad. Het was trouwens ook zijn zakelijke creditcard. Want hij moest, hij kwam op kantoor en hij werd even bij de directiegroepen, paps. Wil je dit even uitleggen?
1: Die raakt waarschijnlijk zijn baan kwijt.
0: Nou, dat zit er dik in. Of je moet in ieder geval sowieso alles gaan terugbetalen.
1: Papa heeft in ieder geval gezegd, ik ben hoe dan ook het haasje.
0: Ja, maar in ieder geval. En de zoon, dan denk ik van, die moet nu ook wel de allerpopulairste op YouTube zijn.
1: Ik hoop dat hij wat heeft opgeleverd. Misschien kan hij zijn vader dan terugbetalen met alle inkomsten die hij nu via YouTube krijgt.
0: Misschien een actie op touw stellen dat we allemaal gaan kijken. Want dat levert hem dan weer geld op.
1: Precies.
0: Goed idee. Nou, we houden in de gaten. Dit is...

0: Ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook. Zwaagstra,
1: de wereld aan sierbestrating. In Hoogeveen.
2: Zaterdag 19 september is de strijd om de Gouden Kenny Helm. Met de Gouden Kenny Helm rijders, 50cc en 190cc. Special juniors aan de start. Aanvang is 7 uur. Zorg dat je erbij bent.
3: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
4: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
5: En dan nu het weer. Het wordt een mooie dag met temperaturen die op kunnen lopen tot 80 graden. Het is overwegend droog met af en toe kans op een aufguss. Later op de dag koelt het af met hier en daar een drankje. Ook de komende dagen blijft het heerlijk Anholtsweer.
6: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
7: Met een hooglaagbed van Mobifit kiest u voor meer zelfstandigheid en extra comfort. Kom langs of bezoek ons online. Mobifit.nl.
8: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
9: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In de Tweede Kamer is de tweede dag begonnen van de algemene politieke beschouwingen. Premier Jette gaat proberen een meerderheid te vinden voor zijn begroting. Het lijkt erop dat Ja 21 niet gaat instemmen met de volledige begroting. Partijleider Eertmans wil het per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Aan het begin zei Jette daarnet gisteren genoten te hebben van de sfeer in de Kamer en de wat hij noemde verhelderende inbreng van partijen. De verandering van de donorwet leidt niet tot veel meer orgaandonaties. Wie geen bezwaar maakt is sinds 5 jaar automatisch donor, maar toch wordt in 59% van de gevallen geen orgaan gedoneerd, vaak omdat nabestaanden bezwaar kunnen maken. Zo'n 1500 mensen staan in Nederland op de wachtlijst voor een orgaan. De Amerikaanse president Trump heeft gedreigd de handel met de Europese Unie stop te zetten als de samenwerking tussen Europa en Canada te nauw wordt. Europese commissievoorzitter Ursula von der Leyen stelde gisteren voor dat Canada officieus lid wordt van de EU. Trump noemt dat een vijandige daad. Op een aantal plekken op de Veluwe gaat natuurmonumenten loofbomen planten. Die houden meer vocht vast, waardoor bij bosbranden vuur zich minder snel kan verspreiden. De brandbaardere naaldbomen die er nu staan moeten langzaamaan worden teruggedrongen. Staatsbosbeheer kapte in 2022 ook al een aantal naaldbomen. Het weer op veel plaatsen droog, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. Vanmiddag trekken buien over het land en die kunnen stevig zijn. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Morgen droger en zonniger en een graadje warmer. Dit was het NOS-journaal.
10: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
11: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel erop. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
12: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
11: En bedankt, hè?
13: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
10: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
14: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
15: Hey Raymond! wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
16: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
17: Hey,
15: ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.

0: Toedaloo.
1: Leverinvuurwerken.nl.
2: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
3: Radio Drenthe.
4: Koffie en Keuvel.
3: Met Wim Boer.

Sessions hier op Radio Drenthe met de Dreadlock Holiday. Nog een uurtje koffie en keuvel op deze donderdagochtend. Maar straks in tweede half uur nog even een agendatipje. Namelijk een mooie drive-in bioscoop. En dat allemaal in Emmen komende zondag. En Daphne zit hier, dus ik ga even gezellig met haar een keuveltje houden. En muziek van Isa Zwart bijvoorbeeld.

0: Bruce Springsteen en I'm on fire. De plaat die trouwens ooit een keer bedoeld was voor Elvis Presley. Dus daar is hij speciaal voor geschreven. Ja,
1: prachtig.
0: Sommige mensen die denken van, hey, Roy zat hier, die heeft nu een identiteitscrisis. Want ja. Daphne zit hier nu in één keer.
1: Nieuwe naam.
0: Ja, Roy was niet met de handhaven, denk ik, wegwezen, klaar.
1: ik moest het even overnemen.
0: Ja, dat klopt, een hele andere reden. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, leuke dag vandaag. Want deze dag die staat ook al heel lang in mijn agenda. De 17e september. Want we hebben namelijk vanavond...
1: Ja, onze
0: personeelsfeest.
1: XXL.
0: XXL personeelsfeest. Ja. Normaal gesproken doen we dat dan hier. Dan zetten we buiten bij het atrium en zo. Dan gaan we allemaal drankjes doen. Dan zetten we dan een barbecue aan. Maar we gaan nu wel groter. Ook omdat we 80 jaar bestaan.
1: Ja.
0: Uiteindelijk als regionale omroep. Dus we gaan extern. Doen best wel veel mensen mee. Ik zag ook al een hele lijst van collega's die daar bij elkaar in teams zitten. Want wat gaan wij vanavond doen?
1: Wij gaan bowlen.
0: Bowlen.
1: Ja, en volgens mij glow in the dark midget golfen.
0: En dat laatste, daar vreug ik me echt op.
1: Ach, ja, maar beide. Ik heb er helemaal zin in.
0: Ja, hè?
1: Ja, ik hou echt van bowlen.
0: Mm.
1: Vind ik sowieso leuk.
0: Ja.
1: Maar glow in the dark midget golf is ook top, hoor.
0: Maar glow in the dark, dus ik moet een wit t-shirtje aan.
1: Nou, die heb ik toevallig
0: witte sokken,
1: al aan. Dus, ja.
0: Ik ga mijn tanden even bleken. Ja. En dan kom erop met die handel.
1: Ja, zin in.
0: Ja, dat lijkt me ook heel erg leuk. Ik denk wel dat het een strijd wordt. Ik denk niet dat mensen in de gaten hebben hoe spannend dat gaat.
1: Nou, ik had hier nog geen goedemorgen gezegd. Of je zei, je zei nog net niet, je gaat eraan vanavond. Maar
0: de
1: strijd is al begonnen eigenlijk.
0: Ja, dat dacht ik wel. Ja. Oh, en terecht natuurlijk.
1: Ja,
0: dus, ik hoop niet dat het een beetje een battle of the sexes wordt vanavond. Want de Nederland doet het daar heel slecht in.
1: Oh.
0: Dat is even een bruggetje wat ik nu maak.
1: Ja, mooi.
0: Ik zag een in Nederland hebben we het gevoel dat wij het altijd heel goed voor elkaar hebben. En dat wij ook qua gelijkheid, discriminatie en achterstanden voor bepaalde dingetjes. Dat is dus helemaal niet zo.
1: Wat dan?
0: Nou, wij zijn gedaald op de wereldwijde ranglijst voor gendergelijkheid.
1: Oh.
0: En dan denk ik van, hoe dan?
1: Nou, misschien is het ook omdat we eerst heel erg vooruitstrevend daarin zijn geweest. Dat we op een gegeven moment dachten van, nou, we doen het heel goed. En daarna dus...
0: Het hoeft allemaal niet meer. Het is
1: misschien
0: niet meer zo nodig. Of, of is het misschien toch ook dat er een andere politieke wind aan het waaien is... die daar minder aandacht voor heeft?
1: Nou ja.
0: En die misschien de rol van vrouwen bijvoorbeeld in de maatschappij... iets anders ziet dan een andere categorie. Ik
1: ja, dat zie je op social media ook wel eens, hè?
0: Ja, dat dacht ik. Dat vind ik een beetje zonde. En, maar dan ben ik ook aan het lezen. En dan denk ik van een buurland van ons Duitsland, die doet het hartstikke goed.
1: Oh.
0: Die staat nummer 3. En we zitten zo dicht bij elkaar. We kunnen nou niet iets van elkaar leren dan, in dit geval?
1: Nou, dat denk ik wel.
0: Ja. De Scandinavische landen, dat zou je ook niet verbazen, die doen hartstikke goed.
1: Ja, dat verbaast me niks.
0: Nee. En dat heeft onder andere bijvoorbeeld ook te maken met de kinderopvang.
1: Ja, hoe zit het daar ook alweer? Daar krijg je het heel lang.
0: Ja, en een zwangerschapsverlof die veel langer duurt.
1: Ja.
0: Tegen die tijd kan je kind al fietsen, zeg maar, als jij zelf weer naar het werk moet.
1: Mm-hmm.
0: Bij wijze van spreken. Nou, in Nederland, hoeveel is het tegenwoordig? Vroeger was het, papa spreekt, 12 weken of zo, zwangerschapsverlof.
1: Voor een vrouw?
0: Voor een vrouw. En voor mannen, die kregen dan 2 dagen. Nou, dat is tegenwoordig ook al langer, volgens mij.
1: Ik hou me daar ook helemaal niet mee bezig. Ik heb geen idee.
0: Nou, ik zou het eigenlijk moeten weten. Want ik heb heel lang bij het UWV gewerkt. En de uitkeringen verstrekt. Dus het zou nog in mijn systeem moeten zitten. Hoe lang je dat hebt. Maar je hebt dan een geboorteverlof. Aanvullend geboorteverlof heb je volgens mij nog. Maar ook dus voor mannen.
1: Ja, maar het is ook wel beter, toch?
0: Ja. Maar ook in Nederland is er nog steeds, en dat verwacht u dan ook niet, een achterstand in gelijke betaling voor vrouwen. Gelijke functies hebben vrouwen nog steeds minder geld. Dat heb ik nooit begrepen, hoe dat dan precies in elkaar zit.
1: Nee, dat snap ik ook niet helemaal.
0: Je hebt toch gewoon een cao waar alles in afgesproken staat.
1: Ja, dat lijkt
0: wat
1: mij.
0: Wat we met elkaar gaan doen. Dus en als het goed is, als je een cao kijkt, dan kan men precies zien wat ik verdien en wat een vrouw in dezelfde functie dan ook verdient. Dus...
1: Ja, maar mensen vinden het ook niet zo netjes om het erover over te hebben.
0: Nee, dat is ook zo. Nou, wij wel.
1: Wij wel.
0: Maar wij worden er ook voor betaald. En moet ook volgens de CAO. Dus zo werkt het in één keer. Elvin Bishop nu op Radio Netten. Fooled around and fell in love.

Wake Up Little Susie. In de tijd dat de plaatjes nog 1 minuut 55 schoon aan de haak waren. Het is bijna 11:30. Daphne zit al helemaal klaar voor het nieuws uit de regio. Maar eerst even samen genieten van Neil Young. Dit is Heart of Gold.

0: Hardlopen doet wat met je. Je lijf wordt sterker, je conditie groeit. En je hoofd, dat wordt rustig. Minder stress, beter slapen, meer energie. In Drenthe lopen we samen. Van Emmen naar Hogeveen, door Meppel tot en met Assen. Dat is de Vier van Drenthe. Vier loopevenementen. Eén gezonde boost voor lijf en geest. Loop er één of ga voor alle vier. De Vier van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
1: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio. Met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
0: Maak hem compleet. 19 september, 4 mijl van Assen. De finale van de Vier van Drenthe. Schrijf je in op www.hardlopenindrenthe.nl. De Vier van Drenthe, gezond voor lijf en geest.
2: Altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
3: Had koevoorden een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorde. Museumcoevorde.nl.
4: Het is even over 11:30. Daphne nu met het nieuws uit de regio.
5: Goedemorgen. De verbouwing van het biogron en de voormalige haaienbassin van het oude dierenpark in Emmen is bijna klaar. Het vroegere Centrum Beeldende Kunst, dat nu Diep heet, opent er volgende week de deuren. Het is de bedoeling dat er 3 tentoonstellingen per jaar te zien zijn. Het hele project kostte 9,5 miljoen. 10 jaar geleden waren er nog plannen om er een duikaquarium van te maken, maar dat idee kwam wegens geldtekort niet van de grond. Een bakwagen met aanhanger is vannacht in de problemen gekomen op de A37 bij Hogeveen. Door nog onbekende oorzaak schaarde de aanhanger en kwam deze in de berm terecht. De bakwagen eindigde overdwars op de rijbaan. De chauffeur kwam met de schrik vrij. Door het ongeluk stond er enige tijd een file op de snelweg. Vooral andere vrachtwagens stonden daarin. En de wedstrijden van de eerste knock-outronde van de KNVB Districtsbeker zijn bekend. En daar zitten een paar Drentse krakers tussen. Zo moet CEC uit Emmer Compasquum tegen Rolder Boys en neemt Noordse Schut het op tegen Actief uit Eelde. HZVV uit Hogeveen, dat in het grote KNVB-bekertoernooi al werd uitgeschakeld, is gekoppeld aan Buinen. De wedstrijden worden half oktober gespeeld. Op onze website en in onze app vind je de volledige loting. Dat was hem. Meer nieuws vind je op rtvdrenthe.nl en de app.
4: Dankjewel, Daphne. Gert Voorman dan met het weer.
6: Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt en valt er een enkele bui. In de loop van middag komt er meer regen opzetten. Fris vandaag 18 graden met een matige zuidwestenwind. Vanavond buien en vannacht nog een enkele bui bij 10 tot 11 graden.
7: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
8: Hey Remon!
9: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
7: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
8: Hey Remon!
9: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
10: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op Dacia.nl.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
13: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
14: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.

0: René. Word eens wakker.
1: Hé, wat?
0: Wat vind je van je nieuwe kussen?
1: Oh ja, heerlijk dit.
2: Radio Drenthe zorgt voor een heerlijke nachtrust.
3: Volgende week maak je kans op comfortabele nieuwe hoofdkussens. Voor jou en je partner.
2: Meer weten over deze rustgevende prijs? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
3: Slapen als een roos.
2: Met Radio Drenthe.
3: Altijd in de buurt.
0: Hmm, dunkt, die kussens zijn net even te goed.

0: Amsterdam goed. Davy van der Sluis en Beter dan Goed. Op stap in Drenthe. En dan denk je, Davy van der Sluis, hey, die is toch een zanger. Die heeft inderdaad een leuke muziek gemaakt. En ik kwam zijn naam nog tegen, maar dan bij iets heel anders. Ik weet niet of het allemaal met elkaar te maken heeft. Ik zeg, Davy, een hele goede morgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, jouw rol als zanger met Beter dan Goed. En ik kwam jouw naam tegen bij een agendatip voor het komend weekend bij een drive-in bioscoop. Die kon ik niet helemaal nemen. Leg eens even uit. Hoe ben je hierbij betrokken?
1: Die wordt georganiseerd door de tafelronde 125 Zuidoost-Drenthe. Hmm. En de tafelronde is eigenlijk in het grote geheel een serviceclub voor mannen onder de 40. En daar doen wij dingen voor lokale goede doelen. Oh. En dan organiseren wij evenementen om zoveel mogelijk geld op te halen.
0: Mannen onder de 40, wat moeten mannen boven de 40 dan bij jullie terecht? Hebben die ook wel een plekje?
1: Ja, zeker. Maar je moet ergens de grenzen trekken. Nee, maar allemaal gasten die in dezelfde levensfase zitten. Ja. En toch ook wat tijd en energie over hebben om wat goed te doen voor de medemens.
0: Ah, mooi.
1: En dat doen we, ja.
0: En in dit geval doe je dat samen met een drive-in bioscoop in Emmen. Die komt dus terug. Je hebt het al eerder gehad. In dit geval ook nog groter. En dat wordt dan een goed doel aan gekoppeld. Moet ik het zo zien?
1: Ja, we proberen eigenlijk een paar keer per jaar een aantal evenementen te organiseren als tafelronde. En daar koppelen we dan inderdaad een goed doel aan. In dit geval is dat Stichting Kinderkamp Zuidoost-Drenthe. Hmm. Waarin eigenlijk zoveel mogelijk geld en middelen ter beschikking wordt gesteld om kinderen die vanuit hun ouders nog nooit op vakantie kunnen, financieel gezien of door andere redenen, ze zich daar kunnen aansluiten. En dan gaan ze een weekje helemaal onbezorgen op vakantie.
0: Oh, mooi.
1: In Nederland, de regio.
0: Ja.
1: En wat me daar zo opvalt is dat het... Het is heel dichtbij. Hè. Het zijn, ik heb zelf ook een kleine. Mm-hmm. Het kunnen kinderen zijn die bij gewoon op school, bij de voetbal rondwandelen. Het is niet zo zoals sommige mensen vaak denken. Mm-hmm. Het komt soms heel dichtbij. Ze wonen om de hoek. En om daar dan wat goeds voor te doen, dan moet je alleen maar aanspreken, denk ik.
0: Ach, en dan lekker dichtbij ook nog. Mooi zo.
1: Ja.
0: Hey, en dat doen jullie met een, dat vind ik wel leuk, een drive-in bioscoop. Nou, ik ben dus ouder dan 40. Ik heb de bioscoop bij Drouwen, of Drouwende Mond, nog meegemaakt. Ja. Daar gingen we vroeger wel eens heen.
1: Over zeker.
0: Goedos. Ik weet niet of jij dat ook nog weet, maar...
1: Kijk, absoluut. Degene die dat altijd heeft georganiseerd, die is vorig jaar ook geweest om bij ons even te komen kijken.
0: Oh.
1: En heeft ook een aantal hele mooie tips en een aantal prachtige complimenten gegeven.
0: Ja.
1: Het is natuurlijk wel gewoon een fenomeen. Een drive-in bioscoop. Beetje de tijden van weleer. Ja. En dat vonden we een leuk idee. En hebben we vorig jaar voor de allereerste keer georganiseerd.
0: Mm-hmm.
1: En het is middels groot succes hebben we dat maar bedacht. Misschien moeten we dat maar gaan
0: herhalen. En misschien zelfs nog iets groter maken volgens mij. Want ook het beeldscherm lees ik iets groter dan vorig jaar. Dus,
1: Ja, precies. Kijk, als wij een van de feedback tips die we terugkregen, het beeldscherm was iets te klein.
0: Mm-hmm.
1: Nou, nu hebben we hem iets groter. En ook qua catering nog even wat beter uitgepakt. Kortom, het wordt echt een fantastisch evenement.
0: En dat dan komende zondag bij de Grote Rietplaats. Mooie locatie. Wat voor films hebben jullie daar?
1: Wij beginnen met Zoeterpolis. Kinderfilm in de middag.
0: Dat is animatie, geloof ik.
1: Aan het einde.
0: Ja,
1: en dan hebben we aan het einde van de middag hebben we Top Gun Maverick.
0: Mm.
1: En eigenlijk gewoon een klassieker. En s'avonds Grease.
0: En Grease, dan gaan we even terug naar 1979, naar mijn jeugd. Hè?
1: Precies, dus voor ieder wat wil.

0: Ja. Ik moet zeggen, Grease is helemaal uitverkocht. Die ging echt als een trein. Hmm. En voor de twee middagfilms hebben we nog een aantal tickets over.
1: Oké. En hoe komen we in die tickets? Hebben jullie een website daarvoor in het leven geroepen? Of?
0: Ja, die hebben we. Je kan ons opzoeken op social media. Gewoon drive-in bioscoop. En dan kom je er vanzelf. Dat kan er eigenlijk niet missen.
1: Oké, drive-in bioscoop. Emme, als je dat op zo googelt,
0: ja,
1: dan kom je
0: weer. Precies. Ja,
1: okay, de praktijk, Dave. Hoe gaat het? Ik kom met mijn auto aan. En ik samen met de passagier. En we gaan daar staan. Hoe werkt dat? Hoe krijg je dan bijvoorbeeld geluid in mijn auto?
0: Nou, je komt aan, we wijzen je op je plekje, zodat iedereen het scherm goed kan zien. Dan krijg je instructies om je radio in te stellen op een bepaalde FM-frequentie. Ja. En dan krijg je het geluid van de film rechtstreeks over je boxen. Ja. En als je zin hebt in een popcornje, dan kun je een appje, een berichtje plaatsen. En dan komen we netjes bij de auto popcorn bezorgen.
1: Oh,
0: echt gewoon als vanouds.
1: Ja. Mooi zo, drie films dus, waarvan dus Grease om 7:00 s'avonds al uitverkocht is. Je hebt om 4:00 middags en om 1:00 heb je nog twee films waar nog eventueel wat ruimte voor is.
0: Ja.
1: En het zou mooi zijn sowieso voor jullie dat ze uitverkocht is, maar sowieso ook voor het goede doel, hè?
0: Ja, kijk, wij verdienen daar helemaal geen euro op. Dat moet ik helemaal niet, want al het geld en alle middelen wordt direct gestopt als in het goede doel. Dus ik denk dat het goed is. Ja.
1: Mooi zo. Stichting Kinderkamp Zuidoost-Drenthe. En dan ga even naar de website of Google Dave op drive-in-bioscoop.nl. Nou, Grease is uitverkocht, maar gelukkig hebben we de muziek nog wel. Van John Travolta en Olivia Newton-John. Dus we sluiten maar gewoon lekker af met de megamix om die te draaien in dit geval. Davy, heel veel succes komende zondag.
0: Dankjewel. Ik heb eventueel nog twee tickets om weg te geven. Dus mocht je daar nog ergens iemand voor vinden, laat weten en dan maken we daar een plekje voor.
1: Nou, dan moet je even heel snel een appje sturen naar 0592 33 1188. En de eerste zal ik ervoor zorgen dat ik die even naar jou doorstuur. Zullen we dat zo afspreken?
0: Super, gaan we doen. Dankjewel.
1: Mooi zo, dank je. This car is automatic, systematic, hydromatic. Why's it greased lightning?

0: John Travolta en Olivia Newton-John. De Grease Mega Mix.
1: Anouk in de middag.
0: Ik zag jou stiekem al een beetje meedoen, Marita, hoor.
2: Ik wil niet heel veel zeggen, maar ik hoorde jou zelfs meedoen. Met die uithaal, met die lange aar.
0: En dat John Travolta. In de tijd dat wij nog als puisterige pubers naar de bioscoop gingen.
2: Ja.
0: En als opstandige adolescenten weer uit de adolescenten. Nou ja, dat
2: moeilijk woord, hè?
0: Ja, die, ja.
2: Jongeren.
0: Ja. Jongeren.
2: en trouwens, hoe vaak heb je die film gezien?
0: 6 keer, denk ik ongeveer.
2: 6
0: wel.
2: Keer?
0: Ja.
2: Oh, ik denk echt wel 29 keer.
0: Ja, hè?
2: Ja, dus een hele stukken van die film. Die kan ik woordelijks mee praten.
0: Oh,
2: en mijn dochter van 16 inmiddels ook, want die is ook helemaal gek op Grease.
0: En het had ook gewoon bij deel 1 moeten blijven.
2: Tuurlijk, daar had
0: een deel 2 of nee.
2: Is er ook een deel 3?
0: Weet ik eigenlijk niet.
2: Volgens mij wel.
0: Moet je gewoon niet doen.
2: Oh, met schaamrood op je kaak.
0: Dat is net als met de Blues Brothers. 1 was geweldig.
2: Ja.
0: En 2 en 3 of 6. Nee, niet doen.
2: Origineel is altijd beter.
0: Nou, dat dacht ik.
2: Ja.
0: We gaan vanmiddag allemaal doen, Marita.
2: Nou, we gaan heel erg leuke dingen doen. We gaan lekker creatief bezig zijn. Ik ga nog niet vertellen wat we gaan doen. Maar ik ga het ergens over hebben waar ik nog nooit van gehoord had. Vind ik altijd wel bijzonder. We gaan het hebben over televisieseries.
0: Ja.
2: En het is natuurlijk showbiz nieuws.
0: Oh.
2: En daarvoor gaan we over de grens.
0: We gaan over de grup.
2: We gaan over de grup.
0: Hartstikke goed, dat allemaal vanmiddag. En morgenochtend om 9 uur ben ik er weer. Ik wens je een mooie dag.

0: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
1: Sunne te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zonweer en rolloen.
2: Zo, ook weer schoon. Ik werk al jaren voor Dokter Schoonmaakorganisatie. Wij verzorgen algemene schoonmaak, specialistische schoonmaak en huishoudelijke hulp. En alle afspraken worden op tijd door ons uitgevoerd. Dat werkt wel zo prettig.
3: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
4: Terwijl pa en ma padella, spelen de kids. En daarna gaan ze lekker en gezellig eten in het Grand Café. Want van borrelplank en barbecue tot zaal en terras. En van speeltuin en bowling tot neon minigolf en pixelplay. Het hele gezin geniet samen bij Plaza Sports Assen. En we zijn er ook als je iets wilt vieren. Check plazasportsassen.nl.
5: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
6: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets staat. Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
7: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio, met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
8: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 12 uur.
9: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij de politieke beschouwingen in Den Haag heeft premier Jette gezegd... dat hij vandaag geen keuze wil maken of hij over links of over rechts een meerderheid wil zoeken voor zijn kabinet. Vandaag is in de Tweede Kamer de tweede dag van de debatten over de Prinsjesdagplannen. De oppositie dringt erop aan dat het kabinet een keuze maakt. Gisteren zei JA21-leider Eerdmans dat hij steun voor de hele begroting eigenlijk niet meer ziet zitten en waarschijnlijk op deelbegrotingen akkoorden wil sluiten. Maar vandaag drong hij er ook op aan dat het kabinet een keuze maakt tussen links en rechts. Zo zei hij. Het verkeer dat over de westelijke Zuurhofbrug in de A15 wil, moet de komende 6 tot 8 weken nog over de vluchtstrook rijden. Gisteren maakte Rijkswaterstaat bekend dat er scheuren zitten in de hoofddragers van de brug. Daarom werden per direct 2 rijstroken afgesloten. Rijkswaterstaat wil als voorlopige oplossing de naastgelegen oostelijke Zuurhofbrug aanpassen, zodat het verkeer daar in beide richtingen overheen kan. Dat kan mogelijk dan nog weken duren. Voor het tweede jaar op rij groeit het aantal werkende Nederlanders niet meer, blijkt uit cijfers van het CBS. Ook worden er minder uren gewerkt, vooral door mannen. Vrouwen zijn juist iets meer gaan werken. In het tweede kwartaal werkten 9,6 miljoen mensen in de leeftijd tussen 15 en 67 jaar. De NASA heeft een nieuwe krater ontdekt op de maan van ruim 200 meter breed en 41 meter diep. Waarschijnlijk is hij ergens vorig jaar ontstaan door een asteroïde zo groot als een gebouw van 3 verdiepingen. Het gebeurt volgens de NASA niet vaak dat er nieuwe grote kraters ontstaan op de maan, hoogstens 1 keer per 100 jaar. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe en trekt er regen het land in. Vanmiddag vaker buien. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Dit was het NOS-journaal.
10: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
11: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
12: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
13: Opgelost. Autotaalglas. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning, DigiDentity.
15: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
16: Interessant. Wat verdien jij dan?
15: Zo open bedoelen ze vast niet.
17: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
18: Diabetes type 1 of 2? Let op. Niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
17: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
18: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
19: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
20: Radio Drenthe.
21: Anouk in de middag.
20: Met Marita Slip.

0: Casey en de Sunshine Band waren dat hun Give It Up.
1: Anouk in de middag.
0: Ja, een hele goede middag. We gaan vandaag haken, breien, filten en Lavinia stempelen. Ja, vooral dat laatste. Ik heb geen idee. Daphne, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Lavinia stempelen?
2: Nee, ook niet.
0: Zeg je ook niks,
2: hè? Nee.
0: Nee, maar jij bent wel heel creatief, want jij breit.
2: Ja, ik brei, dan moet ik zeggen. Ik heb, één slof af. Dat was afgelopen winter. De tweede, die is er nog steeds niet.
0: Ah.
2: Die hoop ik wel voor deze winter af te hebben.
0: Oké, dus je hebt één koude voet gehad.
2: Ja, precies. Ja, ik ben wel een beetje een winterbreier.
0: Een winterbreier.
2: Ja, jij bent een altijd haker.
0: Ik ben een altijd haker. Dan moet ik wel heel eerlijk zeggen. Net als jou haak ik in de zomermaanden wat minder dan in de wintermaanden. Ja. Ik ben nu bezig met een vlaggetjeslijn. Want ik heb binnenkort allemaal verjaardagen. Alle kinderen zijn jarig. Ik denk, dan ga ik zo vlaggetjes haken.
2: Heel erg leuk.
0: Hartstikke leuk.
2: Lekker duurzaam.
0: Ja, zeker weten. We gaan het er zo meteen over hebben met Tineke. Zij organiseert een creatieve handwerkbeurs. Dat doet ze voor het eerst. Ja, en dus ook met Lavinia stempelen. Nou, wat dat is, dat horen we zo meteen van Tineke. Gaan het hebben over oude televisieseries. Vooral de tunes van oude televisieseries. Ook heel leuk. Het is donderdag, showbizdag. En daarvoor reizen we af naar Spanje. En we gaan onder de grond. Nou, hoe dat zit, dat hoor je straks. Eerst naar Sam Fender en Olivia Dean. Dit is Rain Me In.

0: Dolly Parton was dat. En Here You Come Again. Ja, haken is hip en breien is cool. Ja, het is een beetje ontstaan in de coronatijd. Hè. We mochten niks, de deur niet uit. Nou, toen werden we met z'n allen hartstikke creatief. Maar die handwerktrend, ja, die is eigenlijk gebleven. Want nu kiezen mensen namelijk er bewust voor om even te onthaasten. Gewoon even lekker je telefoon aan de kant en je hoofd even leeg haken of breien. Nou, daar wordt nu op ingesprongen met een leuk evenement. De magische wolkokerdagen in Coevorden. Aan de telefoon heb ik nu Tineke. Tineke is eigenaar van de wolkoker in Coevorden. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Hoi.
0: Hi, je winkel bestaat bijna 40 jaar, maar je organiseert nu pas dit evenement voor het eerst. Waarom?
1: Nou, ik heb al heel wat dingen georganiseerd in mijn leven, hoor. Ook in mijn winkel. Maar dit was ook een unieke kans.
0: Ja.
1: Want het is niet zomaar even een paar tafeltjes in de winkel erbij. Er zit een heel pand achter wat leeg is en wat ik nu tijdelijk mag gebruiken.
0: Ah.
1: En er zit nog steeds van vroeger uit is daar nog een doorgang.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik heb er ongeveer een winkel bij nu. Maar die winkel is dus helemaal gevuld. Want jij noemt haken en breien, maar we gaan ook schilderen. Er is een spinnenwiel, we gaan kleuren. Wat eigenlijk om dezelfde reden heel in is. Wat jij met haken en breien noemt.
0: Ja.
1: We hebben daar dus een stuk of 6, 7 workshops. En er komen ook nog mensen dingen demonstreren, hoe ze dit of dat gemaakt hebben.
0: Zo.
1: Dus het is een heel gevarieerd, creatief aanbod, net zoals onze winkel. We hebben in onze winkel in Coevorden heel veel wol en schilderdingen. En alle facetten van de winkel komen daar aan bod. Daar wordt mee gedemonstreerd.
0: Ja, dat zie je allemaal terug. En het begint morgen en zaterdag, hè, de wolkokerdagen. Ja, je zei het al een beetje, heel veel verschillende hobby's. Merk jij ook dat dat heel erg populair is om creatief bezig te zijn?
1: Ja, dat is al. Nou ja, ik heb mijn winkel al heel lang. Ik heb wel hobby's zien komen en zien gaan. En ook wel redenen waarom je. Maar inderdaad, tegenwoordig is precies wat jij zegt. Even niks. Even lekker kopje thee, dat telefoon weg, alles. Nou ja, soms staat een patroontje dan nog op je telefoon. Maar je gaat niet op de socials of wat dan ook. En want er staan natuurlijk wel weer heel veel dingen online qua patronen. Wat je vroeger allemaal boekjes had, kun je nou allemaal te kust en te keur online vinden. Hoe leer ik haken? He, op een gegeven moment was dat een zorg vanuit de branche. Van nou, dat leren ze niet meer op school. Nou ja, tegenwoordig leer je van YouTube, prima.
0: Ja.
1: En de hele nieuwe generatie is weer begonnen met haken en breien op een eigen manier. Vroeger hoorde het bij het huishouden, dan was het, je moest een goedkope trui breien. Tegenwoordig, nee, leuk, iets unieks, creatiefs maken, is ook gewoon hartstikke leuk om te doen.
0: Ja.
1: En moeilijk is het niet. Ik zeg altijd, nou, mensen, dat kan ik niet. Ik zeg, nou, als je kan auto rijden, dan kan je ook haken. Hè? Dat zijn veel meer handelingen tegelijk als haken, hoor.
0: Klopt.
1: Het is gewoon heel lusje door een draadje halen en door lekker doorgaan. Lekker. En voor je te weten heb je iets moois gemaakt.
0: Ja.
1: Hè?
0: Dus, ja, nou, wij gingen ook even na hier een beetje onder de collega's. En dan kreeg je toch wel veel mensen die zeiden, ja, ik brei, Daphne die breidt, ik haak zelf. Het is echt hartstikke leuk om te doen. Dat breien en haken, zijn dat dan ook eigenlijk een beetje nog steeds de populairste hobby's?
1: Kan moeilijk zeggen. Het is zeker, zeker populair. Maar wat ook heel populair is, is nu stempelen met Lavinia stempels.
0: Ja.
1: Dat zijn hele fantasierijke stempels. En dan denk je, nou ja, stempeltjes zetten kan iedereen. Maar ga maar eens bij Eva op cursus. Dan leer je allemaal tips en trucs hoe je met een simpel stempeltje het mooiste schilderij kan maken. Hè? Door achtergronden te creëren, stempels op een andere manier iets te doen, te spiegelen, wat dan ook. Dat is ook haar specialiteit. Ik ben meer van het haken en breien. Maar dat is ook zeker de moeite waard, hoor, om daar eens voor te komen kijken.
0: Ja, ik kende dat helemaal niet, dat Lavinia stempelen. Helemaal nieuw voor mij, maar dat is dus echt heel mooi, hè?
1: Dat is echt heel mooi. Dat komt uit Engeland. Het is ook niet overal te krijgen in Nederland, hè? Maar wij zijn daar behoorlijk in gespecialiseerd. En mevrouw Eva, die geeft daar dan ook heel veel cursussen in.
0: Ja.
1: Die maakt daar hele mooie dingen van. En daar hebben we ook een hele mooie hoek van ingericht. En ook gewoon kaarten maken hebben we ook. We hebben echt van alles. En kleuren, dat is op het moment ook heel... Er wordt ook heel veel gedaan om dezelfde reden. En denk je ook kleuren, ja, dat doen kleine kinderen. Maar nee, je kan kleuren op heel veel verschillende manieren. En daar kan je dus ook cursussen in krijgen en tips en trucs van. Maar als je het zo doet, dan wordt het toch wel veel leuker.
0: Ja, met schaduwen en zo, hè?
1: Bijvoorbeeld, of met stiptechnieken. Of we hebben er ook een hele leuke workshop van morgen en overmorgen. Dus ja, het is heel gevarieerd, hè?
0: Ja.
1: Die creatieve wereld.
0: Zie je nou ook hobby's waarvan je denkt van, hey, dat wordt heel populair, maar dat sterft dan toch weer een beetje een stille dood? Zie je dat ook wel?
1: Ja, wat ik zeg, je hebt natuurlijk dingen zien gaan en zien komen, hè? En daar zit natuurlijk ook soms een bedrijf achter met marketing, dat soort dingen.
0: Ja.
1: Hè? En of een beroemd persoon die gaat haken of breien wil ook wel eens helpen. Hè?
0: Ja, zulke dingen. Een Karin Bloemen die lekker gaat haken.
1: Bijvoorbeeld. Nou ja, dat soort dingen. Ja, vind ik moeilijk te zeggen hoor. Ik zie gewoon wat ik nou zie. Hè, dat het gewoon heel hartstikke in is. En dat heel veel mensen het heel leuk vinden om te doen.
0: Ja. Jij zei ook al eventjes spinnenwiel. Dat is ook weer een beetje in opkomst. Want ik heb een vriendin van mij. Die doet dat ook. Die maakt haar eigen wol met het spinnenwiel. Vindt het zo knap.
1: Ja. Ja, kan. Er zit dus iemand met een spinnenwiel, mag je het even proberen.
0: Ja.
1: En wij hebben je kan het echt helemaal van schapenwol. Maar ja, als je dan denkt van, maar dit is natuurlijk ook een beetje vies schapenwol. Je kan ook bij mij gekaarde wol wel kopen.
0: Ja.
1: En dus het is een beetje bewerkt, maar daar kan je wel mee spinnen. En dan kan je wel, dat is ook heel zo lekker, daar ga je mee zitten. Het is allemaal hetzelfde idee erachter. Even lekker niks en toch iets moois maken.
0: Eventjes uit je hoofd, even ontspannen en toch echt helemaal gezellig leuk. En iets moois maken inderdaad.
1: Ja,
0: morgen dan beginnen jullie met de wolkokerdagen. Hoe laat? En kan iedereen komen?
1: Ja. Je kan, het is ook gewoon gratis. Hè. Je komt gewoon naar de winkel. Hè. Je kan aan de voorkant ga je erin. En we hebben die doorgang helemaal mooi gemaakt. En vrij zelfs hele mooie muurschildering. Heeft een stagiaire gedaan.
0: Leuk.
1: Dus je komt echt heel mooi. Hebben we dat allemaal aangekleed. En dan kom je dus in dat andere pand. En dan, je kan gewoon zolang de winkel open is. Dus van 10 tot 5 is het zaterdag en vrijdag.
0: Ja, morgen en zaterdag dus naar Coevorden voor die wolkokerdagen. Ja. Nou, leuk Tineke, dank je wel dat je het even allemaal wilde uitleggen. Ik wens jou heel veel plezier.
1: Ja, dank je wel. Gaat
0: en
1: vast lukken.
0: Tot de volgende keer, hè.
1: Ja hoor.
0: Doeg.

0: Simon Bout werkt en draait. Achter de schermen zorgt Unica dat scholen, bedrijven en ziekenhuizen blijven functioneren. Met slimme, duurzame techniek. En mensen die aanpakken en vooruit durven te denken. Unica, geworteld in Emmen en landelijk sterk. Wij zorgen dat Drenthe blijft draaien. Unica, united can do.
1: Avondje uit. In het Atlas Theater beleef je dit jubileumseizoen grote musicals als The Bodyguard en The Dolly Dots. Topartiesten zoals Hans Klok, Van der Laan en Woe, Waylon en Cresip. De kleintjes genieten van Aladdin, Juf Braaksel en nog veel meer. Scoor nu je tickets via atlastheater.nl en verzeker je van de beste plekken.
2: Wat was ik onzeker over mijn haarverlies? Gelukkig kwam ik in contact met Creativo Care in Emmen. Ze namen alle tijd. En wat ben ik blij met het resultaat. Het ziet er niet alleen mooi en natuurlijk uit. Mijn haarwerk zit ook nog eens comfortabel. Maak een vrijblijvende afspraak via creativocare.nl.
3: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
4: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
5: Het is 12:30, we gaan naar het nieuws uit Drenthe met Daphne Blanke.
6: Goedemiddag. Spotters in een speciale politiebus hebben tientallen mensen betrapt die achter het stuur hun telefoon gebruikten. De bus reed dinsdag door Drenthe en is onderdeel van een programma om de verkeersveiligheid te verbeteren. Volgens de provincie leidt afleiding in het verkeer dagelijks tot onveilige situaties en jaarlijks tot meer dan 100 verkeersslachtoffers. De bestuurders die zijn betrapt op telefoongebruik achter het stuur hebben allemaal een bekeuring gekregen. De verbouwing van het biogron en de voormalige haaienbassin van het oude dierenpark in Emmen is bijna klaar. En waar er vroeger haaien zwommen, kun je er straks naar kunst kijken. Kunstcentrum Diep opent er namelijk volgende week de deuren. Het hele project kostte 9,5 miljoen euro. Het is de bedoeling dat er 3 tentoonstellingen per jaar te zien zijn. De wedstrijden van de eerste knock-outronde van de KNVB Districtsbeker zijn bekend. En daar zitten een paar Drentse krakers tussen. Zo moet CEC uit Emmer Compascum tegen Rolder Boys en neemt Noorse Schut het op tegen Actief uit Eelde. HZVV uit Hogeveen, dat in het grote KVB-bekertoernooi al werd uitgeschakeld, is gekoppeld aan Buinen. De wedstrijden worden half oktober gespeeld en op onze website en in onze app vind je de volledige loting. Net zoals het andere nieuws uit de provincie.
5: Hartstikke goed, Daphne. Dankjewel. Ja, en dan gaan we natuurlijk naar het weer in Drenthe met Gert Voerman. Gert, een hele goede middag.
7: Goedemiddag, Marita.
5: Ik dacht vanochtend, de herfst komt eraan, ik kan een trui aan. Ik was helemaal blij, eindelijk weer zo lekker die trui uit de kast. Nou, ik heb een beetje spijt, Gert, want ik heb het toch warm. Oh,
7: ja.
5: Ik was te voorbarig, denk ik, of niet?
7: Nou ja, als je naar de temperaturen kijkt, zou het best kunnen, hoor. Wij zijn net 16,6, die van 16,8. Maar ik denk dat in de gebouwen en de huizen, dat het daar nog redelijk warm is.
5: Klopt.
7: Dat een van de redenen is. Hoewel, we mogen ook nog een beetje zon ongeveer. Die kwam nog tot 30 minuten. En op de radar begint het wat te spetteren her en der, maar nauwelijks meetbaar. In het westen van Nederland begint het wel wat toe te nemen. En dat heeft te maken met een front die eind van de middag, begin van de avond ook over Drenthe gaat trekken. Dus de rest van de middag vrij veel bewolking. Misschien de komende, maar pakweg 2 uur nog een streepje zon, dan is het wel gebeurd. De temperatuur loopt nog wat verder op, zo'n 17 tot 18 graden op veel plaatsen. En dan in de loop van de middag gaat die regenintensiteit toenemen. En zeker in de namiddag en vooral vanavond, dan valt op veel plaatsen toch buiige neerslag. Kan best even doorregenen. In de loop van de avond trekt het vervolgens weer naar het oosten weg en naar voren. Volgende paar opklaringen, ook nog plaatselijke bui vannacht. En vanmiddag een matige zuidwestenwind en vannacht een zwakke tot matige wind. Met temperaturen vannacht dan zo'n 10 tot 11 graden. En dan morgen overdag hebben we weer een openweertype. Licht onstabiele lucht, een stevige westelijke bries. En onstabiel, dat betekent zon, stapelwolken. In de ochtend de bui, in de middag op de meeste plaatsen droog. En morgen iets zachter, hè. Vandaag max 18, morgen zitten we toch weer rond die 19 graden.
5: En dat is eigenlijk denk ik heel normaal, hè, voor de tijd van het jaar.
7: Ja, 19 is heel normaal. Precies zo op de grens wat je mag verwachten. En dan kijk je dan bijvoorbeeld richting de zaterdag, zouden we regionaal weer de 20 graden kunnen aantikken. Dan zitten we er net weer boven. Wel half tot zwaar bewolkt, is een zwak front met af en toe een beetje regen. Ook droge periode. Zondag misschien nog een enkele bui met dan weer 19 graden. Maar maandag, dinsdag en woensdag komen we onder invloed van een hoog drukgebied. Gaat de atmosfeer stabiliseren. Ik denk dat we een paar droge dagen krijgen. Ja, het is natuurlijk wel tweede helft september, eigenlijk al de derde decade van september tegen die tijd. Dus ja, of het 's ochtends dan even mist of laaghangende bewolking is, hoeveel zon je dan precies krijgt, moeten we nog even gaan bezien. Maar er komen weer een aantal droge dagen aan.
5: Nou, we gaan het meemaken. Gert, dankjewel. Fijne middag.
7: Oké, hetzelfde.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
10: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
11: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
12: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
11: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
12: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
13: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
14: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
15: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
14: En bedankt, hè?
16: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
13: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.

zijn de Four Tops op Radio Drenthe en dit is de Same Old Song. Zometeen gaan we naar Ellie. En Ellie zit voor ons in Zuid-Laren, waar ze in opperbeste stemming zijn. Dit is Vanessa Carlton, 1000 Miles.

0: Jan Smit was dat. En Stilte in de Storm.
1: Op Chuck.
2: Met Ellie Smit.
0: Ja, en Stilte in de Storm is misschien ook wel hartstikke toepasselijk voor de plek waar Ellie nu staat. Want ik denk dat daar straks ook wel het een en ander losbarst. Ellie, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag. Ja, nee, nou zeg dat wel. Hier hangt ook, er hangt hier nog een beetje gespannen stilte. Iedereen is wel, wat gaat er allemaal gebeuren? En hier achter mij, als je door het raam kijkt, daar ben kinderen binnen het oefenen voor vanmiddag, voor wat ze laten zien, voor de opening. Want ik ben op het Dalton Kindcentrum, de Zuidwester, in Zuidloorn. Goedemiddag, Marianne.
4: Hallo, welkom. Ja,
3: alvast van harte gefeliciteerd.
4: Dankjewel.
3: Ja. Vanmiddag giet de school officieel open, hè?
4: Ja, klopt. We hebben vandaag een openingsfeest. We zijn dit jaar gestart in het nieuwe gebouw met kinderopvang en school en BSO. En vandaag hebben we het officiële openingsfeest.
3: Hoe lang ben jullie bezig geweest met dit hele project?
4: Bijna 2 jaar. Ja, we zijn 2 jaar ook op een andere locatie geweest, zodat we hier konden bouwen. Ja,
3: in het vroegere voormalige Zernike College, ja, hier in Zuidloorn.
4: Inderdaad, in Haren hebben, of in Zuidlaren zaten wij inderdaad. En, want de school stond hier ook en we moesten

0: hier natuurlijk bouwen. Dus, en nu hebben we hier ons prachtige gebouw.
1: Ja, wat zit hier allemaal in?
0: We hebben kinderopvang, buitenschoolse opvang, BSO en een school.
1: Ja. 6 klassen?
0: 5 groepen. 5 groepen en een kinderopvang 1 groep en een BSO groep. Ja.
1: Kijk eens aan. En dan ook nog een boomverdieping waar van alles gebeurt?
0: Ja, nou, dit is niet enorm groot, maar daar hebben we nog een teamkamer waar we met elkaar kunnen zitten. En voor de rest hebben wij onze leerpleinen die hier in deze school zitten, waar kinderen echt vanuit Dalton echt samenkomen. Dus dat vinden wij heel belangrijk.
1: Ja, en vanuit Dalton is het ook toch wel zo dat de kinderen helpen met het organiseren van dit feest.
0: Zeker, ja. We hebben dus vandaag optredens. De kinderen oefenen iets voor vanmiddag. Maar ze helpen ook met de vlaggetjes ophangen, het groente snijden, de kaas snijden. Zodat we het ook echt van hun is. Dat we het met elkaar doen.
1: Ja, en ook allerlei optredens vanmiddag?
0: Ja, dat is hier in de achtergrond. De kinderen zijn op trommels bezig om een optreden te oefenen die we dus vanmiddag laten zien aan alle ouders en alle betrokkenen, buurtbewoners, de mensen van de bouw. Ja.
1: En als je nou kijkt naar het geheel, waar ben je dan zelf het meest trots op?
0: Dat we hier weer echt met elkaar samen zitten. We zitten hier weer echt met elkaar in één gebouw. Dat kinderen allemaal weer samen hier terugkomen. Dat we met elkaar die leerpleinen in gebruik nemen. Wat heel gepast bij ons onderwijs.
1: Ja, want wat is een leerplein precies?
0: Een leerplein is waar kinderen samen komen, waar ze samen kunnen werken en spelen en leren. Dus de kinderen komen vanuit de klassen op deze plekken in deze ruimtes terug. We hebben dus ook geen gangen. De kinderen hebben allemaal eigen ingangen, zodat ze de leerplein echt gebruiken om waar ze kunnen samenkomen en zelfstandig kunnen werken. En waar ze hun eigen verantwoordelijkheid nemen voor hun onderwijs.
1: Ja, want dat is de basis van Dalton.
0: Ja, klopt. Ja, dat zijn inderdaad, het zijn 5 pijlers. En dat zijn onder andere die pijlers. Maar peuters kunnen ook samen met kleuters spelen. Dus ja.
1: Dat zie je daar dan de groep hier lekker aan spelen met de Lego.
0: Ja, klopt. Dat zijn de kleuters inderdaad. Die spelen daar samen nu op dit moment. Ja, die spelen deels in de klas en deels hier op het leerplein.
1: Ja, en ik zie ze daar al komkommers aan het snijden. Ja, wat gezelligheid.
0: Ja, dat past helemaal bij het openingsfeest. Dit is ook echt heel het samengevoel wat wij altijd op deze school en deze opvang hebben met elkaar. Ja.
1: En Marianne, vanmiddag wordt officieel opens. Wie gaat er nog speciaal iemand het open?
0: Ja, de wethouder komt. Wethouder Middendorp van de gemeente Sinalo komt. Die gaat samen met het oudste kind en het jongste kind een openingshandeling doen. Zij zullen een sleutel overhandigen aan de wethouder. En ik zal een paraatje doen. En daarna de optredens. En groep 8 gaat ook nog rondleidingen geven door de school. Dus het is genoeg te doen vanmiddag.
1: Goed zo. Vanaf hoe laat begint dat?
0: Om 4:00.
1: En is iedereen hier in de buurt welkom?
0: Ja, zeker. Als mensen een kijkje willen nemen, zeker. Dan zijn ze van harte welkom. Ja.
1: Goed zo. Dankjewel. Van harte gefeliciteerd. Heel veel plezier hier. Ja, en vanmiddag vanaf 4:00. Dalton Kindcentrum, de Zuidwester, aan de Schipborgenweg 97A, als ik me goed herinnerd heb. En ben je van harte welkom om een kijkje te komen nemen.
2: Hartstikke leuk. Ellie, dankjewel. Ja.

You can call me Al, Paul Simon op Radio Drenthe. Zometeen na 1 uur gaan we op zoek naar mensen die het leuk vinden om naar het circus te gaan. Hoor je zometeen na Douwe Bob. Dit is Note to Self.

0: November, 30 jaar kunstmaand Ameland. Op 40 plekken ontmoet je internationale kunst. Is er muziek? Zijn er films, rondleidingen en verhalen die je meenemen? Laat je verrassen en vier ons jubileum mee. Kijk op kunstmaandameland.com.
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
2: Bij Tuincentrum Bodenstaf wandel je door 5000 vierkante meter inspiratie. Met tuinplanten, decoratie en alles voor binnen en buiten. Je krijgt advies bij het bemesten of snoeien. En zoek je iets voor jouw trouwe viervoeter? Ook dan ga je naar Bodenstaf. Tuincentrum Bodenstaf. Echt wel het meest complete tuincentrum. In Smilde.
3: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Amfang in het heuvelachtige Sauerland. 4 dagen all inclusive. Alleen bij ons €231.
4: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
5: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
6: voordeeluitjes.nl.
4: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Triant en Frisius MC.
7: Avondje uit. In het Atlas Theater beleef je dit jubileumseizoen grote musicals als The Bodyguard en The Dolly Dots. Topartiesten zoals Hans Klok, Van der Laan en Woel, Waylon en Cresip. De kleintjes genieten van Aladdin, Juf Braaksel en nog veel meer. Scoor nu je tickets via atlastheater.nl en verzeker je van de beste plekken.
8: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
9: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Canadese premier Carney juicht een nadere samenwerking met de EU toe, zei hij in een toespraak in het Europees Parlement. Gisteren deed EU-voorzitter von der Leyen dat voorstel. Ze zei dat Canada het eerste buitengewone lid van de EU kan worden. Carney benadrukt dat het niet de bedoeling moet zijn om een nieuw blok op te richten als rivaal van de bestaande wereldmachten, zonder dat hij daarbij namen noemde. Het verkeer dat over de westelijke Zuurhofbrug in de A15 bij Rotterdam wil, moet nog minimaal 6 weken over de vluchtstrook rijden. Gisteren maakte Rijkswaterstaat bekend dat er scheuren in de brug zitten en daarom mag er minder verkeer overheen. Het is de bedoeling dat verkeer over de oostelijke Zuurhofbrug kan, maar die moet worden aangepast en dat gaat dus weken duren. Australië scherpt de visumregels aan om het aantal migranten terug te dringen. Zo wil de regering dat internationale studenten hun partner en eventuele kinderen niet meer mogen meenemen. Ook worden de regels voor backpackers aangescherpt om te voorkomen dat zij onbeperkt in Australië blijven door steeds een nieuw werkvisum aan te vragen. De regering wil het aantal migranten dat Australië jaarlijks binnenkomt verlagen van 300.000 naar 225.000. Volgens critici leggen de migranten een te grote druk op sociale voorzieningen en de woningmarkt. Voor het tweede jaar op rij groeit het aantal werkende Nederlanders niet meer, blijkt uit cijfers van het CBS. Ook worden er minder uren gewerkt, vooral door mannen. Vrouwen zijn juist iets meer gaan werken. In het tweede kwartaal werkten 9,6 miljoen mensen in de leeftijd tussen 15 en 67 jaar. Het weer: vanuit het westen trekken buien over het land. Het wordt vanmiddag maximaal 18 graden. Morgen geregeld zon, maar vooral in het noorden morgenochtend een enkele bui. En het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
11: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
12: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
13: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
14: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
15: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan. afspraken met vriendinnen worden afgezegd. Niet meer uit mogen gaan.
14: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
15: En nu denk ik, ach man, man, man. Als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
16: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
17: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
18: Oma!
19: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
20: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
17: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
20: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
8: Radio Drenthe.
21: Anouk in de middag.
8: Met Marita Slip.

0: Tom Jones was dat. En What's New Pussycat?
1: De hulplijn.
2: De hulplijn.
0: Nou, What's New Pussycat? What's new? What's new is dat Cor Velting van de Stichting Actief Samenleven... die kan wel een beetje hulp gebruiken. Ik heb Cor aan de lijn. Goedemiddag, Cor.
3: Goedemiddag, Marita.
0: Hallo, want hallo. Jij bent van de Stichting Actief Samenleven. Even heel kort voor wie de stichting niet kent. Wat doen jullie?
3: Nou, de Stichting Actief Samenleven is op 2013, op Valentijnsdag 2013 opgericht. En wij proberen eigenlijk ieder jaar een 3 tot 4 projecten te doen... voor met name kinderen, volwassenen en ouderen in een kwetsbare situatie.
0: Ja.
3: Dat
0: ja.
3: is heel kort weg gezegd wat we eigenlijk doen met onze stichting.
0: Ja, en dat gaat alle kanten op, hè? Van ballonvluchten tot high tea's tot... Ja, echt, jullie hebben al van alles gedaan.
3: Ja, bijvoorbeeld een klein voorbeeld. 4 augustus zijn wij onlangs met zo'n 280 voornamelijk kinderen... die opgroeien in financieel kwetsbare gezinnen... zijn wij een dagje naar het attractiepark Slagharen geweest. En wij organiseren dus al 13 jaar lang een uitstapje voor kinderen... naar een pretpark in de zomervakantie.
0: Ja, het is wel bijzonder dat jullie dat gewoon nog steeds kunnen doen. Ook financieel, want er gaat toch ook wel een beetje geld in om, lijkt me. Het is niet gratis.
3: Het is zeker niet gratis, Marita. Want als je nagaat dat wij, als wij één dagje organiseren naar een attractiepark... en je komt met 280 mensen aan de kassa...
0: Ja.
3: En je laat 3 dubbeldekke bussen moeten rijden...
0: Ja,
3: dan ben je als stichting zeg maar rond de €10.000 verder.
0: Ja, en hoe doen jullie dat?
3: Ja, wij doen heel veel aan fondswerving. Dus we worden enorm geholpen door een aantal fondsen... waar we al jaren mee werken... En daarnaast hebben we naast de stichting ook nog de Club van 120. En dat is een lokaal netwerk van zo'n 120, 130 bedrijven... die ons ieder jaar steunen met een donatie van €120. En dat met elkaar kunnen wij eigenlijk al onze projecten min of meer financieren.
0: Ja, mooi. Heel mooi. En nu heb je eigenlijk weer een heel mooi project wat er aankomt.
3: Jazeker.
0: Want
3: ja.
0: Het is Nationale Ouderendag op 2 oktober, begrijp ik.
3: Ja, 2 oktober is het Nationaal Ouderendag en dan organiseren wij eigenlijk weer voor het 7e jaar alweer op rij, organiseren wij een 2-daags circusproject.
0: Ja.
3: En dat 2-daagse circusproject dat houdt in dat wij op Nationale Ouderendag, 2 oktober vrijdags, dat wij eigenlijk dan staat er op de markt in Hogeveen staat er een hele grote circustent. En dan gaan we 3 voorstellingen op de vrijdag doen... voor met name ouderen die woonachtig zijn in verzorgingstehuizen.
0: Ja.
3: Ouderen die aangesloten zijn bij belangenorganisaties... of individuele ouderen die nog zelfstandig wonen... maar die zeggen, ik heb wel zin in een leuk uitstapje... ik wil wel een van de voorstellingen, een van de gratis voorstellingen... van zeg maar het circus bij gaan wonen op de vrijdag.
0: Ja, want je hebt die tent dus nog niet helemaal gevuld...
3: Nee, wij hebben in principe hebben wij de tent nog niet helemaal gevuld met ouderen. Ik noem ook bewust, het is een circus 2-daagse. Want wij proberen ook andere doelgroepen, behalve ouderen, ook bij een van de voorstellingen te betrekken. Zo komen er bijvoorbeeld, doen wij 1 voorstelling voor jonge mantelzorgers. We doen een voorstelling voor kinderen uit het buitengewoon onderwijs. Maar met name op de vrijdag, wat eigenlijk bedoeld is voor de ouderen... om dat bruggetje even te maken...
0: Ja
3: hebben we bij met name de voorstellingen van 2:30 en 3:30... hebben we best wel wat gaten hier en daar in de piste... of rond de piste in het circus...
0: Mm-hmm.
3: die we graag nog opgevuld willen worden. Want hoe leuk is het ook om gewoon te zien... dat het tent gewoon gezellig vol is.
0: Ja.
3: En dat werkt 2 kanten uit. Voor de circusartiesten is het leuk om eigenlijk voor een bomvolle tent te spelen... in plaats van een tent waar nog wat gaten in de tribunes zitten.
0: Ja, en natuurlijk voor de mensen die komen kijken... ook gewoon een hele leuke middag uit.
3: Ja, dat is het eigenlijk dat wij gewoon dit al 7 jaar mogen organiseren. Dat met name ouderen die woonachtig zijn in een verzorgingstehuis... dat die bij ons een middagje uit zijn. En dat gewoon op de dagen erna in de woonkamers, in de verschillende tehuizen... gewoon nog eens een keer nagesproken wordt over het leuke uitstapje naar het circus. Want dat is toch een uitstapje die je toch niet regelmatig doet.
0: Nee, en het is misschien ook wel leuk, een beetje nostalgie, hè, circus. Een beetje van vroeger, hartstikke leuk om eens een keer weer mee te maken, denk ik.
3: Ja, dat denk ik ook. Kijk, als je het terrein al oploopt en je ziet een blauw-gele grote tent staan. Allemaal leuke kostuums, gezellige muziek. Bijzonder mooie acts die het circus voor het publiek maakt. En ja, en dat maakt het met elkaar tot een herinnering. Want kijk, onze beloning als stichting zijnde is dat als wij ouderen de tent weer zien te verlaten met een lach van oor tot oor en dat ze weer op zoek gaan naar hun rollator of naar hun rolstoel. Dat is voor ons één groot feest om te mogen organiseren. En hoe mooi is het dat je dat op Nationale Ouderendag mag doen.
0: Ja, zeker. Ja, even voor de duidelijkheid, Cor. Het kost de mensen dus niks, hè? Ze kunnen gewoon komen.
3: Ze kunnen gewoon komen. Het liefst hebben we wel dat als mensen als individueel iemand willen komen, dat ze zich aanmelden via onze website. Zijn er nog bijvoorbeeld verzorgingstehuizen en afdelingen van verzorgingstehuizen die zeggen, wij willen toch met onze ouderen, met onze bewoners van onze afdeling een uitstapje maken naar het circus. Kunnen ze gewoon naar onze website gaan. Ze kunnen zich als groep aanmelden. En dan gaat alles vanzelf. De aanmeldingen worden gewoon bevestigd door ons. En ze worden uitgenodigd. Wij met name de voorstelling van 2:30 en 3:30. Want die van 11:00 die zit gewoon echt helemaal vol. Dus maar met name zijn ouderen op 2:30 en op 3:30 nog van harte welkom, Marita.
0: Ja, helemaal goed. En die website, Cor, wat is die website?
3: Ja, www.actiefsamenlevenaanelkaargeschreven.nl.
0: Ja, www.actiefsamenleven.nl. Daar kan je je dus aanmelden. Ja, en als je niet helemaal weet hoe dat gaat of het ging allemaal te snel, kun je natuurlijk ook altijd eventjes naar ons toe bellen. En dan zorgen wij wel weer dat het bij Cor terechtkomt.
3: Zeker.
0: Cor, bij deze, de oproep is gedaan. Ik hoop dat heel veel mensen zich aanmelden.
3: Dat hopen wij ook, Marita. In ieder geval jullie heel erg bedankt even voor de aandacht die jullie hier aan wilden besteden.
0: Heel graag gedaan. En een hele fijne dag alvast, hè.
3: Dankjewel.
0: Hey, doeg.
3: Oké, doeg.

0: Brad en het was de Guitarman.
1: De Slingerplaat.
0: Het is de hoogste tijd om het thema bekend te maken van de Slingerplaat, Daphne.
2: Ja, hartstikke leuk.
0: Dat weet je nog niet.
2: Oh.
0: Nee, ik ga ervan uit dat het hartstikke gezellig wordt. We gaan graven vandaag. We gaan nog rond in. We gaan namelijk graven in je muziekcollectie.
2: Oké.
0: Ja, het heeft alles te maken met het bericht, ik weet niet of je het gezien hebt, dat heel veel mensen het leuk vinden om mee te doen aan archeologische opgravingen.
2: Nou, dat lijkt mij zelf ook hartstikke leuk eigenlijk. Ja? Ja.
0: Zou
2: jij
0: dat doen?
2: Ja, lijkt me vet leuk.
0: Je denkt, ik ga wel in een tuinbroek daar gewoon liggen in de klei. En dan met een scalpeltje en een kwastje ga ik gewoon lekker door weer en wind.
2: Dat is wel een beetje meditatief, denk ik.
0: Beetje graven.
2: Beetje graven.
0: Beetje zoeken.
2: Ja, hartstikke leuk.
0: Het staat natuurlijk
2: vooral als
0: leuker.
2: Je wat vindt.
0: Ik wou zeggen, het is natuurlijk nog leuker als je ook echt wat vindt. Dan levert het dat ook wat op. Nou, het schijnt ook heel erg populair te zijn. Mensen staan ervoor in de rij. Er zijn zelfs mensen die huis en haard in de steek laten. Om gewoon lekker 5 dagen bijvoorbeeld in the middle of nowhere mee te doen aan opgravingen. Hartstikke leuk. Maar wij gaan natuurlijk niet echt graven. Wij gaan dus muzikaal graven.
2: Ja.
0: We zoeken vandaag naar het oudste plaatje. Dat vonden we wel grappig, hè? Want in de grond vind je oude dingen. Het oudste plaatje dat je in je muziekcollectie hebt. En dat hoeft dan niet meteen een oud plaatje te zijn. Het is eigenlijk een beetje je eerste plaatje. Hè? Dat eerste oudste plaatje wat je in je muziekcollectie hebt. Nou, wees creatief zou ik zeggen. Ik ben heel benieuwd wat er allemaal binnenkomt. Geef het maar door. 0592331188. Daphne, wat is die van jou?
2: Die van mij is Nina Simone, My Baby Just Cares For Me.
0: Oh, wel een mooie.
2: Ja, hele mooie. Singeltje.
0: Ja. Oeh, dat is mooi. Ja, die van mij is The Temptations en My Girl.
2: Ook leuk.
0: Ook leuk.
2: Ja.
0: Nou, ik zie je wel. Het loopt allemaal heel erg uit elkaar. Dus kom maar door. 0592 33 11 88.

Nou, is het een hele lange plaat, hè? Dire Straits met Money for Nothing. Dus ik dacht, ik kan wel even heel veel telefoontjes opnemen. Nou, viel toch tegen. Woe, ik kan bijna in tijdnood. Maar het is gelukt. Geef hem door, hè? Die eerste singeltjes, daar zijn we nou op zoek. 0592 33 1188. Dit is Roxette. How do you do?

0: Sunne te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zijn weer en rolloeken.
1: Hardlopen doet wat met je. Je lijf wordt sterker, je conditie groeit. En je hoofd, dat wordt rustig. Minder stress, beter slapen, meer energie. In Drenthe lopen we samen. Van Emmen naar Hogeveen, door Meppel tot en met Assen. Dat is de Vier van Drenthe. Vier loopevenementen. Eén gezonde boost voor lijf en geest. Loop er één of ga voor alle vier. De Vier van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
2: Als kapper of kapster ben je altijd bezig om mensen blij te maken met hun haar. Maar heb je wel eens gedacht aan de mensen die geen haar hebben? Wij van Frans Copal Haarwerken bieden jou de ultieme baan om diepgang te vinden in het vak en mensen weer gelukkig te maken. Bel ons of kom langs bij Frans Copal Haarwerken.
3: Maak hem compleet. 19 september, 4 mijl van Assen. De finale van de Vier van Drenthe. Schrijf je in op www.hardlopenindrenthe.nl. De Vier van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
4: Bij Mobifit vindt u een ruim assortiment rollators. Onze adviseurs helpen u graag bij de keuze van het exemplaar dat het beste bij u past. Kom langs of ga naar mobifit.nl.
5: Emmen bouwt, werkt en draait. Achter de schermen zorgt Unica dat scholen, bedrijven en ziekenhuizen blijven functioneren. Met slimme, duurzame techniek. En mensen die aanpakken en vooruit durven te denken. Unica, geworteld in Emmen en landelijk sterk. Wij zorgen dat Drenthe blijft draaien. Unica, United. Can do.
6: Het is 2:30 geweest. We gaan naar het laatste nieuws uit Drenthe met Daphne Blanke.
7: Goedemiddag. Twee nieuwe roofdieren verhuizend komend voorjaar naar Wildlands. Welke soorten dat zijn, houdt het dierenpark nog even voor zich. Maar wat wel duidelijk is, is dat de roofdieren hun onderkomen gaan delen in een nieuw rotatieverblijf. Dat betekent dat ze de verschillende delen van het verblijf afwisselend gebruiken. Zo kunnen ze kennis maken met geuren en sporen van andere soorten. Iets wat ook in de natuur voorkomt. Spotters in een speciale politiebus hebben tientallen mensen betrapt die achter het stuur hun telefoon gebruikten. De bus reed dinsdag door Drenthe en is onderdeel van een programma om de verkeersveiligheid te verbeteren. Volgens de provincie leidt afleiding in het verkeer dagelijks tot onveilige situaties en jaarlijks tot meer dan 100 verkeersslachtoffers. De bestuurders die betrapt zijn op telefoongebruik achter het stuur hebben allemaal een bekeuring gekregen. En de wedstrijden van de eerste knock-outronde van de KNVB Districtsbeker zijn bekend. En daar zitten een paar Drentse krakers tussen. Zo moet CEC uit Emmer-Kompaskum tegen Rodder Boys en neemt Noordse Schut het op tegen Actief uit Eelde. HZVV uit Hogeveen, dat in het grote KNVB-bekertoernooi al werd uitgeschakeld, is gekoppeld aan Buinen. De wedstrijden worden half oktober gespeeld en op onze website en in onze app vind je de volledige loting. Net zoals het andere nieuws uit de provincie.
6: Helemaal goed, Daphne, dankjewel. En dan gaan we naar het weer in Drenthe. Gert Voerman.
8: De middag start half tot zwaar bewolkt. Dat betekent soms ook nog wat zon. Maar geleidelijk aan neemt de bewolking verder toe. En in de loop van de middag gaat het op steeds meer plaatsen regen. Met temperaturen eerst 18 graden. Later daalt die wat terug. En een matige zuidwestenwind. Vanavond buien, vannacht droog. Met temperaturen van 10 tot 11 graden.
9: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
10: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
11: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
12: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
13: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
14: Oké.
13: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
15: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
13: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
15: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
16: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
17: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
18: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
14: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
19: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
14: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
19: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
14: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
19: Oké, ga ik op letten.
14: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
19: Doe ik.
14: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.

0: Leo Moorman was dat. En kom er aan. Weet je wat er ook aankomt?
1: De slingerplaat.
0: Ja, de update van de slingerplaat. Jeetje, de slingerplaat. Want er komen zo verschrikkelijk veel leuke suggesties binnen. Het gaat eigenlijk allemaal om graven naar oude plaatjes, Daphne.
2: Ja, klopt helemaal. Ja, de eerste plaat eigenlijk, toch?
0: Ja, je oudste.
2: Ja.
0: Eerste. Ja, en dat heeft natuurlijk alles te maken met het bericht dat mensen tegenwoordig in de rij staan om mee te doen aan archeologische opgravingen. Want dat vinden ze allemaal heel erg leuk. Jij gaat ze allemaal verzamelen. Je hebt er 26 nodig. Nou,
2: dat komt wel goed.
0: Dat gaat wel lukken hoor. Ja. Want die 26 die komen wel binnen. Sterker nog, ik denk dat je bijna keuzes moet gaan maken om de een wel, de ander niet.
2: Dat is wel heel lastig. Ja, er komen echt parels binnen hoor.
0: Ja, zullen we maar gauw beginnen? Ja. Want jij kreeg een appje van Ellie volgens mij, hè?
2: Ja, klopt. En die, haar eerste plaatje was Frans Halsema met Voor haar.
3: En door haar weet ik dan door te dringen tot de onvermoede schat van ons bestaan.
0: Nou, dat is dan een heel mooi singeltje om als eerste singeltje te hebben. Ja, absoluut. Wanneer. Gaat erbij. Agnes dan, die stuurde ook een appje. En haar alleroudste plaatje is deze van Cliff Richard, Move It.
4: Come on, pretty baby, let's move it and groove it.
0: Ook zo lekker plaatje, zeg.
2: Ja, heerlijk.
0: Nou, ik ben blij dat ik niet hoef te kiezen, maar dat rad voor ons gaat kiezen aan het einde. Jeetje, dat is bijna onmogelijk. Wat komt er nog meer binnen?
2: Nou, Titia die belde en die kwam met Green

0: populair te zijn onder onze luisteraars. Want we hebben nu twee plaatjes van de Cats die binnen zijn gekomen. Ja. Hè?
1: Dan eerst die van Tinus. Ja. Dat is Times Were When.
0: Ja.
2: Times Were When.
0: Gaat erbij voor Tinus. En Marjan die stuurde een appje en die wil graag deze van de Cats. Allebei komen ze op het rad in ieder geval. De volgende die kwam van Greetje. Ook zo'n verschrikkelijk mooi nummer. Haar eerste singeltje was namelijk deze van Paul Anka. Put your head on my shoulder.

0: is zo romantisch.
1: Ja, geweldig.
0: Ach, ik kan me dat helemaal voorstellen. Dat je dat dan als tienermeisje
1: op je platenspelletje, op je kamertje.
0: Helemaal wegzwijmelen.
1: Met een busdeodorant, zo aan je playbacken. Ach, ik zie dit helemaal voor me. Nog eentje doen?
0: Ja, helemaal goed. Deze is ook goed hoor. Van Jan de Kings met Lola.

Nou, zoveel van die mooie eerste singeltjes komen er voorbij. Wat is jouw eerste singeltje? We horen het heel graag. 0592 3311 88. We gaan naar ABBA. SOS.

0: Suzanne Vega was dat. En Luca.
1: De slingerplaat.
0: Oh, ik moet even eerlijk gewoon zeggen. Daphne,
2: ja.
0: We waren nog zo bezig met de administratie. Ja, en jij moest dat rad nog pakken. En ik was met jou nog dingen aan het overleggen. Van, hé, wie heeft eigenlijk
2: welke plaat
0: ook alweer ingebracht? En wie zei dit en wie zei zus? Want zoveel suggesties zijn er binnengekomen. Had ik niet eens in de gaten dat Suzanne Vega al klaar was met zingen?
2: Nee, we hadden 5 seconden op de klok. En toen, koptelefoon op. En,
0: ja, het was even heel erg, daar gaan we.
2: Maar goed,
0: we zijn er weer. Het is goed gekomen. We zijn op zoek geweest het afgelopen half uur naar een slingerplaat natuurlijk. Naar het thema je eerste plaatjes. Je oudste plaatjes, je oudste singeltje. En dat had alles te maken met het thema. Namelijk een artikel wat we op onze website hadden staan. Waarin staat dat heel erg veel mensen het heel erg leuk vinden om mee te doen met archeologische opgravingen. Dus die laten huis en haard in de steek en die gaan gewoon 5 dagen met een troggel, geloof ik, heet dat, hè?
2: Oh, dat weet ik niet. Heet dat zo?
0: Ja, volgens mij wel.
2: Oh ja.
0: Ja, gaan ze zitten te graven in de hoop dat ze een munt vinden.
2: Troffel.
0: Of een stukje. Een troffel, niet een troggel.
2: Ja, met een F.
0: Weer wat geleerd.
2: Ja.
0: Nou, wij hebben allemaal liedjes dus bij elkaar verzameld. Zo verschrikkelijk veel leuke oude singeltjes, nieuwe singeltjes. Heel divers kwam er voorbij. Ik zei al, we hebben het moeten selecteren. Viel nog niet mee. Je hebt het allemaal wel gewoon voor elkaar gekregen.
2: Ja.
0: Het staat allemaal op het rad.
2: Het staat allemaal klaar.
0: En de administratie is af.
2: Ja.
0: Nou, dan is er nog maar één ding te doen. Dat is namelijk dat draaien aan het rad, hè. Dus even kijken wat er uitkomt. Jij hebt een hele mooie slinger aangegeven, ja.
2: M.
0: De M.
2: M.
0: M. Ja.
2: Even kijken. Dat is wel een mooie.
0: Oh.
2: Volgens mij vind jij deze ook wel leuk.
0: Vind ik die mooi?
2: Ja, dat denk ik wel.
0: Want?
2: Barracuda.
0: Van Hart. Ja. Ja, die kwam daarmee. Wie zijn eerste singeltje was dat? Weet je dat nog?
2: Ja, zijn BS staat erbij.
0: Ja, maar volgens mij is dat... wacht even, gaan even spieken. Ik wil nou helemaal zeker weten. Bert!
2: Oh, dat was Bert.
0: Bert, die zei Hart met Barracuda. Nou, moet ik even kijken. Ik moet even heel snel schakelen. Want ik zei het al, we liepen een beetje achter de feiten aan. Het moet even uit een ander apparaat komen. En ik heb dat nog nooit gedaan. Ga kijken of mij dat lukt.
2: Dat kan jij.
0: Zeker. Komt-ie hoor.

0: Leef, doe, zie en beleef tijdens Van der Veen op Stelten. Van vrijdag 25 tot en met zondag 27 september staat in Assen Warenhuis Van der Veen in het teken van een weekend vol activiteiten. Geniet van een knallend optreden van Mooi Wark en de DJ Jari Live. Inspirerende kookdemonstraties. Met daarnaast volle proeverijen, activiteiten en mooie prijzen om te winnen. Nieuwsgierig naar wat er nog meer te doen is? Kijk op vanderveen.nl. Kom langs en beleef het zelf. Tijdens Van der Veen op Stelten.
1: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
2: Nou heb ik ook wat. Mijn voordeur toch behoorlijk. Dus die laat ik vervangen door Bouwmarkt Schoonoord. Zij bestellen een extra isolerende deur met driepuntsluiting en hangen er ook nog van mee in. Bij Bouwmarkt Schoonoord giet er ook altijd deur.
3: Avondje uit. In het Atlas Theater beleef je dit jubileumseizoen grote musicals als The Bodyguard en The Dolly Dots. Topartiesten zoals Hans Klok, Van der Laan en Woel, Waylon en Cresip. De kleintjes genieten van Aladdin, Juf Braaksel en nog veel meer. Scoor nu je tickets via atlastheater.nl en verzeker je van de beste plekken.
4: Bij BTN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis Bron voor Goed Boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, Bron voor Goed Boeren.
5: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 2 uur.
6: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Duitsland gaat de grenscontroles aanpassen. De Duitse douane stopt met de controles op een vaste plek, zoals op de A7 bij Winschoten en de A37 bij Emmen. Er gaan nieuwe controles plaatsvinden op wisselende plekken en tijdstippen langs de hele grens. Zo moet de overlast van inwoners en het grensverkeer worden beperkt. Nederlandse gemeenten vroegen al langer om flexibele controles. Duitsland begon 2 jaar geleden met de grenscontroles om het aantal migranten terug te dringen, maar daardoor ontstonden ook in Nederland dagelijks files en sluipverkeer. 4 verdachten die worden verdacht van betrokkenheid bij het schietincident in Overasselt blijven 3 maanden langer vastzitten. Een 5e blijft nog 30 dagen langer vast, zo heeft de raadkamer van de rechtbank beslist. Bij het schietincident werd een beveiliger van 51 doodgeschoten, 2 agenten raakten gewond. Uiteindelijk zijn 35 verdachten aangehouden, vooral Nederlanders en Fransen. Deze week besloot de rechtbank het voorarrest van een aantal andere verdachten ook al te verlengen. En later vandaag wordt ook over nog een deel van de groep een besluit genomen. Er is in Nederland een 4e persoon overleden aan het Westnelvirus, meldt het RIVM. Het gaat om iemand die al ziek was en het virus kreeg via een bloedtransfusie. Sinds vorige week zijn er nu 10 nieuwe besmettingen vastgesteld. Officieel hebben nu 28 mensen in Nederland het virus, maar waarschijnlijk zijn het er duizenden, want niet iedereen merkt dat hij het virus heeft of laat zich testen. Bij de brand in het ziekenhuis in Pakistan, waarbij vorige maand 14 baby's omkwamen, waren de veiligheidsmaatregelen niet op orde. Zo waren er geen brandalarmen of sprinklers in het ziekenhuis in Islamabad. Ook waren vluchtroutes geblokkeerd, blijkt uit een overheidsrapport. De onderzoekers rekenen de ziekenhuisdirectie zwaar aan dat het zo mis kon gaan. Het weer, vanmiddag trekken vanuit het westen buien over het land. Het is 14 tot 18 graden. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg en klaart het vaker op. Dit was het NOS Journaal.

0: bonido.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
2: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
3: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Great. Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
4: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
5: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
6: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
7: Radio Drenthe.
8: Anouk in de middag.
7: Met Marita Slip.

Man at Work was dat en Down Under. Zometeen gaan Daphne en ik het hebben over de leuke televisieseries. En dan vooral de muziek die erbij hoort. Hoor je zometeen. Eerst naar de Troubadours. Dit is In de Nacht.

0: Dusty Springfield. I close my eyes and count to 10. Nou, wij kunnen wel verder tellen dan 10. Dus dat komt hartstikke goed uit, hè, Daphne? Oh, je bent helemaal niet aan.
1: Ik zeg ja hoor, dat kunnen wij.
0: Gezellig. Ja, vanochtend bij Judith, ik weet niet of je het gehoord hebt, had ze een heel leuk feitje in Vandaag de Dag. Vandaag in 1958 startte de serie Pipo de Clown.
1: Ja, ik hoorde het.
0: Ah, leuk, hè?
1: Ja, ik moet zeggen dat ik het denk ik nooit gekeken heb. Maar ja, de tune ken ik wel.
0: Ja, maar het is wel erg voor jouw tijd, denk ik, hè?
1: Ja. Volgens mij hartstikke. Welk jaar was het ook weer?
0: 58.
1: 58, ja, dat is wel even voor mijn tijd.
0: Ja, ook even voor mij, hoor. Ja. Dus dat geeft helemaal niks. Maar toen gingen wij nadenken en we gingen het er zo'n beetje over hebben. Van, oh ja, maar je hebt natuurlijk altijd van die series. Dat als je dan de tune ervan hoort, dan heb je daar een herinnering bij.
1: Ja.
0: En toen ging ik eens graven in mijn eigen geheugen. Ja, en toen kwam ik wel op een aantal. Bijvoorbeeld deze.
2: Hallo meneer de uil, waar breng je ons naartoe? Naar Fabeltjesland.
3: Ja, naar Fabeltjesland.
0: Ja, meneer de uil en Ed en Willem Beven natuurlijk in dat bos, in het Fabeltjesbos. Ja, ik zie mezelf dan weer helemaal zitten, hoor, voor de televisie. Oh. Natte haartjes, bakkie chips, ja, absoluut. Heel klein. Ik vond het ook altijd heel interessant. En ik vond vooral die mier heel vervelend. Ken je die mier van Fabeltjesland?
1: Ja, ik vrees dat dit ook weer voor mijn tijd is eigenlijk.
0: Oh, dit deed ze steeds. Dat was heel irritant.
1: Oh ja, dat klinkt ook heel irritant. Ja, ik ken dat natuurlijk wel, maar meer omdat het zo iconisch is,
0: ja,
1: eigenlijk.
0: Nou echt.
1: Niet omdat ik het echt zelf heb gekeken.
0: Ben je ook nog een beetje te jong voor?
1: Ja.
0: Maar ken je dit dan? Vast wel,
1: ja,
0: toch?
1: Tuurlijk.
0: Want?
1: A-Team.
0: Ja, heel erg goed inderdaad. Die A-Team. Heb je dat wel gekeken dan, of niet? Was je daar ook nog te jong voor?
1: Ja, ook te jong. Maar wel, er waren wel dan van die herhalingen op televisie. Ja. Dat heb ik dan wel af en toe gekeken.
0: Met Hannibal en Murdoch en zo. En B.A. Barracus en Face heette die ene. Die was heel knap. Die noemde ze Face. Wat ik altijd zo leuk vond, ja, dat heb ik toen niet in de gaten gehad toen ik het keek. Maar later dacht ik, er klopt iets niet aan die serie. Want zij schoten dan bijvoorbeeld zelf, werden ze dan beschoten door boeven. Nou, met 100 kogels gelijk en ze werden nooit geraakt. Maar als Hannibal dan zijn pistool pakte, gewoon één keer schoot, dan raakte die gelijk 6 boeven in één keer.
1: Ja, terwijl hij in een rijdende auto zat, bij wijze van spreken.
0: Ja, dat natuurlijk eigenlijk helemaal niet, hè. Later trouwens was ik ontzettend fan van deze. Zegt jij dat wat?
1: Ja, nou, je hebt me net de videoclip laten zien van de, of gewoon de introductie.
0: Ja, dit filmpje wat er hierbij hoort inderdaad. Ja, ja, ja, ja.
1: Dat vond ik ook wel leuk om te zien.
0: Nou, maar dat komt natuurlijk door die gezellige manieren in het filmpje. Nou. Ja, Beverly Hills 90210 wordt volgens mij nu weer herhaald. Hartstikke leuke serie in de 90s. Oh, wat was ik verliefd op Luke Perry. Kan gebeuren. En hartstikke leuk. En toen ging ik aan jou vragen. God, Daphne, jij bent natuurlijk wat jonger. Ja. Wat zijn jouw series?
1: Nou, waar ik echt nog weet dat wij, ik en mijn zusje, dan elke avond echt voor klaar gingen zitten, dat was het Huis Anubis.
0: Deze.
1: Ja, dat was ook echt super spannend.
0: Ja, hè?
1: Ja, maar alles zat erin.
0: Wat zat erin?
1: Humor, romantiek, spanning, puzzels. Ja, het was wel...
0: En daar hebben ze later nog best wel lekker op voortgeborduurd, of die huis aan noemen. Want er zijn spelletjes van verschenen en echt gigantisch veel merchandise.
1: Ik vond laatst het spel daarvan, zo'n bordspel, een soort van Cluedo-achtig is dat. Vond ik laatst in een kringloopwinkel. Ik dacht, die moet ik hebben.
0: En?
1: Ja, nou, ik heb hem niet meer gespeeld. Maar hij staat wel. Ik heb hem wel in mijn spelletjeskast, zeg maar.
0: Oh, het Huis Anubis, wat geweldig. En nog eentje doen, wat je ook heel erg als kind veel keek?
1: Ja, Totally Spies.
0: Totally Spies, deze.
1: Echt een goed nummer ook.
0: Dit was een tekenfilm of zo, toch?
1: Ja,
0: Totally Spies, of niet?
1: God, volgens mij heette dat vroeger Jetix.
0: Jetix.
1: Ja, dat was zo'n kanaal inderdaad met allemaal van die kindertekenseries.
0: En daar kwam dit op.
1: Ja, en ik weet nog dat mijn ouders, wij mochten eigenlijk nooit overdag televisie kijken. Vooral s'avonds gewoon Jeugdjournaal Klokhuis, dat was het.
0: Oh ja.
1: Ah, heel af en toe mochten we dan wel even dit kijken. En dan weet ik nog dat mijn ouders zich zo ergerden aan die stemmen van die kinderen.
0: Ik kan me dat heel goed voorstellen. Ja. Want die zijn na gesynchroniseerd.
1: Ja, dus, en heel hoog.
0: En hard en schaal.
1: Ja,
0: ik kan me dit... En er waren 3 meiden of zo, toch? 4?
1: Ja, Totally Spies. Alex, weet ik nog.
0: Ja.
1: Alex, Clover. Clover. SM.
0: Ja, kijk, en die gingen dan allerlei misdaden oplossen, toch?
1: Ja, ja, een soort van FBI supergroep.
0: Nou,
1: ja.
0: Ik heb heel goed nieuws voor je.
1: Nou.
0: Alle afleveringen van Totally Spies kan je gewoon online vinden. Ja, nee, is echt waar. Dus misschien maak ik je nu heel blij.
1: Ja, ik ben morgen vrij, dus...
0: Nou, weet ik wel wat jij gaat doen. Ik zie je kant de ogen. Hartstikke veel plezier alvast, Daphne. Gaan we ondertussen naar Alex Warren, carrying you home. Wow.

0: Kurk24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
1: Kurk24.
0: Kurk24.nl.
2: Aanstaande vrijdag tot en met volgende week woensdag. De Rodermarkt in Rode. Een geweldige feestweek. Met kermis, de fantastische Rodermarktparade en de korte baandraverij. Alle dagen feest en optredens van diverse artiesten. Kom naar Rode voor een volle bak entertainment. Meer weten? Kijk dan op rodermarkt.net.
3: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Voortman badkamers, keukens en tegels uit Pessen en Assen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
4: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
5: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
6: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
7: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
8: Joehoe!
7: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
9: Het is 2:30. We gaan naar het nieuws uit Drenthe met Daphne Blanke.
10: Goedemiddag. Twee nieuwe roofdieren verhuizen komend jaar naar Wildlands. Welke soorten dat zijn, houdt het dierenpark nog even voor zich. Maar wat wel duidelijk is, is dat de roofdieren hun onderkomen gaan delen in een nieuw rotatieverblijf. Dat betekent dat ze de verschillende delen van het verblijf afwisselend gebruiken. Zo kunnen ze kennis maken met geuren en sporen van andere soorten. Iets wat in de natuur ook voorkomt. Spotters in een speciale politiebus hebben tientallen mensen betrapt die achter het stuur hun telefoon gebruikten. De bus reed dinsdag door Drenthe en is onderdeel van een programma om de verkeersveiligheid te verbeteren. Volgens de provincie leidt afleiding in het verkeer dagelijks tot onveilige situaties en jaarlijks tot meer dan 100 verkeersslachtoffers. De bestuurders die betrapt zijn op telefoongebruik achter het stuur hebben allemaal een bekeuring gekregen. En de wedstrijden van de eerste knock-outronde van de KNVB Districtsbeker zijn bekend. En daar zitten een paar Drentse krakers tussen. Zo moet CEC uit Emmen Kompaskum tegen Rolder Boys en neemt Noordse Schut het op tegen Actief uit Eelde. HZVV uit Hogeveen, dat het in het grote KNVB-bekertoernooi al werd uitgeschakeld, is gekoppeld aan Buinen. De wedstrijden worden half oktober gespeeld. En op onze website en onze app vind je de volledige loting. Net zoals het andere nieuws uit de provincie.
9: Daphne, dankjewel. Gaan we naar het weer in Drenthe. Gert Voerman.
11: De middag start half tot zwaar bewolkt. Dat betekent soms ook nog wat zon. Maar geleidelijk aan neemt de bewolking verder toe. En in de loop van de middag gaat het op steeds meer plaatsen regen. Met temperaturen eerst 18 graden. Later daalt hij wat terug. En een matige zuidwestenwind. Vanavond buien, vannacht droog. Met temperaturen van 10 tot 11 graden.
12: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
13: Interessant. Wat verdien jij dan?
12: Zo open bedoelen ze vast niet.
14: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
2: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
3: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
4: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
5: Rustig, adem in,
4: ja, maar misschien
5: uit.
4: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
5: Zenuwleier, als het ergens kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.

0: Harry is wakker.
1: Hé, wat?
0: Wat vind je van je nieuwe kussen?
1: Oh ja, heerlijk dit.
2: Radio Drenthe zorgt voor een heerlijke nachtrust.
3: Volgende week maak je kans op comfortabele nieuwe hoofdkussens. Voor jou en je partner.
2: Meer weten over deze rustgevende prijs? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
3: Slapen als een roos.
2: Met Radio Drenthe.
3: Altijd in de buurt.
0: Dunk, die kussens bent net even te goed.
4: Zometeen ga ik bellen met het buitenland, met Spanje. Want daar, in Benidorm, zit Jeffrey Kuipers. En hij heeft een nieuwe single. Daar gaan we het daar natuurlijk over hebben. We gaan het ook hebben over hun stappen om naar Spanje te gaan. En dat ze dus gevolgd zijn door de camera's van het Roer Om. Vorige week waren ze te zien. Zometeen ga ik hem bellen. Eerst zijn hier de motors. Dit is Airport.

0: De modus op Radio Drenthe en Airport. Ja, donderdagmiddag 2:40 betekent maar één ding.
1: Hoe staat het ervoor in showbizland? Het wel en wee van de sterren hoor je in Drenthertainment.
0: Ja, showbiz nieuws natuurlijk, maar vandaag showbiz nieuws met een tropisch tintje. We gaan namelijk naar Spanje en dat doen we met Jeffrey Kuipers. Jeffrey, hele goedemiddag.
2: Ja, mag ik nog met Drents praten nou?
0: Tuurlijk wel. Ja, absoluut. Ja? Dat mag hier altijd, okay. Dat weet je, hè?
2: Goedemiddag.
0: Hallo, goedemiddag. Vanuit Spanje.
2: Ja, Altea wel te verstaan. Ja. Aan de Costa Blanca.
0: Ja, en jij zei het al, we hadden net even elkaar aan de lijn. Het is daar nu ook een beetje bewolkt, maar dat is eigenlijk wel lekker, hè?
2: Ja, weet je, als je in Nederland woont, snak je naar de zomer en de zon. En als je hier woont, dan ben je blij als een keer dag bewolkt is en regen. Want de tuin heeft het keihard nodig en ja. De natuur ook. En even bijkomen, want je lichaam is toch wel moeilijk met temperaturen. Zo boven de, vanaf 32 graden wordt het wel erg warm.
0: Nou, inderdaad.
2: Soms is 37 en dan kun je gewoon weinig.
0: Ja, ik ben blij dat je een lijn hebt. Ik heb heel erg veel vragen en heel weinig tijd. Dus laten we maar gewoon snel beginnen. Jeffrey, eerst, jullie zijn naar Spanje gegaan. Jij en je man Michael, waarom?
2: Beter leven, mooier klimaat, minder stress, minder op de klok.
0: Ja.
2: Dat.
0: Ja. Ja, en hoe ga je dan te werk? Want jullie zijn een kapsalon begonnen in Benidorm.

0: een zaak koopt die je alleen nog maar online hebt gezien?
1: Nee, want we gingen toch alles vervangen binnen. Dus we hebben vrienden even laten kijken of het gebouw van binnen goed was. We hebben het licht in het plafond vonden we heel belangrijk en de toetreding van daglicht.
0: Mm-hmm.
1: Omdat je dat, als dat maar goed is voor een kapsalon, is ook heel belangrijk. Ja. En dat was heel goed.
0: Ja.
1: En
0: voor de rest had je echt bloemetjes behang, onhandig grote witte stoelen, een wc midden in de salon.
1: We hebben echt zoveel weggegooid. Ja, we bleven maar weggooien. Op een gegeven moment, ja, dit moet er ook uit. Op een gegeven moment was die tent gewoon leeg. Dus hebben we in Nederland nog meubels besteld en hebben die open laten komen.
0: Oei.
1: Maar goed, het ziet er nou super mooi en modern uit. En daar voelen we ons lekker in.
0: Ja, dus je hebt er veel werk aan gehad, maar je hebt er ook gewoon eer aan gehad.
1: Ja, we hebben er ook veel geld aan gespendeerd.
0: Ja. Hey, en daarna vonden jullie je droomhuis. Ik zag zoveel tranen. Die kwam binnen, hè, toen jullie daar binnen kwamen lopen.
1: Ja, mensen kennen mij natuurlijk altijd een beetje van de grappige kant. En een beetje grote bek. Maar ik ben ondertussen ook heel gevoelig.
0: Mm-hmm.
1: Ja, hier kwam gewoon heel veel samen. En we waren op deze plek. En toen dacht ik, ja, dit is gewoon een plek waar je helemaal tot rust kan komen.
0: Ja, en zo voelde het dus blijkbaar ook toen je daar de drempel over stapte.
1: Ja, nou, ik zat al 10 jaar in Hoogeveen in een flat, 1 hoog. Hartstikke prima appartement, maar wel midden in beton. Dus toen ik die groene oase zag en dacht, oh, ik kan hier nu gaan wonen, dat raakte mij gewoon. Ik dacht, oh, midden in de natuur, daar snakte ik gewoon naar.
0: Ah, man, en het is je ook zo gegund om dan gewoon je lekker te voelen, toch? Zoals je net ook al zei, lekker op je dakterras met allemaal groen om je heen, heerlijk.
1: Ja, dat is voor mij is dat heel belangrijk. Ik ben in Schoonhoord geboren, op het platteland, aan het bos heb ik gewoond. Dus ik ben daarin opgegroeid, dus ik voel me daar thuis.
0: Ja. En nu met z'n tweeën helemaal lekker gesetteld en helemaal happy?
1: Nou, we zijn nu weer in Nederland de boel aan het aantrappen. Dus het plan is weer een beetje gewijzigd, zeg maar.
0: Okay.
1: Want er moet geld verdiend worden en ik ben eigenlijk nog lang niet klaar met mijn werk. Ik miste dat ineens heel erg, dus toen ben ik maar weer begonnen.
0: Ja, want je hebt een nieuwe single, Ik rot op naar Spanje, die is wel heel toepasselijk.
1: Ja, dat hebben we gemaakt samen met een vriend, heb ik dat geschreven. Een beetje als gimmick naar de opnames van Het Roer Om.
0: Ja.
1: En toen zijn we bij René Kast terechtgekomen in de studio. En die overleed halverwege dat proces, dus dat was echt een enorme schok.
0: Nou.
1: Ja. Maar goed, dan ben je weer een stuk verder en dan denk je, ja, we moeten toch die plaat uitbrengen. Dus we hebben het ergens anders weer af laten produceren. En het is een beetje knipoog. Nou, het gevoel wat iedereen wel eens heeft, weet je wel, het wordt te vol in Nederland, het wordt te duur in Nederland. Dat hoor je natuurlijk overal, links, rechts.
0: Ja.
1: Polarisering, jongens, de mazzel, maar ik vertrek naar Spanje, weet je wel, dat gevoel.
0: Zoek het uit,
1: daar gaat het over.
0: Ik ga lekker weg.
1: Ja,
0: ja, precies.
1: Ja, dat zijn dan weer mijn eigen woorden.
0: Nee, maar ik snap jou. Ja, iedereen kent dat gevoel, zeker de laatste tijd. Hey, jij zei, dat trekt allemaal weer een beetje, dat Nederland. Wat kunnen we dan van jou verwachten, dat we je wat vaker gaan zien hier?
1: Ja, en ik ga ook weer volop platen uitbrengen en ben met allerlei dingen bezig, dus... Ja, ik ben nog niet klaar in Nederland. Ik dacht van, ik ga een beetje afstand nemen van mijn carrière. En ik ga hier kijken of ik aan de bak kom. Maar ik merk toch dat ik honger hou naar het Nederlands podium. Dus daar ga ik gewoon weer mee in de slag.
0: Leuk. Hey, en verder, heel gemene vraag. Mis je iets aan Nederland? Behalve dan het optreden hier en de platen natuurlijk die je uitbrengt.
1: Nou, je mist natuurlijk wel eens familie en vrienden. Maar gelukkig komen ook heel veel mensen wel naar Spanje. En zijn we ook regelmatig in Nederland. Maar wat ik mis is even... Mijn rondje Hoogeveen over de markt. Even naar mijn eigen Jumbootje.
0: Ja.
1: Even naar de Hema, weet je wel. Gewoon die hele domme dagelijkse dingen. Ja, even een bakje doen bij een vriendin.
0: Ja.
1: Dat soort gekeutel.
0: Ja, dat is natuurlijk lastig vanuit Spanje. Je kunt elkaar wel online of FaceTime of wat dan ook. Maar dat is natuurlijk helemaal anders.
1: Ja, en alle verhoudingen die je hier krijgt, die zijn allemaal nieuw. En in Nederland heb ik een hele vaste kleine club met vrienden waar ik al 20 jaar mee omga. Dat voelt gewoon fijn, weet je wel. Dus dat mis ik wel.
0: Ja, snap ik.
1: Maar voor de rest is het leven hier gewoon wel echt leuker, vind ik.
0: Kijk, nou, mooi. Waar van acte. Hey, ik ga je nieuwe single draaien. Ik rot op naar Spanje. En dat vind ik onaardig om te zeggen. Maar jij zit daar gewoon lekker. Want ik ga niet zeggen rot op naar Spanje. Want we missen je wel.
1: Nee, maar ik ben opgerot. Want het is wel zo. Ja. Maar ik kom gewoon weer terug. Ik ben net onkruid.
0: Nou, we komen nog niet van je af dus.
1: Nog langer niet.
0: Helemaal goed. Hey, Jeffrey, dankjewel hè.
1: Hey, dankjewel, groetjes daar. Tot de volgende keer.
0: Hoi.
1: Hoi.

Kim Wilde was dat, hè? Love Blonde. Ja, ik heb er nog eentje voor je. Voordat René het stokje van mij overneemt. Zometeen tijd voor Studio Steenbergen. Veel plezier daar alvast mee. Wat mij betreft een hele fijne middag nog. Ik ben er morgen weer en ik laat je achter met de Rolling Stones. Dit is Miss You.

0: Marktkauf Meppe, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio, met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppe, 15 minuten van de grens.
1: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
2: Altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
3: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
4: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
5: Zaterdag 19 september is de strijd om de Gouden Kenny Helm. Met de Gouden Kenny Helm rijders, 50 cc en 190 cc. Special juniors aan de start. Aanvang is 7 uur. Zorg dat je erbij bent.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
7: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een man van 20 die anderhalf jaar geleden zijn moeder vermoordde, hoeft niet de cel in. Uit onderzoek blijkt dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar is en hij krijgt daarom TBS met dwangverpleging. Daarnaast legt de rechtbank hem een maatregel op waardoor de man na zijn behandeling onder toezicht kan worden gesteld. De rechter acht hem behalve aan de moord op zijn moeder ook schuldig aan poging tot moord op zijn zus en brandstichting in de flat waar zijn moeder woonde. In het politieke debat in Den Haag over de Prinsjesdagstukken heeft premier Jette beloofd dat er 10 miljard extra komt voor het achterstallig onderhoud van bruggen en wegen. Afgelopen weken zijn er problemen ontdekt aan 4 bruggen in grote wegen, waardoor grote overlast ontstond voor het verkeer. Volgens Jette is dat extra geld bedoeld voor de komende jaren. Duitsland gaat de grenscontroles aanpassen. De Duitse douane stopt met de controles op een vaste plek, zoals op de A7 bij Winschoten en de A37 bij Emmen. Daarvoor in de plaats komen controles op wisselende plekken en tijdstippen langs de hele grens. Zo moet de overlast voor inwoners en het grensverkeer worden beperkt. Nederlandse gemeenten vroegen al langer om flexibele controles. Ierland doet komend jaar niet mee aan het Eurovisie Songfestival, heeft de Ierse omroep RTE bekendgemaakt. De omroep gaat het muziekevenement ook niet uitzenden. Ierland was dit jaar al een van de 5 landen die het Songfestival oversloegen vanwege de deelname van Israël. Dat standpunt blijft volgens RTE ongewijzigd. Ierland is tot nu toe het enige land dat niet meedoet. Het weer vanuit het westen buien bij maximaal 18 graden. Morgen geregeld zon, maar vooral in het noorden een enkele bui en 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, eet smakelijk voor straks.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
11: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
10: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
8: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
12: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
13: Hey schat, ik moet binnenkort al mijn vakantie vastleggen.
14: Ik ben flexibel.
13: Nou, ben je dan ook zo flexibel dat ik onze rondreis mag kiezen?
14: Als we weer met NIV gaan, ben ik heel flexibel. Heb je de kinderen al gevraagd wat ze willen?
13: De kinderen? Natuurlijk niet. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
15: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
16: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
17: Hey Raymond! Je hebt minder last van een droge huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
18: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
17: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
6: Radio Drenthe.
19: Studio Steenbergen.

0: noemen dit, hè? Who Stop the Rain van Creedence Clearwater Revival.
1: Studio Steenbergen.
2: 60s en 70s.
1: Met René Steenbergen.
0: Ja, kun je maar weer eens zien, hè, hoeveel zorg en tijd en aandacht eraan besteed wordt om dit uurtje weer zo goed mogelijk in elkaar te steken. Zo is het. Echt. Goedemiddag allemaal en van harte welkom. Het is weer zover. We staan weer aan het begin van een jaren 60 en 70 uurtje. En ja, die hit die je van Creedence Clearwater Revival hoorde daarnet, ja, die ligt net op de grens, hè. Die zit er tussenin. Komt uit 1970. Goed begin van dit uurtje en het wordt eigenlijk alleen maar mooier, kan ik je garanderen. Zo heb ik bijvoorbeeld de Spencer Davis Group op het stapeltje liggen. En Olivia Newton-John.

0: verder heb ik ook weer volop gerommeld in mijn oude schoenendozen met oude top 40 blaadjes. En daar is vandaag de hitlijst van deze dag in 1964 uitgekomen. Laat ik je zometeen 3 grote hits uithoren. Weer een opgraving uit ons eindeloze muziekarchief, waarvan ik weer een klein beetje hoop dat je zegt: oh, maar dat is leuk, die heb ik een tijd niet gehoord. Leuk dat die weer eens op de radio gedraaid wordt. Nou, ik denk dat vandaag ook alweer een leuke is. En helemaal aan het eind van dit uur staat onze jukebox in het teken van, kan wel zeggen, een echte nederpoplegende. Daarover straks allemaal meer. Laten we beginnen bij het begin. Dat kunnen we sowieso heel goed doen, want moet je horen, het publiek is er al.
1: Thank you. All right, we'll do it again after a while. Before we go tonight, we'll probably do it again. I kind of like it myself now. Well, my daddy left home when I was 3, and he didn't leave much to Ma and me. Just this old guitar and an empty bottle of booze. Now, I don't blame him because he run and hid, but the meanest thing that he ever did was before he left, he went and named me Sue. Well, he must have thought that it was quite a joke, and it got a lot of laughs from lots of folks. Seems I had to fight my whole life through. Some gal would giggle and I'd get red, and some guy'd laugh and I'd bust his head. I'll tell you, life ain't easy for a boy named Sue.

zegt die muziekfilm Grease ongetwijfeld vaker dan één keer. Is nog vaak zat op tv. Af en toe komt hij ook nog eens terug in de bioscopen. En blijft natuurlijk een klassieker. Nou, dat is een van de grote hits die uit Grease komt. Olivia Newton-John en Hopelessly Devoted to You. En daarvoor ook nog Johnny Cash en A Boy Named Sue. Bijna een soort muzikale cabaretconference, zou je kunnen zeggen. Drie liedjes over drie is het daar alweer mee geworden. Laten we eens even kijken wat er zoal gebeurd is in de geschiedenis op deze datum, de 17e september. Nou, het is op deze dag in 1964 dat de Beatles optreden in het Municipal Stadium in Kansas City. Ze krijgen $150.000 voor die show. En dat is tot dan toe het hoogste bedrag dat ooit voor een live concert betaald is. En als je nou wil weten van, nou, wat had nou een kaartje gekost als ik daar naartoe had gewild? $4.50. Ja, dat zou tegenwoordig nou een eurotje of vijf zijn, denk ik, zoiets. Dan naar Londen. Daar gaat op deze dag in 1964 de James Bond-film Goldfinger in première. Voor de derde keer speelt Sean Connery de rol van geheimagent 007. De Duitse acteur Gert Frobe speelt zijn tegenstander, Goldfinger. En Shirley Bassey die zingt...

0: zijn altijd spannende liedjes, hè, die James Bond-thema's. Altijd goed. In het voorjaar van 1965 komt deze single van Shirley Bassey binnen in de Nederlandse top 40, bereikt uiteindelijk de vijfde plaats. En dan naar Toon Hermans. Hij vertrekt op deze dag in 1968 naar Canada. En daar geeft hij 10 voorstellingen van zijn Engelstalige one-man-show. Hé, hey, Toon Hermans in het Engels? Ja, dat klinkt al zo.
1: My brother is so terribly hard. You know, he's a businessman. He's an inventor. He invents all kind of things, but stupid things. You know his last invention? Bird seed for cuckoo clocks. Ever heard of such a thing? Bird seed for cuckoo clocks. I don't like cuckoo clocks either. Oh no, they just hang on the wall and suddenly the door opens and the bird rushes out and says cuckoo and rushes back again and slams the door in your face. Ridiculous. No, I don't like cuckoo. Why should a clock say cuckoo? A clock that says cuckoo is exactly the same as a bird that ticks.
0: Ja, het is toch een beetje anders, hè? Toon Hermans in het Engels, maar zo klinkt dat dan dus. En er zit natuurlijk wel een idee achter dat Toon daarmee naar Canada gegaan is, want hij hoopt dat er enkele Broadway-producenten komen kijken die hem uiteindelijk in Amerika willen boeken. Maar goed, een paar shows verder komt Toon Hermans er toch achter dat hij zich toch niet helemaal op zijn gemak voelt aan de andere kant van de grote plas. En daarom laat hij zijn Amerikaanse droom varen. Ja, zo kan het gaan. En uiteindelijk is het in Nederland ook helemaal goed gekomen met hem, hè? Ja. Dan maar deze dag in 1972, dan wordt in Amerika de eerste aflevering van MASH uitgezonden. De serie over het leven in een veldhospitaal tijdens de Koreaoorlog wordt een groot succes. En ook de titelsong wordt een grote hit.

Suicide is Painless. En de 251ste, de laatste aflevering van MASH, wordt uitgezonden in 1983. Andere dingen zijn er ook gebeurd op deze 17e september in de geschiedenis. 1973 bijvoorbeeld. Dan vindt de politie in de haven van Harlingen 2000 kilo hash, die met de kotter Yvonne Kaper vanuit Libanon het land is binnengesmokkeld. Straatwaarde is 4 miljoen gulden dan nog. En dat is een nieuw Nederlands hash-record. En op deze dag in 1978 eindigen de Camp David-besprekingen over vrede in het Midden-Oosten. President Sadat van Egypte, premier Begin van Israël en Amerikaanse president Jimmy Carter die ronden hun gesprekken af met een aanzet voor een vredesakkoord waarin afspraken worden gemaakt over de ontruiming van de Sinaï en Palestijns zelfbestuur in de Gazastrook op de westelijke Jordaanoever. Sadat en Begin krijgen later de Nobelprijs voor de vrede voor dat akkoord. De Arabische wereld reageert negatief en zet Egypte uit de Arabische Liga. Nou, dan nog even een muzikaal dingetje tot besluit. Deze dag, 17 september 1978, neemt Queen in het Wimbledon Greyhound Stadium in Zuidwest-Londen de videoclip op voor deze hit.

0: Bicycle Race. Ja, ze filmen de clip dus op deze dag 1978. En dat is me nogal een clip hoor. Een gedurfde clip voor die tijd. Want er worden maar liefst 65 fotomodellen ingehuurd die rondjes rijden op hun racefiets. Nou, dat is dan nog wel daden toe, maar dat doen ze in een blootje, naakt. Nou, als het fietsverhuurbedrijf hoort wat er met hun fietsen gebeurd is, dan staan ze erop dat Queen al die fietsen overneemt. En dat doen ze dan ook. We gaan naar de hitgeschiedenis, de hitlijst van deze dag in 1964. Ik ga drie grote klassiekers uit die lijst voor je op een rijtje zetten. Zometeen hoor je de Beatles met A Hard Day's Night. Ook nog Cliff Richard en The Shadows met On The Beach. En eerst is hier Manfred Mann en Do Wah Diddy.
1: There she was,

0: Marktkauf Meppe, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio, met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppe, 15 minuten van de grens.
1: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk24.nl.
2: Voordeelhuisjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all inclusive al voor €238,50.
3: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
2: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
4: voordeeluitjes.nl.
5: Blauwvolt in Hoge Zand installeert zonnepanelen die meer opleveren dan ze kosten. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
6: Boef, doe, zie en beleef tijdens Van der Veen op Stelten. Van vrijdag 25 tot en met zondag 27 september staat in Assen Warenhuis Van der Veen in het teken van een weekend vol activiteiten. Geniet van een knallend optreden van Mooi Wark en het DJ Jari Live. Inspirerende kookdemonstraties met daarnaast volle proeverijen, activiteiten en mooie prijzen om te winnen. Nieuwsgierig naar wat er nog meer te doen is? Kijk op vanderveen.nl. Kom langs en beleef het zelf tijdens Van der Veen op Stelten.
7: Half 4 exact, hier zijn de hoofdpunten uit het Drentse nieuws. Twee nieuwe roofdieren verhuizen komend voorjaar naar een nieuw rotatieverblijf in Wildlands in Emmen. Dat betekent dat ze de verschillende delen van het verblijf afwisselend zullen gebruiken. Spotters in een speciale politiebus hebben tientallen mensen betrapt die achter het stuur hun telefoon gebruikten. Die bus die reed gisteren door Drenthe en is onderdeel van een programma om de verkeersveiligheid te verbeteren. En de wedstrijden van de eerste knock-outronde van de KNVB Districtsbeker zijn bekend. Daar zitten een paar Drentse krakers tussen. Die wedstrijden worden half oktober gespeeld. Op onze website en in onze app vind je de volledige loting. En dan vind je natuurlijk nog veel meer nieuws. Gaan we voor het weer naar Gert Voerman.
8: De rest van de middag blijft het bewolkt. En op steeds meer plaatsen gaat het regenen. Temperatuur actueel zo gaat af 17. Maar in de namiddag is het met 14, 15 graden wel gedaan. En een matige zuidwestenwind. Vanavond nog buienregen. En vannacht vervolgens de enkele bui. En het koelt af tot 11 graden.
9: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
10: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
11: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
10: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
11: Rand? Nee.
10: Fair enough.
11: Social Deal, deals die je niet mag missen.
12: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
13: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
11: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
14: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
15: Wat dacht je van Japan?
16: NRV. Of de Andes, Machu Picchu en dan de Amazone. Nee, de Big Five spotten in het Kruger. Of toch orang-oetang zien in de jungle.
15: Lieverd, wie gaat het allemaal voor ons regelen?
16: NRV. Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
17: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
18: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
17: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
19: Studio Steenbergen.
20: 60s en 70s.
19: Met René Steenbergen.

Rod Stewart. Wat een rotmuziek op de radio, hè? Ja, maar in dit geval is dat alleen maar goed. Rod Stewart en Maggie May. Ook nog de Spencer Davis Group en Keep On Running. En Peter Gabriel en zijn prachtige Salisbury Hill. 3:15 precies. En dat is een perfecte tijd om weer eens even zo'n eendagsvlieg tevoorschijn te toveren. Waarvan je misschien denkt, hey, leuk. Tijd niet gehoord. Fijn dat dat op Radio Drenthe in dat jaar is 60 en 70 uurtje weer eens tevoorschijn komt. Nou, herinner je de eendagsvlieg R.B. Greaves nog? Misschien qua naam niet, qua liedje misschien wel, hopelijk wel. Ja, die R.B. Greaves was een soulzanger, nam zijn liedjes op in de Muscle Shoals Sound Studio. Legendarisch natuurlijk, maar qua hitparade bleef het eigenlijk alleen maar bij het liedje Take a Letter Maria. Lekker liedje, grappig liedje ook wel, min of meer, want het gaat over een man die ontdekt dat zijn vrouw, hoe zal ik dat nou uitleggen op dit tijdstip? Dat zijn vrouw nog wel eens een beetje ondeugend wil doen, een beetje stout wil zijn als hij niet in de buurt is. Laat ik het daar een beetje op houden. Nou, dat ontdekt hij op een gegeven moment. En die man is een rijke zakenman, directeursfunctie of zo, weet ik veel. En die geeft dan aan zijn secretaresse de opdracht: stuur even een brief naar mijn vrouw, naar Maria. Hè? Take a letter, Maria. En zet daarin dat ik van haar af wil. Dat ik de echtscheiding ga aanvragen. Nou ja, dat is dan nog tot aan toe. Maar niet veel later, als die brief op de bus is, dan vraagt deze man de secretaresse mee uit. Ja, en zo is het cirkeltje weer mooi rond. Hè. Vond het leuk om weer eens een keertje te draaien. R.B. Greaves dus.

de Rubettes en You're the Reason Why. Mooi, en daarvoor dus die Engelsvlieg RB Greaves en Take a Letter Maria. De jukebox, je hoort hem alweer, hè? Dat betekent dat ik met twee klassiekers af ga sluiten dit uurtje. Twee klassiekers die iets met de datum van vandaag te maken hebben. En daarvoor neem ik je mee terug naar deze dag in 1982. Dan is er een feestje in Vredenburg in Utrecht. Niemand minder dan Rob de Nijs. Die viert dan zijn 20-jarig artiestenjubileum. Een spectaculaire show. Nou, gelukkig voor de mensen die daar niet bij konden zijn. Het concert wordt opgenomen. Wordt later ook uitgebracht op het album Springlevend. En ja, als ik een aanleiding heb om twee klassiekers van Rob de Nijs te kunnen draaien, dan zal ik dat zeker niet laten. Want oh, wat een rijk oeuvre is dat. Zometeen ga ik zou bijna zeggen, natuurlijk Malle Babbe draaien. Die hoor je zo. Maar eerst het ritme van de regen.

0: Steenbergen.
1: 60s en 70s.
0: De Jukebox.
2: Je schuimt de straten af en volgt het dievenspoor. Met schooiers en schooiers.

witte bloemen en linten aan je rok. Wanneer we met elkaar gearmd de kerk uitgaan, wat zullen ze dan krijgen?

0: November, 30 jaar kunstmaand Ameland. Op 40 plekken ontmoet je internationale kunst. Is er muziek? Zijn er films, rondleidingen en verhalen die je meenemen? Laat je verrassen en vier ons jubileum mee. Kijk op kunstmaandameland.com.
1: Als kapper of kapster ben je altijd bezig om mensen blij te maken met hun haar. Maar heb je wel eens gedacht aan de mensen die geen haar hebben? Wij van Frans Copal Haarwerken bieden jou de ultieme baan om diepgang te vinden in het vak en mensen weer gelukkig te maken. Bel ons of kom langs bij Frans Copal Haarwerken.
2: De deuren van Blijenberg, de deuren van Blijenberg. Vallen op
3: Blijenberg.nl.
4: Oh, die van die deuren.
3: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Blijenberg.nl.
5: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
6: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
5: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Treant en Frisius MC.
6: Later begint met wat je nu opzij zet. Ontdek de mogelijkheden voor jeugdsparen en jeugdbetalen bij ASN Bank en Heller en Heller. Kijk op hellerenheller.nl.
7: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
8: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een man van 20 die anderhalf jaar geleden zijn moeder vermoordde in Den Haag hoeft niet de cel in. Uit onderzoek blijkt dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar is en hij krijgt daarom TBS met dwangverpleging. Daarnaast legt de rechtbank een maatregel op waardoor de man na zijn behandeling onder toezicht kan worden gesteld. De rechter acht hem behalve aan de moord op zijn moeder ook schuldig aan poging tot moord op zijn zus en brandstichting in de flat waar zijn moeder woonde. In het politieke debat in Den Haag over de Prinsjesdagstukken heeft premier Jette beloofd dat er 10 miljard extra komt voor het achterstallig onderhoud van bruggen en wegen. Afgelopen weken zijn er problemen ontdekt aan 4 bruggen in grote wegen, waardoor grote overlast ontstond voor het verkeer. Volgens Jette is het extra geld bedoeld voor de komende jaren. De premier zei ook dat hij opnieuw met oppositiepartijen wil praten om te komen tot brede steun voor de begroting van volgend jaar. Hij benadrukte wel dat het stikstofbeleid staat. 4 mannen die mogelijk betrokken waren bij het schietincident in Overasselt blijven 3 maanden langer vastzitten. Een 5e verdachte moet nog 30 dagen langer blijven, heeft de raadkamer van de rechtbank beslist. Bij het schietincident werd een beveiliger van 51 doodgeschoten. 2 agenten raakten gewond. Uiteindelijk zijn 35 verdachten aangehouden, vooral Nederlanders en Fransen. Polen heeft vanochtend een deel van het luchtruim gesloten vanwege Russische aanvallen op het westen van Oekraïne. Ook 2 vliegvelden gingen uit voorzorg dicht. Inmiddels zijn de maatregelen opgeheven. Er zouden geen drones in het Poolse luchtruim zijn geweest. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht blijft het op een enkele bui na droog en koelt het af tot een graad of 12. Morgen schijnt de zon geregeld en het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
11: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
12: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn.
4: Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
14: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
13: En bedankt, hè.
15: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
7: Radio Drenthe.
16: Studio Steenbergen.
7: Met René Steenbergen.

0: you get enough.
1: Studio Steenbergen.
2: Met René Steenbergen.
0: Nou, dat geldt ook zeker voor dit radioprogramma. Als je het nog steeds leuk vindt om te blijven luisteren, zou ik dat ook vooral doen. Want Daphne is erbij.
3: Hey
0: Daphne. We gaan straks weer een spel weggeven met dat muzikale spelletje.
3: Ja, hartstikke spelen.
0: Leuk. Ellie is er op Jack. Benieuwd waar die zometeen weer beland is. En er rolt hier ook weer van alles uit de nieuwsmachines, hè?
3: Ja, absoluut. Nou, dit is niet heel fris nieuws. Er zijn weinig dingen waarbij de rillingen zo over je rug lopen als bij ratten. Dus bij mij is het wel het geval.
0: Nou, die staart vooral.
3: Ja.
0: Ja. Krijgt al koude rillingen over mijn rug.
3: Ja, en dan vooral een rattenplaag. Mm. In het Brabantse Sint-Willebrord hebben ze er flink last van.
0: Oh, ik volgde altijd die docu-soap over Sint-Willebrord.
3: Oh ja?
0: RTL, hartstikke leuk.
3: Oh, ja, dat ken ik helemaal niet.
0: Bijzonder dorpje. Ja.
3: Oké, nou, ik zal het eens gaan kijken.
0: Ja.
3: Nou, 3 jaar geleden werd daar de riolering vervangen. Kwam dat ook voor in de docu-serie?
0: Nee, dat zat er niet in. Nee.
3: Nou, maar dat is wel gebeurd. En sindsdien wordt de buurt overspoeld door ratten.
0: Oh, vreselijk. Ik heb dan van die enge scenario's in mijn hoofd dat je op de wc zit. Ja, dat er zo eentje vanuit de pot omhoog komt.
3: Of dat je gewoon aan het slapen bent en dat er in één keer iets over je heen loopt of zoiets.
0: Ik heb het hier een keer gehad. Toen deed ik de vroege ochtend nog op de radio. Ja, niet met een rat hoor. Maar dan was ik hier 's ochtends om 5 uur. En dan ging ik me eerst een kopje koffie halen.
3: Ja.
0: Dus dan was ik de enige in het pand. Alles nog donker, je kent dat wel. Maar dan naar het koffiezetapparaat toe. En dan hadden we van die cupjes koffiemelk.
3: Mm.
0: En dan deed ik daar de licht aan en dan pakte ik mijn mokje. En dan...
3: Dan
0: zag je nog net zoiets wegschieten. En dan zag je weer zo'n 20 van die koffiemelkcupjes die aangevreten waren.
3: Dat
0: was dan wel een muisje, maar dat is ook... Het is ook niet dat ik dat beestje dan zo eng vind, maar meer dat...
3: Ja, want ik vind muizen eigenlijk best wel schattig.
0: Ik heb een muis gehad vroeger.
3: Oh, leuk. Ja, ratten vind ik wel echt een ander verhaal. Buurbewoner Johan, die ving in nog geen 4 weken tijd ruim 30 ratten. Dat is gewoon 1 per dag ongeveer, hè?
0: En dan lekker op de barbecue of zo.
3: Oh, getver. Nou, volgens de buren doet de gemeente niks en komen de dieren zelfs al de huizen binnen. Buurvrouw Tracy, die vond zelfs een levende rat in het ledikantje van haar baby.
0: Nee.
3: Ja.
0: Nou, dan moet je er wel echt wat aan gaan doen.
3: Pak je in één keer de verkeerde op of zo. Ja. Dat is wel heel harig.
0: Nou, maar wordt de gemeente dan nu wel een beetje wakker?
3: Ja, die heeft ondertussen beloofd om in actie te komen.
0: Gelukkig.
3: Nou, dan hoop ik dat het snel wordt opgelost voor ze. En iets verderop, NASA-wetenschappers die hebben een krater op de maan ontdekt die groter is dan het Colosseum in Rome.
0: Oh, wauw.
3: Ja, die krater is ontstaan na een inslag van 2 jaar geleden. En die was nog niet eerder opgemerkt.
0: Hoe groot is die?
3: 222 meter breed.
0: Zo.
3: En op sommige plaatsen zo'n 43 meter diep.
0: Het blijft toch ook een onuitputtelijke bron van bijzondere verhalen, hè, dat heelal.
4: Ongelooflijk, hè, als je er allemaal zo ziet. Al die sterren en die kometen. Zo overweldigend. Man, we zijn wij dan eigenlijk klein, hè? Oh, je krijgt er altijd zo'n universeel gevoel van. Het is op de een of andere manier een gek soort wisselwerking of zo. Ik weet niet. Trouwens, zien jullie daar de grote steelpan?
5: Welk?
6: De wie?
4: Daar die sterren daar in de vorm van een beertje. Oh man. Wat zijn wij dan eigenlijk helemaal, hè?
6: Ja, niet meer als een druppel in een hooiberg.
4: Ja. En geloven jullie dan ook in buitenlandse wezens?
5: Nee, maar ik geloof wel in iets.
4: Ja, dat heb ik ook heel sterk, ja.
7: Dat heb ik ook.
4: Persoonlijk zelf geloof ik meer in de ovulatietheorie van Darling. Wat is dat? Dat is dat wij afstammen van de vissen.
6: En van de ventielen.
5: Trouwens, erg wat er allemaal gebeurt in Zuidelijk Afrika, hè?
4: Ja, met Saddam Hussein en zo.
6: Ja. Ach man, er hoeft maar één zo'n gek ook op te staan en een stekker eruit te trekken.
5: Ja, huh? En dan hebben ze zo een culinaire oorlog.
4: Ja. Ach ja. Het leven, hè?
1: Steenberg.

0: Taylor Swift maakte het themaliedje voor de nieuwe Toy Story film. En dat is deze, I Knew It, I Knew You.
1: Op Chuck.
2: Met Ellie Smit.
0: Nou, die ken ik ook al 5, 26 jaar. Dus I Knew It, I Knew You. Ellie Smit vandaag op Chuck. En wat was je nou, Ellie? Weerdingen, hè?
3: Ja, zeker. In Weerdingen. Soms kom je er nooit en soms twee keer in twee dagen. Want gistermorgen was ik hier ook al een eindje verderop. Ik ben nu bij de sociale voedselbos. En naast mij staan Kai en Sabijn. Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
3: Ja, eerst aan jullie. Waarom ben ik hier eigenlijk?
4: Nou, we zijn vandaag officieel een sociale voedseltuin. Dat betekent dat we een tuin zijn waar mensen hun groenten kunnen komen oogsten. En we zijn aangesloten bij een stichting. Ik sta hier met een hele grote check in mijn hand. Die houdt bijna de microfoon tegen. Maar we zijn heel blij mee omdat we daarmee mogelijk kunnen maken dat ook minima bijvoorbeeld hier kunnen komen oogsten. Ja, we oogsten hier alle groenten het hele jaar door. En dus, ja, dat...
3: Jullie willen de minima helpen, maar dat is niet het enige. Er kunnen ook mensen hier abonneren, zodat ze zelf hier voedsel kunnen halen, voedsel kunnen plukken. Ja, gebruik kunnen maken van de tuin.
4: Ja. Ja, we zijn anderhalf jaar geleden hier begonnen. We hadden eerst 30, 40 deelnemers zo vorig jaar. En we merkten dat we niet iedereen konden ontvangen die we wel wilden ontvangen. Sommige mensen konden het niet betalen of sommige mensen hadden hulp nodig bij het oogst. En toen dachten we, ja, we moeten ervoor gaan zorgen dat echt iedereen hier kan komen. Want we willen dat het een tuin is voor de mensen die hier in de omgeving wonen, moeten zich hier welkom voelen. Ja. En toen zo zijn we aangestoten bij de Stichting Sociale Voedseltuin Nederland.
3: Nou moet je natuurlijk wel een heel klein beetje van tuneren naar weten als je dit wilt gaan doen, Sabijn. Ik neem aan dat dat bij jou ligt.
5: Ja, ik ben hier de tuinder, dus ik verbouw alle groentes. Maar Kai die heeft ook hele mooie bordjes gemaakt bij alle groentes die geoogst kunnen worden. Er staan vlaggetjes en er staat een bordje bij en er staat bij hoe je het moet oogsten. En er is ook een hele website met allemaal recepten. Dus daardoor kan iedereen koken met de groentes die we verbouwen.
3: Oh, want jullie verbouwen ook wel groentes die nou niet zo deursnee bent, hè?
5: Ja, we hebben bijvoorbeeld palmkool en warmoes. Want ja, je wil zo lang mogelijk het seizoen kunnen oogsten. Dus we hebben heel veel verschillende dingen inderdaad. Veel meer dan de supermarkt bijvoorbeeld.
3: Waarom is dat alleen maar omdat je dan zo lang mogelijk kunt oogsten?
5: Nee, alles wat gezond is baat bij diversiteit. En diversiteit is eigenlijk het allerbelangrijkste. En daarom willen we ook een grote diversiteit aan mensen. Maar ook aan groenten en aan planten en aan insecten. Diversiteit is eigenlijk een van de allerbelangrijkste dingen in het leven, denk ik.
3: Nou, ben jullie hier anderhalf jaar alleen, nou iets langer denk ik. Ben jullie hier op zoek gaan naar een stukje grond? Hè? Want jullie wilden hier een sociale voedseltuin maken. Lukt dat een beetje? Wil dat een beetje?
4: Het zoeken naar de grond, ja. Dan moesten we gingen bij boeren aanbellen. Hè? Van, hey, weten jullie nog een stukje grond? Want het was niet heel makkelijk. We woonden een jaar hebben we in Valten gewoond, dus wel al in de regio. Maar het was nog niet dat we alle stukjes grond helemaal kenden. Dus nee, dat was een hele uitdaging. En dan ook nog 100.000 euro gaan crowdfunden. Maar uiteindelijk is dat wonder boven wonder gelukt. Hebben we meer dan 300 mensen hebben daaraan deelgenomen.
3: En het hele mooie ervan is, ze kriegen jullie hier ook niet meer weg.
4: Nee, dat klopt. Ja, nou, mochten wij ooit uit ouderdom hier stoppen, dan deze grond blijft van zichzelf. En dan gaan we op zoek naar weer mensen die dat weer voort kunnen gaan zetten. Dus als wij hier een appelboom planten, dan weten wij dat die hier heel oud kan worden en kan volgroeien. En dat daar ook echt heel veel oogst vanaf kan gaan komen.
3: Kijk, dat ben nog eens de berichting. Jan, dan kom ik toch bij jou. Want jij dacht dat je helemaal niks hoefde te doen. Maar jij bent verantwoordelijk voor deze check.
6: Ja, klopt ja. Ik ben coördinator Drenthe bij Stichting Sociale Voedseltuin Nederland. En wij hebben als doel, wat Kai ook mooi zegt, van iedereen moet gezond kunnen eten, ongeacht hoeveel je verdient. Dus wij steunen landelijk initiatieven die zich bezighouden met het beschikbaar stellen van groente, fruit, kruiden, aardappels voor de minima.
3: Kijk, en daar is dat prachtige bedrag van 5000 euro voor bedoeld. Weet jullie al precies wat je ermee gaat doen?
4: Ja.
5: Het is al uitgegeven.
3: Oh nee joh!
5: Ja, we hebben al 30 sociale deelnemers. Die komen hier elke week al groente plukken. En daar zitten natuurlijk ook kosten aan verbonden. Want je moet alles aanplanten. Je moet de zaden kopen. Je moet de compost kopen. Dus we hebben het al uitgegeven.
3: Ja. Nou, helemaal goed. Dan komt het helemaal goed. Is de spaarrekening weer een beetje bijgevuld.
4: Ja. Nou, maar er zijn nog plekjes. Oh. Voor mensen die dus graag bij ons willen komen oogsten. Dus die willen we graag naar de website verwijzen. We hebben nog een paar plekjes voor dit jaar. Om ook nog deel te nemen aan de sociale voedseltuin.
3: En vervolgend jaar misschien nog wel meer. Dat het tuin nog groter wordt.
4: Absoluut.
3: Ja. Ja. Waar moeten mensen dan naartoe, Kai?
4: Op www.mooiweerdingen.nl. Daar kun je alle informatie vinden over onze tuin en ook over de sociale voedseltuin.
3: Kijk eens aan. Nou, www.mooiweerdingen.nl neem ik aan. Daar moet je naartoe als je met wilt doen of meer wilt weten over dit mooie sociale initiatief.

0: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
1: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haar stylen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
2: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Voortman badkamers, keukens en tegels uit Pessen en Assen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
3: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
1: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
4: De Mobifit aan huisservice. Probeer de scootmobielen en sta-opstoelen gewoon bij u thuis. Onze adviseurs komen graag bij u langs. Maak snel een afspraak. Mobifit.nl.
5: Carwash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
6: Aan tafel!
7: Zo.
8: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
7: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
8: Heb je een nieuwe vriend, oma?
7: Nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
9: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
5: Altijd wassen met korting, met onze waspas. Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
10: Het is een half minuut over 4:30. Het regionale nieuws krijg je van Daphne Blanken.
11: Goedemiddag. De Hoofdstraat in Hogeveen is volgende maand de startplaats voor zowel de mannen als de vrouwen in de vierde etappe van de Eneco Tour. Vorig jaar keerde deze internationale wedstrijd weer terug op de wielerkalender. Toen startten in Emmen alleen de mannen. Omdat dit jaar de CIMAC Ladies Tour opgaat in deze meerdaagse, staat er ook een compleet vrouwenpeloton aan de start. Op dinsdag 13 oktober start de Eneco Tour in Den Haag. De etappe die in Hogeveen start is op zaterdag 17 oktober. En de finish is bovenop de Vanberg in Wijster.
10: Ja, ik heb een piepje niet aanstaan. Oh. Doe even een piepje, Daf.
11: Ja, is goed. Dat was hem. Spotters in een speciale politiebus hebben tientallen mensen betrapt die achter het stuur hun telefoon gebruikten. De bus reed dinsdag door Drenthe en is onderdeel van een programma om de verkeersveiligheid te verbeteren. Volgens de provincie leidt afleiding in het verkeer dagelijks tot onveilige situaties en jaarlijks tot meer dan 100 verkeersslachtoffers. De bestuurders die betrapt zijn op telefoongebruik achter het stuur hebben allemaal een bekeuring gekregen. En twee nieuwe roofdieren verhuizen komend voorjaar naar Wildlands. Welke soorten dat zijn, houdt het dierenpark nog even voor zich. Maar wat wel duidelijk is, is dat de roofdieren hun onderkomen gaan delen in een nieuw rotatieverblijf. Dat betekent dat ze de verschillende delen van het verblijf afwisselend gebruiken. Zo kunnen ze kennis maken met geuren en sporen van andere soorten. Iets wat in de natuur ook voorkomt. Meer nieuws uit de provincie vind je op rtvdrenthe.nl en de app.
10: En dan naar het weer, hier is Gert Voerman.
12: De rest van de middag blijft het bewolkt en op steeds meer plaatsen gaat het regenen. Temperatuur actueel zo gaat af 17, maar in de namiddag is het met 14, 15 graden wel gedaan en een matige zuidwestenwind. Vanavond nog buienregen en vannacht vervolgens een enkele bui en het koelt af tot 11 graden.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
15: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
16: Hey Raymond!
17: Je draagt bij aan een beter milieu met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
15: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
16: Hey Raymond!
17: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
18: Wij als gezondheidsfondsen bundelen de krachten met iedereen die samen met ons wil werken aan de gezonde generatie. Wil je weten wat er nu al gebeurt en wat jij kan doen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
6: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
19: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
6: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
19: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
20: Studio Steenbergen.
21: Met René Steenbergen.

0: Harry is wakker.
1: Wat?
0: Wat vind je van je nieuwe kussen?
1: Oh ja, heerlijk dit.
2: Radio Drenthe zorgt voor een heerlijke nachtrust.
3: Volgende week maak je kans op comfortabele nieuwe hoofdkussens. Voor jou en je partner.
2: Meer weten over deze rustgevende prijs? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
3: Slapen als een roos.
2: Met Radio Drenthe.
3: Altijd in de buurt.
0: Dunks, die kussens zijn net even te goed.

0: Het is ook die man van Reed Petit. En dit was die andere grote hit van Jackie Wilson. I Get the Sweetest Feeling. En daarvoor nog Madness met Baggy Trousers. En Daphne?
1: Ja?
0: Ik weet uit zeer betrouwbare bron... Namelijk jijzelf. Dat jouw fijn concert van Madness geweest bent.
1: Ja, klopt.
0: Was dat wel leuk?
1: Ja, was hartstikke leuk.
0: Oh, gelukkig.
1: Ja. Ja? Ja, ik vond het leuk. Het was
0: waar
1: in Martini
0: was het?
1: Plaza.
0: Oh.
1: Vorig jaar of het jaar daarvoor alweer. Ja, mijn vader die luisterde er vroeger heel veel naar. Dus mijn zusje en ik dachten van... nou, laten we dat dan als verjaardagscadeau doen.
0: Ah.
1: Ja, was hartstikke leuk. Even met z'n drietjes op pad.
0: Precies, wat een perfecte dochters, hé.
1: Ah.
0: Het zit goed. Nou, mooi. Hey. Madness toch een keer live gezien in Groningen. Leuk.
1: Ja, was hartstikke leuk.
0: Nou, we zitten al volop in de muziek. Ongemerkt zijn we al in het spelletje gegleden. Remember the Music. Zo heet dat gezelschapsspel dat je met de hele familie, het hele gezin of de hele vriendenclub kunt spelen. En ja, ik omschrijf het altijd graag als een muzikaal triviant. Dat is het eigenlijk een beetje. Dus als je een beetje houdt van spelletjes en je hebt een beetje muziekkennis, dan wil je dit gewoon hebben. Een stapel kaartjes zitten aan dat spel. Op die kaartjes worden bepaalde artiesten gezocht via hints en geluidsfragmentjes. Hoe werkt dat dan? Nou, via een onvermijdelijke QR-code. Als je dan je telefoon op dat kaartje richt, dan krijg je een stukje muziek te horen. En dan denk je, oh... die zoek je. Nou, ik heb een van die kaartjes uit dat spel gehaald. Ik ga die hints aan je voorlezen. Als jij weet welke artiest wij vandaag zoeken, kun je dat aan ons doorgeven. En wie weet zit jij binnenkort met de hele vriendenclub dat spel te spelen. Hint 1. We zijn op zoek naar een Amerikaanse zanger, componist en multi-instrumentalist. Hij werd in 1950 geboren als Stefflin Hardaway Judkins.
1: Wat een goede naam.
0: Dat is zijn echte naam. Nou ja, niet echt een goede artiestennaam. Denk
1: nee,
0: ik. Dat heeft het later wel veranderd.
1: Ja.
0: Hij heeft trouwens deze naam later ook nog veranderd. Bedenk ik me ineens. Toen heeft hij er van Judkins heeft hij Morris gemaakt.
1: Oké, okay, extra hint.
0: Dus even een extra Leo Blokhuis feitje aan mijn hoofd. Nou, gratis bonus in dus. Deze Stefflin Hardaway Judkins -Morris. Dit is ook wel een hint hoor. Dit zou je wel op een bepaald paadje moeten kunnen zetten. Hij werd kort na zijn geboorte blind.
1: Oké.
0: Okay, ja. Dat is hij nog steeds.
1: Ja, ja, ja, dat, ja, ja. Ja.
0: Een bekend album van hem is getiteld Hotter Than July.
1: Dat is mijn favoriet. Ja.
0: Dus jij weet al over wie het gaat.
1: Zeker.
0: Nou, ik laat toch voor de zekerheid ook nog even een stukje muziek horen. Dat doe ik via de QR-code op het kaartje. Als je je telefoon daarop richt, dan hoor je dit. Nou, dat zijn toetertjes genoeg, denk ik.
1: Ja.
0: Ah, misschien hoor je straks het hele liedje wel. Jij zat je er al op te verheugen, hè?
1: Ja, helemaal. Ja, ja.
0: Dat snap ik ook wel. Ik heb er ook wel zin in. Maar eerst maar eens even kijken of we de juiste oplossing binnen kunnen krijgen van jou. Hé, hey, ja, jij daar, aan de andere kant van de radio. Bel ons even of stuur een appje als je een idee hebt welke legendarische artiest, die trouwens binnenkort naar Nederland komt,
1: wow.
0: Welke artiest we zoeken. Je mag het appen, je mag doorbellen 0592 33 11 88.

0: van de drie A's. Onze vrolijke vrienden uit Volendam en je zit in mijn hoofd. 10 voor 5, exact. Daphne, ik heb het idee dat het wel goed gaat komen met het spelletje vandaag.
1: Oh, dat komt helemaal goed.
0: Ik denk het wel, hè?
1: Ja hoor. Ja.
0: Edward, goedemiddag. Edward is vrolijk, daar hou ik van. Goedemiddag, Edward.
2: Goedemiddag, René.
0: Hoe is het ermee? Wel goed volgens mij, hè?
2: Ja.
0: Ja. Hebben we een goede verbinding of versta je mij een beetje slecht?
2: Ja, ik versta jou even op mijn andere oor doen.
0: Oké, okay. Ja, dat idee had ik al een beetje. Even naar het goede oor, Edward.
2: Ja, dan hoor ik jou beter, ja. Goedemiddag.
0: Zit ik nou in het goede oor?
2: Ja.
0: Goed.
2: Ja, ja.
0: Goed.
2: Ja, ik heb een ander gehoorapparaat in links, want ik heb een gehoorapparaat op laten sturen, maar die laat niet goed op.
0: Ja. Maar het is nu,
2: en de rechter doet het nog goed, dat is het modernste toestel. Zo.
0: Ah, kijk, ja, ik wilde net zeggen van nu zitten wij wel aan jouw goede oor, maar nou klink jij hier weer wat minder. Maar nee, het gaat nu goed. Dus
2: fijn.
0: De lijn richting Hogeveen is kraakhelder, hè?
2: Ja hoor.
0: Goed zo. Hey Edward, wij zochten een bekende artiest, Amerikaanse zanger, componist en multi-instrumentalist, die in 1950 werd geboren als Stefflin Hardaway Judkins. Hij werd kort na zijn geboorte blind. Bekend album van hem is getiteld Hotter Than July. En dit krijg je te horen als je je telefoon op het kaartje richt, op de QR-code. Ja, maar ja, wie zat daar nou weer achter dat riedeltje? Wie was dat nou toch ook alweer, Edward?
2: En het was een blinde zanger en het is Stevie Wonder.
0: Stevie Wonder, die toch even heel Nederland verraste door vorige week eventjes tussen neus en lippen aan te kondigen dat hij volgende maand eventjes een concert komt geven in de Ziggo Dome.
2: Oh, geweldig voor alle mensen die een kaartje hebben afgelopen.
0: Nou, zeg dat wel, want daar wilde heel Nederland naartoe, dus dat was in 1,5 seconde uitverkocht.
2: Oh.
0: Dus ja, dat is dan wel weer een beetje jammer. Ik piste ook naast de pot. Ja. Dat is natuurlijk wel een hele grote meneer die je nog wel eens live had willen zien. Misschien eigenlijk als een beetje muziekliefhebber, maar goed.
2: Nou, als ik hem op de radio hoor, ben ik ook al tevreden. Want ik zit op een dansschool in Meppel.
0: Ja.
2: En daar dansen we heel graag op die muziek ook. Maar ook wel op andere muziek.
0: Nou, doe dan nu even een ronde dansje om de tafel. Want ik ga Stevie Wonder voor je draaien. En we gaan dat prachtige spel zo snel mogelijk naar je toesturen.
2: Remember the music, hè?
0: Zo is het. Dag, Edward. Hoi.

0: tot en met volgende week woensdag. De Rodermarkt in Rode. Een geweldige feestweek. Met kermis, de fantastische Rodermarktparade en de Korte Baandraverij. Alle dagen feest en optredens van diverse artiesten. Kom naar Rode voor een volle bak entertainment. Meer weten? Kijk dan op rodermarkt.net.
1: Veilig en zelfstandig op pad, dat kan. Met de comfortabele scootmobielen van Mobifit rijdt u zorgeloos. Kom langs in onze showrooms of kijk op mobifit.nl.
2: Hey, schat, tel je nu alweer schaapjes?
3: Ja, ik lig al uren wakker.
2: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker, de beddenspecialist van het Noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
4: Lekker slapen. Lekker slapen.
5: Dekkerslapen.nl.
6: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
7: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
8: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
9: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 5 uur.
10: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Europese Commissie wil dat kinderen tussen de 13 en 15 jaar nog maar 1 uur schermtijd per dag krijgen op sociale media. Hun ouders moeten daar toestemming voor geven. Onder de 13 jaar zouden kinderen helemaal geen toestemming meer moeten krijgen. Dat staat in de Kids Act, een wetsvoorstel van de Europese Commissie. Ook komt er een verbod op verslavende games en mogen kinderen niet onbeperkt aanbevolen video's voorgeschoteld krijgen. En hun profielen moeten standaard op privé staan. De wet moet nog worden goedgekeurd door de Europese landen en het Europees Parlement. Een vrouw die een burkini droeg in een sauna in het Gelderse Hierde is onterecht weggestuurd. Dat oordeelt het College voor de Rechten van de Mens. Op bepaalde dagen is het volgens de sauna toegestaan om een badpak of zwembroek te dragen. Kleding die het hele lichaam bedekt, zoals een burkini, mag niet, omdat het niet hygiënisch zou zijn. Maar volgens het college is daar weinig bewijs voor en zijn de regels voor islamitische vrouwen daardoor discriminerend. Uitspraken van het College voor de Rechten van de Mens zijn niet bindend. Polen heeft vanochtend een deel van het luchtruim gesloten vanwege Russische aanvallen op het westen van Oekraïne. Ook twee vliegvelden gingen uit voorzorg dicht. Inmiddels zijn de maatregelen opgeheven en zouden geen drones in het Poolse luchtruim zijn geweest. Een man van 20 die 1,5 jaar geleden zijn moeder vermoordde in Den Haag hoeft niet de gevangenis in. Uit onderzoek blijkt dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar is. Daarom krijgt hij TBS met dwangverpleging. Daarnaast legt de rechtbank een maatregel op waardoor de man na zijn behandeling onder toezicht kan worden gesteld. De rechter acht hem behalve aan de moord op zijn moeder ook schuldig aan poging tot moord op zijn zus en brandstichting in de flat waar zijn moeder woonde. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht blijft het op een enkele bui na droog en koelt het af tot een graad of 12. Morgen schijnt de zon geregeld en het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
3: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
2: En bedankt, hè?
4: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
5: Hey!
6: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
7: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Je kiest niet voor urineverlies, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
8: Radio Drenthe.
9: Studio Steenbergen.
8: Met René Steenbergen.

0: Nou, eerder vanmiddag kwam al iets uit Grease voorbij. En dit is dan ook weer uit zo'n muzikale film, schuine streep TV-serie in dit geval. Fame van Irene Cara.
1: Studio Steenbergen.
2: Met René Steenbergen.
0: Donderdagmiddag, 5:09. Wat is er zoal aan de hand in Drenthe, Daphne?
3: Er komt extra toezicht en handhaving in Pittelo om de gemeente Assen en politie meer zicht te geven op de groep overlastgevende jongeren. Van de volgende week start een nieuwe ronde van de coronaprik. En daarvoor is de doelgroep veranderd. Mensen tussen de 50 en 69 jaar krijgen alleen een prik als zij vanwege hun gezondheid een groter risico lopen om ernstig ziek te worden. En voor mensen van 70 jaar en ouder verandert er weinig. Zij krijgen automatisch een uitnodiging. En de Hoofdstraat in Hogeveen is volgende maand de startplaats voor zowel de mannen als de vrouwen in de vierde etappe van de Eneco-tour. Op dinsdag 13 oktober start de tour in Den Haag. De etappe die in Hogeveen start is op zaterdag 17 oktober en de finish is bovenop de Vanberg in Wijster.
0: Meer nieuws vind je op rtvdrenthe.nl en ook in de app.

0: Elton John in Your Song. En daarmee is het 14 over 5. 22 leerlingen van christelijke basisschool De Fontijn in Sleen die kregen vandaag les van een bijzondere meester. Namelijk de burgemeester. Renze Bergsma van Coevorden, die stond voor de klas en hij legde uit waarom hij dat deed.
1: Nou, ik ben eigenlijk een tijdje geleden al ze hebben een soort programma gestart. Dat je als burgemeester ook naar de basisscholen langs gaat. En is wat verteld over democratie, maar ook over het gemeentebestuur. Maar ook hoe je nou bijvoorbeeld kunt meebeslissen in je eigen omgeving, in je eigen dorp. Het is een heel leuke manier om contact te maken met kinderen. En ze zijn bijzonder leergierig. Dus ja, ik doe het denk ik een keer of 10, 12 per jaar.
2: Ja, maar heel veel mensen denken politiek, hou op zeg. Al dat geleuter en weet ik veel wat. Zijn kinderen daar wel geïnteresseerd in?
1: Zeker, er is altijd tijd te weinig. Er zijn heel veel vragen. En nou, als je aan het vertellen bent, is het vaak ook doodstil. Dus ja, ik kan alleen maar concluderen dat er is veel interesse. Huh. En volgens mij juist ook leuk om het dan bij de jeugd te doen.
2: Ja. Heeft u al enig idee hoe ver zij zijn in kennis van wat een burgemeester doet? Wat een college van BNW doet? Wat een gemeenteraad is?
1: Die kennis is nog wel beperkt, dat moet ik wel zeggen. Maar er zijn altijd wel kinderen in de klas die wel wat dingetjes weten. Dus met elkaar weet je een hele hoop. Maar ze weten wel wat een burgemeester is. Nou, een wethouder, dat moeten ze nog even leren. Maar verkiezingen kennen ze. En ja, wat me ook altijd wel opvalt. Ja, ze zijn toch wel. Ze krijgen veel mee van de actualiteit. Ik was gisteren toevallig ook op een school in Steenwijksmoer. En nou, dan weten ze toch al wat over Prinsjesdag. En dan kun je ook vertellen hoe belangrijk Prinsjesdag is voor de gemeente. En ook, nou, bijvoorbeeld voor het geld dat wij uit de Rijksbegroting krijgen. En waar we goede dingen mee doen in Coevorden.
2: Maar dan denk ik, u heeft het toch razend druk als burgemeester. U zou misschien ook iemand anders deze lessen kunnen laten geven. Waarom doet u dat zelf? Waarom vindt u dat belangrijk?
1: Ik vind het sowieso belangrijk om de jeugd ook echt betrokken te krijgen en houden bij democratie en bij het gemeentebestuur. En ik merk ook wel dat het natuurlijk aanslaat en dat kinderen het extra leuk vinden als de burgemeester zelf komt. En ik vind het ook gewoon heel erg leuk om te doen. En het is ook een kwestie van prioriteit. Je kunt daar ook wel tijd voor maken.
2: Ja, mag de ketting mee? De klas in?
1: Altijd, want er is ook, en dat vind ik eigenlijk, dat is een heel mooi momentje altijd. Aan het eind vraag ik altijd van, nou, zijn de kinderen die wel eens een keer burgemeester willen worden? En dan zie je toch een paar vingertjes omhoog gaan. En dan vraag ik of ze heel even eentje naar voren wil komen. En dan doe ik de ketting bij het kind om, dan vraag ik, wat zou jij beslissen voor jouw dorp of jouw gemeente? En dan komen de mooiste wensen eruit. En dat is zo ontzettend leuk. En dan voelen ze zich misschien een paar seconden even, nou, een soort mini-burgemeester, kinderburgemeester. En wie weet waar dat toe een aanzet is. Ze zijn altijd heel erg leuk om te doen.
0: Ja, nou, de kinderen hebben het ongetwijfeld leuk gehad. En volgens mij vond burgemeester Bergsma van Coevorden het zelf ook heel leuk om te doen.

0: De onlangs overleden Bonnie Tyler in Lost in Friends. De verbouwing van het voormalig haaienbassin, het Renzenpark in Emmen, is bijna klaar. Kunstcentrum Diep is al druk bezig met verhuizen en onze verslaggever Mart Beuker die mocht alvast een kijkje nemen in de oude dierentuin.
1: We kregen een sneak preview, zoals je dat in mooi Nederlands kunt zeggen. Ja, bij de ingang van het Renzenpark, dat was voorheen altijd de ingang van Dierenpark Emmen. Het Biogron, de gebouwen boven, zijn al een tijd teruggesloopt. En daar kun je nu dus via de nieuwe gebouwen naar beneden lopen. Mijn eerste indruk was heel erg modern, maar hoe lager je komt, zie je ook weer van, oh ja, het was toch wel echt een haaienbassin. Veel beton, zelf omschrijven ze het als rustiek en industrieel. Ja, en dat glas van dat haaienbassin, dat is er ook nog gewoon. En je kunt er nu ook dus daadwerkelijk ja, inlopen, doorheen lopen.
2: Oh, achter dat glas waar normaal de haaien zwommen?
1: Ja, dus exact waar de haaien zwommen, daar kun je nu zelf naar kunst gaan kijken straks.
2: Oké, dus nou eigenlijk vanaf de andere kant?
1: Ja, beide kanten.
2: Ja, dus, beide kanten.
1: Ik kan je vertellen, als iemand anders achter het glas staat, dan lijkt het een beetje op zo'n lachspiegel die je gezicht een beetje vervormt. Dat is heel komisch.
2: Ja. Maar de eerste plannen waren helemaal niet dat het kunstcentrum daar toch in zou komen?
1: Nee, zeker niet. Dierpark Emmen werd Wildlands. Dus in 2016 opende Wildlands. En rond die tijd kwam ook de duikvereniging Emmen en Omstreken. Ja. Die dacht, wij willen van dat bassin wel een duikaquarium maken. Hadden ze hele grote plannen voor. Met een wrak wat erin zou moeten komen. Echt daadwerkelijk vissen. Het moest een beetje een zandgat gaan nabootsen. Heel ambitieus, misschien ook te ambitieus. Want om vissen te kunnen te laten zwemmen, hadden ze een nieuwe filter nodig. Nou, dat zou alleen al €60.000 kosten. Hartstikke veel geld. Een crowdfundingsactie, ja, dat werd hem ook niet. En de gesprekken met de gemeente die stranden ook op geld. Dus in 2019 ging uit dat plan de stekker.
2: Ja, geen duikvereniging dus.
1: Nee.
2: En wanneer kwam Kunstcentrum Diep dan in beeld?
1: Nou ja, nadat die plannen van het duikcentrum niet doorgingen, moest de gemeente opnieuw gaan kijken, ja, wat gaan we nou met dat bassin doen? Nou ja, halverwege 2020 was daar voor het eerst het plan van, nou, misschien moeten we het toenmalig CBK, Centrum Beeldende Kunst, gaan verhuizen vanuit de melkfabriek aan de Ermenweg naar Emmen Centrum. Dus 2020 begon het. Maar ja, het is nu 2026 en de verhuizing komt er nu pas echt aan.
2: Waarom heeft het zo lang geduurd?
1: Voornamelijk door vochtproblemen tijdens de bouw. Het heeft meerdere keren stil. Ja, natuurlijk hebben we coronatijd gehad. Dat zou ook niet hebben geholpen. Maar de voornamelijkste reden is wel echt vochtproblemen tijdens de bouw. Er moeten aan de bovenkant waterpartijen komen. En daar zat een lek in. Er zat vocht in de gebouwen. Dat heeft veel vertraging opgeleverd. En ook best wel wat geld gekost.
2: Ja, het lijkt me ook niet echt gunstig voor kunst inderdaad. Dat daar hangt en staat. Maar nu dus druk bezig met de verhuizing. Het kunstcentrum Diep naar het voormalige haaienbassin van het oude dierenpark. En wanneer kunnen bezoekers daar dan terecht?
1: Nou, ze zijn nu nog echt met de laatste loodjes bezig. Dat betekent verhuizen het kantoor. En het opbouwen van de eerste tentoonstelling. Volgende week, op zaterdag 26 september, moet Lux, een lichttentoonstelling, voor het eerst te bezoeken zijn voor bezoekers. En dat is dan ook voor het eerst sinds 2016... dat je echt fatsoenlijk weer een kijkje kan nemen bij dat voormalige haaienbassin.
2: En hoeveel tentoonstellingen willen ze dan hebben op jaarbasis?
1: Drie per jaar. Heel anders dan dat CBK voorheen deed. Maar ze hebben echt wel een hoge ambitie. Want ze willen echt landelijke uitstraling hebben. En ze zeggen, ja, misschien zelfs ook wel daarbuiten. Dus wellicht internationaal interessant.

0: hazerlaadjes.nl. Friesland ontdekken? Boek nu HCR het Raadhuis in Dokkum. 3 dagen, inclusief 3 gangen diner, al voor 99 euro.
1: Wat was ik onzeker over mijn haarverlies. Gelukkig kwam ik in contact met Creativo Care in Emmen. Ze namen alle tijd. En wat ben ik blij met het resultaat. Het ziet er niet alleen mooi en natuurlijk uit. Mijn haarwerk zit ook nog eens comfortabel. Maak een vrijblijvende afspraak via creativocare.nl.
2: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken. Voordeeluitjes.nl.
3: Had Coevorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorde. Museumcoevorde.nl.
4: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
5: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
6: In Hoogeveen.
7: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
4: Tse, zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
8: Bijna 1 minuut over 5:30. Snel naar Daphne Blanken voor het regionale nieuws.
9: Goedemiddag. De Hoofdstraat in Hoogeveen is volgende maand de startplaats voor zowel de mannen als de vrouwen in de 4e etappe van de Eneco Tour. Vorig jaar keerde deze internationale wedstrijd weer terug op de wielerkalender. Toen startten in Emmen alleen de mannen. Omdat dit jaar de C-Mac Ladies Tour opgaat in deze meerdaagse, staat er ook een compleet vrouwenpeloton aan de start. Op dinsdag 13 oktober start de Eneco Tour in Den Haag. De etappe die in Hoogeveen start is op zaterdag 17 oktober. En de finish is bovenop de Vanberg in Wijster. Ja, is goed. Dat was hem. Spotters in een speciale politiebus hebben tientallen mensen betrapt die achter het stuur hun telefoon gebruikten. De bus reed dinsdag door Drenthe en is onderdeel van een programma om de verkeersveiligheid te verbeteren. Volgens de provincie leidt afleiding in het verkeer dagelijks tot onveilige situaties en jaarlijks tot meer dan 100 verkeersslachtoffers. De bestuurders die betrapt zijn op telefoongebruik achter het stuur hebben allemaal een bekeuring gekregen. En twee nieuwe roofdieren verhuizen komend voorjaar naar Wildlands. Welke soorten dat zijn, houdt het dierenpark nog even voor zich. Maar wat wel duidelijk is, is dat de roofdieren hun onderkomen gaan delen in een nieuw rotatieverblijf. Dat betekent dat ze de verschillende delen van het verblijf afwisselend gebruiken. Zo kunnen ze kennis maken met geuren en sporen van andere soorten. Iets wat in de natuur ook voorkomt. Meer nieuws uit de provincie vind je op rtvdrenthe.nl en de app.
8: Uiteraard meteen door naar het weer. Gert Voerman, goedemiddag.
10: Goedemiddag, René.
8: Hey Gert, nou, het begint nou toch echt een beetje op herfst te lijken. Hè?
10: Ja, het wordt steeds donkerder buiten. Hè? En de zon gaat steeds later onder, of vroeger onder, en steeds later op. En dat ga je langzaam maar zeker merken. En als je dan zo'n bewolkte dag van als vandaag hebt, zeker vanmiddag in ieder geval, en met die wind er een beetje bij en die regen die er een beetje in komt, dan krijg je dat herfstachtige gevoel. En Twinneveen die zat net al op 1,2 mm. Het stelt allemaal nog niet zoveel voor. Het is plaatselijk wat lichte regen. Maar ik denk dat het vanavond toch gaat activeren. Dus vanavond buiig weer, buiige regen. Een aantal millimeters op diverse plekken, denk ik wel. In de loop van de avond en vannacht dan wordt het weer op de meeste plaatsen droog. Dan was het wisselend bewolkt met een enkele bui. Koelt af 11 tot 12 graden. Dan morgen, ja, dan is de zon weer meer bij. Dan krijg je misschien een heel klein beetje nazomergevoel, omdat er flinke zonnige perioden zijn. De temperatuur gaat weer wat omhoog, graad of 19. In de ochtend nog ligt de bui. In de middag blijft het droog. Wel een stevige wind uit de westelijke richting.
8: Ja, dat is het, hè. Gaan toch echt een beetje die volgende fase in, langzaam maar zeker.
10: Ja, langzaam maar zeker. Als je kijkt naar het weekend, blijft het ook licht wisselvallig. Zaterdag is een zwak front met vrij veel bewolking. Lijkt een beetje op vandaag. Af en toe een beetje regen. Temperatuur wel met een zuidwesten 20 graadje hoger. 19 tot 20 graden. Vervolgens zondag weer een noordwestenwind. Met een enkele bui en wisselend bewolkt. Maar begin volgende week, maandag al, maar zeker dinsdag en woensdag, krijgen we met een hoger drukgebied te maken. Komt in de eerste dagen van een nieuwe week dicht in de buurt te liggen. Dat betekent rustig september weer, droog september weer. Je zit dan wel in de fase, zo eind september, dat het in de nacht en ochtend wat mistig kan zijn. Maar juist in de middag de zon er wel bij. En als die de zon erbij is, dan is het misschien wel 18, 19, 20 graden. En mocht de wind even naar het zuiden draaien, dat zou lof van volgende week af en toe even kunnen. Ja, dan zit je zo'n paar graden hoger.
8: Toch nog weer.
10: Toch nog weer. De Old Indian Summer. En daar hebben ze allerlei namen voor. Het kan zelfs nog in oktober, hè, met 20 graden en een zonnetje. Het kan allemaal.
8: Ja, het is eigenlijk een beetje, lijkt een beetje het vaste principe de laatste tijd. Qua, hè, als je dan nog thuis zit en je kijkt naar buiten, dan denk je, oh, de herfst is begonnen. En dan kom je buiten en dan denk je, oh, het is toch warmer dan ik verwacht had.
10: Ja, en dan zien we weer, tenminste in mijn optiek, is de herfst echt de overgang van zomer naar winter. En dan is alles mogelijk. Hè. Ze zijn wel eens 30ers geweest in september. Nou, dat zit er dit jaar misschien wel gelukkig niet meer in. Maar misschien nog een enkele keer 25 graden. En dan in de loop van oktober, november gaat het langzaam maar zeker achteruit. Het blad gaat verkleuren. Zo eind september, begin oktober, begint het serieuze vorm aan te nemen. En langzaam maar zeker wordt het ook donkerder. En voordat je weet, dan is de goed heiligman in het land om toch mee verder te gaan.
8: Hou op, hou.
10: We zijn net weg.
8: Je zult zien hoe snel dat weer is. Gert, ja, dankjewel voor dit moment. Fijne avond, hè?
10: Ja, hetzelfde.
6: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
11: Emmen bouwt, werkt en draait. Achter de schermen zorgt Unica dat scholen, bedrijven en ziekenhuizen blijven functioneren. Met slimme, duurzame techniek. En mensen die aanpakken en vooruit durven te denken. Unica, geworteld in Emmen en landelijk sterk. Wij zorgen dat Drenthe blijft draaien. Unica, United can do.
6: Later begint met wat je nu opzij zet. Ontdek de mogelijkheden voor jeugdsparen en jeugdbetalen bij ASN Bank en Heller en Heller. Kijk op hellerenheller.nl.
12: Hey Remo!
13: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
14: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
15: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
16: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
14: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
15: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
17: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
12: Hey, Remo! Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
18: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
19: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
20: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
18: Je kiest niet voor oor- of neusklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
20: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
21: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
22: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
23: Studio Steenbergen.
24: Met René Steenbergen.

0: muziek van The Sweet en Funny Funny. Op Nationale Ouderendag, dat is op vrijdag 2 oktober aanstaande, dan worden er 3 bijzondere circusvoorstellingen gegeven in Hoogeveen. Nou, hoe zit dat, waar, wanneer, alle details die hoor je van Cor Velting van de organisatie. En er is nog plek in die circustent.
1: Dan staat er op de markt in Hoogeveen een hele grote circustent. En dan gaan we 3 voorstellingen op de vrijdag doen voor met name ouderen die woonachtig zijn in verzorgingstehuizen.
2: Ja.
1: Ouderen die aangesloten zijn bij belangenorganisaties of individuele ouderen die nog zelfstandig wonen, maar die zeggen, ik heb wel zin in een leuk uitstapje, ik wil wel een van de gratis voorstellingen van het circus bij gaan wonen op de vrijdag.
2: Ja, want je hebt die tent dus nog niet helemaal gevuld.
1: Nee, bij met name de voorstellingen van 3:30 en 3:30 hebben we best wel wat gaten hier en daar in het circus. Mm-hmm. Die we graag nog opgevuld willen worden. Want hoe leuk is het ook om gewoon te zien dat de tent gewoon gezellig vol is.
2: Ja.
1: En dat werkt twee kanten uit. Voor de circusartiesten is het leuk.
2: Ja, en natuurlijk voor de mensen die komen kijken ook gewoon een hele leuke middag uit.
1: Ja, dat is het eigenlijk dat wij gewoon dit al 7 jaar mogen organiseren. Dat met name ouderen die woonachtig zijn in een verzorgingstehuis, dat die bij ons een middagje uit zijn. En dat gewoon op de dagen erna in de woonkamers, in de verschillende tehuizen, gewoon nog eens een keer nagesproken wordt over het leuke uitstapje naar het circus. Want dat is toch een uitstapje die je toch niet regelmatig doet.
2: Nee, en het is misschien ook wel leuk, een beetje nostalgie, hè, circus. Een beetje van vroeger, hartstikke leuk om eens een keer weer mee te maken, denk ik.
1: Ja, dat denk ik ook. Kijk, als je het terrein al oploopt en je ziet een blauw-gele grote tent staan. Allemaal leuke kostuums, gezellige muziek. Bijzonder mooie acts die het circus voor het publiek maakt. En ja, en dat maakt het met elkaar tot een herinnering. Want kijk, onze beloning als stichting zijnde is dat als wij ouderen de tent weer zien te verlaten met een lach van oor tot oor en dat ze weer op zoek gaan naar hun rollator of naar hun rolstoel. Dat is voor ons één groot feest om te mogen organiseren. En hoe mooi is het dat je dat op Nationale Ouderendag mag doen.
0: Ja, en die Nationale Ouderendag is dus over 2 weken en een dag. Op vrijdag 2 oktober 2026.

0: bijna niet geloven, maar het staat er echt. 2018, de winnares van het Drents Liedjes Festival. Zo lang geleden alweer. Melissa Meeuwissen en Wim van Zuut. Collega Ellie Smit ging vanochtend op jacht naar het kunstwerk Kolderveen. De mensen achter dat kunstwerk zijn genomineerd voor de Cultuurprijs 2026. Nou, daar zijn ze natuurlijk hartstikke blij mee. En Edward Thompson vertelt wat kunstwerk Kolderveen nou precies voor organisatie is.
1: Ja, wij zijn een kunstpodium, een kunstplek. Wij zijn een soort ontmoetingsplek hier in Drenthe. Wij zijn bevestigd in een oude kaasfabriek op het platteland in Kolderveen, bij Nijenveen. En hier hebben wij een tentoonstellingsprogramma, maar ook een residentieprogramma komen. En wij proberen wel grote maatschappelijke thema's hier in het lokaal omgeving te verspreiden, maar ook in verbinding te maken, zodat de programma een soort connectie met het lokaal leven ook krijgt.
2: Maar je krijgt hier nationale kunstenaars, maar ook internationale kunstenaars, hè?
1: Ja, zeker. Wij krijgen kunstenaars van het hele wereld hier naartoe, maar ook kunstenaars uit Drenthe werkt ook hier en toont hun werk ook hier.
2: Ja, want je zei net al, er waren hier al mensen bezig. Ben druk bezig met een project wat jullie hier laten zien. Wat is dat voor project?
1: Ja, Puk Verkade en Thomas van der Linge zijn kunstenaars, Nederlandse kunstenaars, maar wonen wel in Berlijn. Zijn hier voor 6 weken en zij werken zowel met geluid als met animatie, maar echt handmatige tekening animatie, ouderwens animatie, zeg maar. En op 2 oktober in de middag, om 5 uur, 7 uur. Je moet even kijken. Kijk even op kunstwerkkolderveen.nl. Je kunt kijken. Hebben zij een presentatie van die werk.
2: Ja, en dat gebeurt dus ook hier. Wordt nou nog allemaal van alles gebeurd, maar dat wordt dan allemaal netjes aan de kant geschoven. Hoe giet dat?
1: Ja, alles staat wel op kleine wieltjes. En ik woon zelf daarnaast en alles werd gewoon naar mij toe gebracht. En onze huis is dan propvol met alle dingen. En hier kunnen wij een mooie tentoonstellingsruimte hebben.
2: Ja.
1: En de volgende tentoonstelling daarna is van Annie Abrahams. Het heet Verbinding. En het is een grotere tentoonstelling. Het is van 10 oktober tot 28 november open. Annie Abrahams is een belangrijke kunstenaar. Zij is een van de pionieren van internetkunst. En die tentoonstelling, wij hebben een verzameling van meer dan 30 jaar van haar werk. Zij is echt een pionier. Maar zij woont net over de grenzen in Overijssel.
2: Oh, kijk eens aan. Dus dat is mooi dichtbij. Je zei net, van jullie proberen ook te verbinden. Mensen, kunnen hier dan ook verblijven zo lang? Kunnen hier slapen? Kunnen hier wonen zo lang?
1: Ja. Wij hebben ons tentoonstellingsprogramma. Maar ook daarbij hebben wij een residentieprogramma.
2: Ja.
1: En het is niet zomaar dat wij mensen laten hier komen, hier is de sleutel weg. Wij proberen die kunstenaars die hier komen om te helpen, om hun kunst te verbeteren. Dat is een belangrijke deel van wat wij proberen hier om te doen. Dat is die hedendaagse kunst in Drenthe te op te liften, een beetje te professionaliseren.
2: Naar een hoger plan te brengen.
1: Ja.
0: Ja, en in december dan horen Edward en zijn collega's of ze die cultuurprijs ook echt hebben gewonnen.

0: De dames Lois Lane, onlangs vierden ze nog hun 40-jarig bestaan. En dit was helemaal uit de beginperiode. Fortune Fairy Tales. Gaan we tot besluit van dit uurtje nog even naar een stukje showbiz. Want Jeffrey Kuipers, de zingende kapper uit Hogeveen, die is verhuisd. En niet zomaar even een dorpje verderop. Nee, hij is naar Spanje vertrokken. En eerder vanmiddag vertelde hij waarom hij met zijn man en zijn hondje naar Spanje is gegaan.
1: Beter leven, mooier klimaat, minder stress, minder op de klok.
2: Ja.
1: Dat.
2: Ja. Ja, en hoe ga je dan te werk? Want jullie zijn een kapsalon begonnen in Benidorm. Jij gaat dan zoeken, denk ik. Maar is dat niet heel lastig, andere regels en dat soort dingen?
1: Ah, nee, daar moet je niet te veel over nadenken. Als je dit gaat doen, dan drijft het helemaal op passie en totaal niet op gezond verstand. Want dan kun je beter niet doen.
2: Ja, gewoon gaan.
1: Nee, dat is gewoon een. Ja, gewoon gaan. Je ziet wel wat je tegenkomt. Helemaal open het proces is het beste.
2: Ja, en jullie hebben dan die kapperszaak gevonden. Ik heb vorige week het roer omgezien. Want jullie zijn ook gevolgd, hè, door de camera's van SBS 6.
1: Ja.
2: Dat is dat ook wel een beetje eng, denk ik, of niet? Als je dan een zaak koopt die je alleen nog maar online hebt gezien.
1: Nee, want we gingen toch al alles vervangen binnen. Dus we hebben vrienden even laten kijken of het gebouw van binnen goed was. We hebben het licht in het plafond vonden we heel belangrijk. En de toetreding van daglicht.
2: Mm-hmm.
1: Omdat je dat, als dat maar goed is voor een kapsalon, is ook heel belangrijk. Ja. En dat was heel goed.
2: Ja.
1: En
2: voor de rest had je echt bloemetjes behang, onhandig grote witte stoelen, een wc midden in de salon.
1: We hebben echt zoveel weggegooid. Ja, we bleven maar weggooien. Dit moet er ook uit. Op een gegeven moment was die tent gewoon leeg. Dus hebben we in Nederland nog meubels besteld en hebben we die open laten komen. Maar goed, het ziet er nou super mooi en modern uit. En daar voelen we ons lekker in.
2: Ja, dus je hebt er veel werk aan gehad, maar je hebt er ook gewoon eer aan gehad.
1: Ja, we hebben er ook veel geld aan gespendeerd.
2: Ja. Hey, en daarna vonden jullie je droomhuis. Ik zag zoveel tranen. Die kwam binnen, hè, toen jullie daar binnen kwamen lopen.
1: Ja, mensen kennen mij natuurlijk altijd een beetje van de grappige kant en een beetje grote bek. Maar ik ben ondertussen ook heel gevoelig.
2: Mm-hmm.
1: Ja, hier kwam gewoon heel veel samen. En ik was op deze plek. En toen dacht ik, ja, dit is gewoon een plek waar je helemaal tot rust kan komen.
2: Ja, en zo voelde het dus blijkbaar ook toen je daar de drempel over stapte.
1: Ja, nou, ik zat al 10 jaar in Hogeveen in een flat, 1 hoog. Hartstikke prima appartement, maar wel midden in beton. Dus toen ik die groene oase zag en dacht, oh, ik kan hier nu gaan wonen, dat raakte mij gewoon. Ik dacht, oh, midden in de natuur, daar snakte ik gewoon naar.
0: Ja, dat programma is ongetwijfeld nog wel ergens terug te vinden bij de uitzending gemist afdeling van Net5. Jeffrey en zijn man Michael en hun avonturen in Spanje. Stoer dat ze het doen. Ja, en Jeffrey knipt natuurlijk niet alleen. Hij zingt ook, dus hij heeft er ook een themaliedje bij gemaakt. Dat heet Ik rot op naar Spanje. En zo is de cirkel weer helemaal rot. Ik wens je een mooie avond en graag tot morgen.
3: Ik

0: tijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop, je springt.
1: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sands.
2: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
3: Bij BTN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis Bron voor Goed Boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, Bron voor Goed Boeren.
4: Jou blij maken met de mooiste fashion. Dat is wat Up-to-Date Woman het liefste doet. Met leuke hippe merken als Harper & Eve, My Jewelry, Garcia, Lovies en Jaya. Laat je verrassen en adviseren voor een te gekke toffe outfit. Up-to-Date Woman in Warenhuis van der Veen, Assen.
5: Aanstaande vrijdag tot en met volgende week woensdag. De Rodermarkt in Rode. Een geweldige feestweek. Met kermis, de fantastische Rodermarktparade en de korte baandraverij. Alle dagen feest en optredens van diverse artiesten. Kom naar Rode voor een volle bak entertainment. Meer weten? Kijk dan op rodermarkt.net.
6: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel €15.070 terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
7: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
8: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Criminelen maken nog steeds op grote schaal misbruik van zorgbudgetten. Alleen al in Oost-Nederland ging het tussen 2020 en 2024 om €71 miljoen aan fraude, meldt het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum aan Nieuwsuur. De onderzoekers denken dat het werkelijke fraudebedrag veel hoger ligt. Volgens een schatting van het Openbaar Ministerie verdwijnt er jaarlijks €10 miljard aan zorggeld in de zakken van criminelen. Bloedleverancier Sanquin test vanaf morgen alle donorbloed op besmetting met het West-Nijl-virus. Aanleiding is de besmetting van een patiënt die het virus bij een bloedtransfusie heeft opgelopen. Die persoon overleed, maar of dat door het virus komt is niet bekend. De patiënt was al ziek. Het is volgens het RIVM de vierde persoon die besmet was met het West-Nijl-virus en is overleden. Sinds vorige week zijn er 10 nieuwe besmettingen vastgesteld, maar niet iedereen merkt dat hij het virus heeft. Voor de meeste mensen is het ongevaarlijk. De 19-jarige man die deze week is aangehouden voor een aanranding in Den Hoorn heeft ook 5 andere incidenten in de omgeving van Delft bekend. Dat meldt het Openbaar Ministerie. De afgelopen maanden werden meerdere vrouwen mishandeld en aangerand bij recreatiegebied Delftse Hout. Bij sommige incidenten is DNA gevonden en dat matcht met het DNA van de verdachte, zegt het OM. Vandaag werd bepaald dat de verdachte langer vast blijft zitten. In de Duitse stad Frankfurt is opnieuw iemand overleden aan malaria. Het is de derde dode in korte tijd. Deze zomer zijn 2 medewerkers van de luchthaven in Frankfurt overleden. De persoon die nu aan malaria is gestorven werkte niet op de luchthaven, maar woonde er wel in de buurt. Malaria wordt door muggen verspreid. Er is nog een geval van malaria bekend in de Duitse stad en die persoon is nog in leven. Het virus is waarschijnlijk in Frankfurt terechtgekomen via een mug die met een vliegtuig is meegereisd. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht blijft het op een enkele bui na droog en koelt het af tot een graad of 12. Morgen schijnt de zon geregeld bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Bij Tuincentrum Bodenstaf wandel je door 5000 vierkante meter inspiratie. Met tuinplanten, decoratie en alles voor binnen en buiten. Je krijgt advies bij het bemesten of snoeien. En zoek je iets voor jouw trouwe viervoeter? Ook dan ga je naar Bodenstaf. Tuincentrum Bodenstaf. Echt wel het meest complete tuincentrum. In Smilde.
10: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Amfang in het heuvelachtige Sauerland. 4 dagen all inclusive. Alleen bij ons €231. Voordeeluitjes.nl.
11: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio, met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
10: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
12: voordeeluitjes.nl.
13: Maak gezond leven goedkoper en makkelijker voor ieder kind. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
1: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
14: Ontdek deze winter het pure noorden met Voig Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voigtravel.nl.
15: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
14: Ontdek deze winter het pure noorden. Voigtravel.nl.
16: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
17: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
18: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
17: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
18: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
17: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
18: Oké, ga ik op letten.
17: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
18: Doe ik.
17: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
19: Radio Drenthe.
20: Muziek voor volwassenen.
19: Met Johan Derksen.

0: Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Het is de week van B.B. King. Hij is bij ieder nummer betrokken als zanger, gitarist of componist. Chris Kane is een bluesgitarist uit San Jose en een wat onderschatte artiest. Hij leverde 15 uitstekende bluesalbums af en toch treedt hij nog steeds op in kleine clubs. Chris Kane, You Upset Me Baby.

Chris Kane, You Upset Me Baby. B.B. King en Irma Thomas zijn generatiegenoten en ze coverden een nummer van een andere generatiegenoot, Little Milton, die er een nummer 1 hit mee had in Amerika. B.B. King en Irma Thomas, We're Gonna Make It.

B.B. King en Irma Thomas, We Are Gonna Make It. Ivan Neville uit New Orleans is de zoon van Aaron Neville. Hij heeft een eigen band, Dubstep Hawk. Maar hij speelt ook op albums van de Neville Brothers en van zijn vader. En ook op albums van Don Henley, Bonnie Raitt, Robbie Robertson, Paula Abdul en Delbert McClinton. Ivan Neville, Ghetto Woman.

Ivan Neville, Ghetto Woman. Joe Louis Walker, dat was een bluesgitarist uit San Francisco. Hij overleed in 2025 op 75-jarige leeftijd. Hij was actief in de blues, soul, rock, jazz en gospel. En hij was ook nog gitarist bij John Lee Hooker, Otis Rush, Willie Dixon, Charlie Musselwhite, Steve Miller, Nick Lowe, John Mayall, Muddy Waters en Michael Bloomfield. B.B. King en Joe Louis Walker. Everybody's had the blues.

B.B. King en Joe Louis Walker. Everybody's Had the Blues. Paul Rodgers, dat is een Engelse zanger. Hij was de zanger van Free, Bad Company, The Firm, The Law en Queen. Intussen is hij getrouwd met de voormalige Miss Canada. Paul Rodgers heeft ook intussen een Canadees paspoort en woont in British Columbia. Paul Rodgers, Nightlife.

Paul Rodgers, Nightlife. Billy Gibbons uit Houston, Texas, is sinds 1969 de zanger, gitarist, producer en songwriter van ZZ Top. De basgitarist en de drummer kwamen uit de band American Blues. B.B. King en Billy Gibbons, Tired of Your Jive.

B.B. King en Billy Gibbons. Tired of Your Jive. Joanne Shaw Taylor, dat is een Engelse bluesgitarist, en ze staat onder contract bij Keeping the Blues Alive Records van Joe Bonamessa. En dit nummer nam ze op met haar platenbaas Joe Bonamessa als gitarist. Joanne Shaw Taylor, Bad Case of Love.

Joanne Shaw Taylor, Bad Case of Love. Sheryl Crow uit Missouri verkocht 50 miljoen albums en is in het bezit van 8 Grammy Awards. Maar ze begon als achtergrondzangeres bij Michael Jackson, Stevie Wonder, Jimmy Buffett, Don Henley en Belinda Carlisle. B.B. King en Sheryl Crow. Need Your Love So Bad.

B.B. King en Sheryl Crow, Need Your Love So Bad. Dion, dat is een voormalig teenager-idool uit de Bronx in New York. Via uitstapjes naar de gospelmuziek en de Americana heeft hij zich ontwikkeld tot een uitstekende blueszanger en had grote wereldhits met Runaround Sue, The Wanderer, Ruby Baby en Abraham, Martin & John. Dion, Never Make a Move Too Soon.

Daryl Hall, dat is een zanger-gitarist uit Pennsylvania. Hij werkte vroeger heel lang samen met John Oates en hij toerde onlangs nog met Elvis Costello door Amerika. En hij verzorgt een online muziekshow vanuit zijn woning met Smokey Robinson, Joe Walsh, Todd Rundgren, Aaron Neville, Cheap Trick en Shelby Lynn, B.B. King en Daryl Hall. Ain't Nobody Home.

B.B. King en Daryl Hall, Ain't Nobody Home. Mark Boussard uit Louisiana coverde een oude hit van B.B. King met Joss Smith. En dat is een bluesgitarist uit Florida. En daar is hij actief bij The Rhyme Cats en Joss Smith en The Frost. En hij heeft ook een eigen studio en daar produceerde hij al albums van Reese Winans, Eric Gales, Joanne Shaw Taylor, Mark Boussard en Joe Bonamessa. Mark Boussard met Joss Smith. 3 o'clock blues.

0: Mike Broussard en Joss Smith, 3 o'clock blues. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. De oude meester B.B. King nam het nummer op met het jeugdige talent John Mayer, al is hij intussen ook alweer 48 jaar. En hij produceerde albums van Alicia Keys, Ed Sheeran, Harry Styles en Barbara Streisand. En met 3 ex-leden van The Grateful Dead begon hij de band Dead & Company. B.B. King en John Mayer. Hummingbird.
1: Oh, I'm loosening up again. I'm getting up.

0: Hardlopen doet wat met je. Je lijf wordt sterker, je conditie groeit. En je hoofd, dat wordt rustig. Minder stress, beter slapen, meer energie. In Drenthe lopen we samen. Van Emmen naar Hogeveen, door Meppel tot en met Assen. Dat is de 4 van Drenthe. 4 loopevenementen. 1 gezonde boost voor lijf en geest. Loop er 1 of ga voor alle 4. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
1: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
0: Maak hem compleet. 19 september, 4 mijl van Assen. De finale van de 4 van Drenthe. Schrijf je in op www.hardlopenindrenthe.nl. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
2: Sta je in de file en spot je ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
5: Gaan we nu eindelijk een keer naar Mexico?
6: Of toch naar Vietnam en dan Angkor Wat in Cambodja, NRV.
5: Maar ik ben eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar China.
6: De olifanten van Botswana, NRV.
5: Of luipaarden in Sri Lanka.
6: NRV, reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
7: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
8: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
9: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
10: Even kijken, pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
11: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
10: Ah, check.
9: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
12: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 7 uur.
13: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Volgens het OM verdwijnt elk jaar zo'n 10 miljard euro aan zorggeld naar criminelen. Ze maken misbruik van zorgbudgetten, bijvoorbeeld via zorginstellingen die helemaal geen zorg leveren. Alleen al in Oost-Nederland ging het tussen 2020 en 2024 om 71 miljoen euro aan fraude, meldt Nieuwsuur. Onderzoekers denken dat het werkelijke fraudebedrag veel hoger ligt. De man van 19 die deze week is aangehouden voor een aanranding in Den Hoorn heeft ook 5 andere incidenten in de omgeving van Delft bekend. Dat meldt het Openbaar Ministerie. De afgelopen maanden werden meerdere vrouwen mishandeld en aangerand bij recreatiegebied Delftse Hout. Bij sommige incidenten is DNA gevonden. Dat matcht met het DNA van de verdachte, zegt het OM. Vandaag werd bepaald dat de verdachte langer vast blijft zitten. De politie in Zuid-Afrika heeft in de buurt van Johannesburg een 9e lichaam van een dode vrouw gevonden. Er zijn vermoedens dat er een seriemoordenaar actief is. De eerste vrouw werd half juli gevonden en daarna volgden er nog 8. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. Alle gevallen zijn in de buurt van het vliegveld. De Zuid-Afrikaanse politie onderzoekt of er een verband is tussen de moorden. NEC speelt vanavond de Europa League-wedstrijd tegen de Italiaanse topclub Juventus. In totaal zijn meer dan 2000 supporters uit Nijmegen naar Turijn gereisd. De fans genieten daar terwijl de spanning stijgt.
14: De sfeer zit er goed in, daar ligt het in ieder geval niet aan. Dus, en nu de spelers vanavond, hè?
15: Het is natuurlijk een historische dag, vooral voor NEC. Ik denk heel eerlijk gezegd dat Juventus niet zo opkijkt van NEC, maar andersom wel natuurlijk, de oude dame. Dus het is fantastisch.
13: De wedstrijd tussen NEC en Juventus start om 9 uur. Het weer, nog steeds vallen er buien, in de loop van de avond trekken die weg en vannacht is het dan grotendeels droog. Morgen een enkele bui, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Radio Drenthe.
17: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De familie van Alfredo Gulu, die zaterdagavond in Rotterdam overleed nadat hij was aangehouden, heeft aangifte gedaan tegen de politie. Dat bevestigt de advocaat van de familie aan de NOS. Gulu werd zaterdagavond aangehouden omdat hij zich niet kon legitimeren. Op beelden was te zien hoe hij hardhandig tegen de grond werd gedrukt en om hulp roept. Kort daarna overleed hij. De familie stelt dat er sprake is van doodslag en dat de politie beter had moeten weten. De politie in Zuid-Afrika heeft in de buurt van Johannesburg een 9e lichaam van een dode vrouw gevonden. Er zijn vermoedens dat er een seriemoordenaar actief is. Correspondent Alice van Gelder.
2: Bij verschillende slachtoffers zijn de lichamen ook gedeeltelijk ontkleed gevonden. Ook met zichtbare verwondingen. Er zijn ook aanwijzingen voor seksueel geweld. Ook zegt de politie, ja, ze zijn allemaal dus in dezelfde regio gevonden. En allemaal ook in een relatief kort tijdsbestek.
1: De Zuid-Afrikaanse politie doet nog onderzoek naar de moorden. Een man is vanmiddag in een hoogspanningsmast in Beek in Limburg geklommen. De politie probeert hem al uren naar beneden te krijgen. De man zit bijna in de top van de mast op tientallen meters hoogte. Waarom hij in de mast is geklommen is niet bekend. Onderhandelaars van de politie zijn aanwezig, net als een traumahelikopter en de brandweer. Bloedleverancier Sanquin gaat vanaf morgen alle donorbloed testen op het West-Nijl-virus vanwege de besmettingen in Nederland. Volgens de bloedbank zal het testen niet tot extra drukte leiden.
3: Ze hebben natuurlijk al standaard testen op alle bloeddonaties, hepatitis, HIV. En binnen diezelfde termijn komt ook de uitslag op deze test.
1: Onlangs overleed iemand die het West-Nijl-virus via een bloedtransfusie had opgelopen. Het is niet bekend of het virus ook de doodsoorzaak was. De persoon was al ziek. Het weer, nog steeds vallen er buien. In de loop van de avond trekken die weg. En vannacht is het dan grotendeels droog. Morgen nog een enkele bui, maar ook ruimte voor de zon. En het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
4: De avond van Drenthe.

0: Hé, hey, René. Harry is wakker.
1: Hé, wat?
0: Wat vind je van je nieuwe kussen?
1: Oh ja, heerlijk dit.
2: Radio Drenthe zorgt voor een heerlijke nachtrust.
3: Volgende week maak je kans op comfortabele nieuwe hoofdkussens. Voor jou en je partner.
2: Meer weten over deze rustgevende prijs? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
3: Slapen als een roos.
2: Met Radio Drenthe.
3: Altijd in de buurt.
0: Hmm, dunkt, die kussens zijn net even te goed.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Criminelen maken nog steeds op grote schaal misbruik van zorgbudgetten. Alleen al in Oost-Nederland ging het tussen 2020 en 2024 om 71 miljoen euro aan fraude. Dat meldde het regionaal informatie- en expertisecentrum aan Nieuwsuur. De onderzoekers denken dat het werkelijke fraudebedrag veel hoger ligt. Volgens een schatting van het Openbaar Ministerie verdwijnt er jaarlijks 10 miljard euro aan zorggeld in de zakken van criminelen. Zo voor het zorgverzekeraar Mens is honderdduizenden euro's terug van een zorginstelling in Aalten in de Achterhoek. Die kreeg geld, maar leverde geen zorg, zegt het centrum. In Frankfurt is opnieuw iemand overleden aan malaria. Het is de derde dode in korte tijd. Na twee vliegveldmedewerkers is nu iemand overleden die vlakbij de luchthaven woont. Deze buurtbewoner maakt zich zorgen.
2: Mir macht es persönlich sehr große Sorge. Der ganze Familie macht es eigentlich große Sorge. Also wir haben alle Panik hier in Schwanheim zurzeit. Und ich denke mir, wir werden alle auf uns selber aufpassen müssen.
1: Waarschijnlijk is het virus in Duitsland terechtgekomen via een mug die meereisde in een vliegtuig naar Frankfurt. Een man is overleden nadat hij in het Limburgse Beek uit een hoogspanningsmast is gesprongen. De man klom vanmiddag omhoog en bleef daar urenlang zitten. De politie deed pogingen hem weer naar beneden te krijgen. Toen leden van een hulpdienst de man uit de mast wilden halen, sprong hij van zo'n 38 meter hoogte. Na de sprong is nog geprobeerd de man te reanimeren, maar dat was volgens de politie te vergeefs. Fem van Empel keert terug als wielrenster bij de Franse ploeg FDJ Suez. De 24-jarige van Empel maakte eind vorig jaar bekend haar carrière te pauzeren omdat ze het plezier op de fiets verloren had. Ploegleider Lars Boom zegt dat ze zich eerst gaat richten op het veldrijden om daarna door te groeien naar de weg. Fem van Empel werd al 3 keer Europees kampioen en 3 keer wereldkampioen veldrijden. Het weer, nog steeds buien, maar die trekken in de loop van de avond weg. Vannacht is het dan op de meeste plekken droog. Morgen een enkele bui, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
3: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Zorgverzekeraar DSW gaat dit jaar later dan normaal de nieuwe zorgpremie bekendmaken. Al jarenlang doet DSW dat als eerste, in september, maar dat gaat dit jaar niet lukken. Dat heeft te maken met onduidelijkheid over de haalbaarheid van het kabinetsplan om het eigen risico te verhogen. Het kabinet wil het eigen risico verhogen naar €400, maar het is nog onduidelijk of daar een meerderheid voor komt. Daardoor kan DSW de nieuwe premie niet op tijd uitrekenen, zegt het bedrijf. De politie in Zuid-Afrika heeft in de buurt van Johannesburg een 9e lichaam van een dode vrouw gevonden. Er zijn vermoedens dat er een seriemoordenaar actief is. De eerste vrouw werd half juli gevonden en daarna volgden er nog 8. De zaken leiden tot angst onder vrouwen, zegt correspondent Alice van Gelder.
2: Vrouwen zijn natuurlijk sowieso al niet heel erg veilig in Zuid-Afrika. Maar vooral in die regio hebben vrouwen nu zoiets van: kunnen wij nog wel de straat op? Er is angst, er is woede.
1: De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. De familie van de overleden Alfredo Gulu heeft aangifte gedaan tegen de politie. Gulu overleed zaterdag nadat hij was aangehouden door de politie. Op beelden was te zien hoe hij tegen de grond werd gedrukt. Volgens hun familie is er sprake van doodslag. Voor het eerst in 100 jaar hebben biologen een nieuwe katachtige ontdekt. De Leopardus tilcayo is een wilde kat die in de Andes leeft. De soort werd ontdekt toen er een kitten in een dierenopvang in Bolivia terechtkwam en niet op een al bekende soort leek. Na DNA-onderzoek bleek het om een nieuwe soort te gaan. Het dier is iets kleiner dan een huiskat en heeft een lichtbruine vacht met vlekken. Hij is zeldzaam, schuw en leeft in ontoegankelijk gebied. Het weer, nog steeds vallen er buien. In de loop van de avond trekken die weg. En vannacht is het dan voor een groot deel droog. Morgen een enkele bui, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
3: De avond van Drenthe.

0: René, word eens wakker.
1: Hé, wat?
0: Wat vind je van je nieuwe kussen?
1: Oh ja, heerlijk dit.
2: Radio Drenthe zorgt voor een heerlijke nachtrust.
3: Volgende week maak je kans op comfortabele nieuwe hoofdkussens. Voor jou en je partner.
2: Meer weten over deze rustgevende prijs? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
3: Slapen als een roos.
2: Met Radio Drenthe.
3: Altijd in de buurt.
0: Dunks, die kussens zijn net even te goed.

0: in de zon. Weet je nog wat jij me zei? Dat je er altijd bent als ik je nodig heb.
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.
0: Want ik zie dat jij het moeilijk hebt en niet meer lachen kan zoals je vroeger deed.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Na 2 dagen debatteren is het nog steeds niet duidelijk hoe het kabinet steun gaat krijgen voor plannen. Premier Jette zegt te mikken op brede steun, maar niet of dat met een totaalakkoord met de linkse of rechtse oppositie is, of met deelakkoorden. Jette zei in het debat dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. Het kabinet wil snel met de oppositie verder praten om tot een akkoord of akkoorden te komen. VN-onderzoekers zeggen dat de Verenigde Staten zich met 2 aanvallen op Iran waarschijnlijk schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden. Bij een van de aanvallen werd een basisschool getroffen waarbij 157 mensen omkwamen, veelal kinderen. Een andere aanval trof een sportcomplex. Daar kwamen 22 burgers om. Allebei de aanvallen waren op de dag dat de VS en Israël hun aanval op Iran begonnen. Het VN-onderzoek concludeert ook dat Iran zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Protesten tegen het regime werden keihard neergeslagen en vele duizenden mensen werden opgepakt, gemarteld of gedood. Op de Dam in Amsterdam zijn enkele tientallen pro-Palestijnse demonstranten aangehouden. Ze waren ondanks een verbod op een pro-Israël demonstratie afgekomen. Er werd een grote Palestijnse vlag vanaf een balkon uitgehangen. Verder bleven de meeste demonstranten op afstand. De politie heeft ze met een stadsbus weggebracht. Het lukt zorgverzekeraar DSW dit jaar niet om komende week al de nieuwe zorgpremie bekend te maken. Ze doen dat elk jaar als eerste in september. Volgens DSW is het nog te onduidelijk of het kabinetsplan om het eigen risico te verhogen doorgaat. Daarom kunnen ze de nieuwe premie nog niet uitrekenen. Het weer. De buien zijn naar het oosten aan het wegtrekken. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog en het koelt af tot een graad of 12. Morgen een enkele bui, maar ook geregeld zon. En het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
1: Marnix Sampersen met het NOS-journaal. In Opheusde in de Betuwe zijn afgelopen avond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest bij het gemeentehuis. Daar werd gesproken over plannen voor de opvang van asielzoekers. Volgens de politie sloeg de sfeer in de loop van de avond om en werd er onder meer met stenen en zwaar vuurwerk gegooid. Een politieauto en het gemeentehuis raakten beschadigd. Daarop werd besloten de ME in te zetten. Vanwege de onrust in Opheusden moesten raadsleden een tijdje in het gemeentehuis blijven. Na 2 dagen debatteren is het nog niet duidelijk hoe het kabinet steun gaat krijgen voor plannen. Premier Jette zet in op brede steun, maar hij zegt niet of dat met een totaal akkoord met de linkse of rechtse oppositie is of met deelakkoorden. Jette zei in het debat dat hij het niet netjes vindt om al partijen uit te sluiten. Het kabinet wil snel met de oppositie verder praten om tot 1 of meerdere akkoorden te komen. VN-onderzoekers zeggen dat de Verenigde Staten zich met 2 aanvallen op Iran waarschijnlijk schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden. Bij een van de aanvallen werd een basisschool getroffen, waarbij 157 mensen omkwamen, vooral kinderen. Bij een andere aanval ging het om een sportcomplex. Daar kwamen 22 burgers om. Allebei de aanvallen waren eind februari, op de dag dat de VS en Israël hun aanval op Iran begonnen. De eerste wedstrijd in de competitiefase van de Europa League is voor NEC begonnen met een ruime nederlaag. Bij Juventus in Turijn werd het 5-0. Bij rust keek de ploeg uit Nijmegen al tegen een 3-0 achterstand aan. En ook in de tweede helft kon NEC weinig terugdoen. Over een maand speelt NEC weer een Europa League duel, dan tegen Levski Sofia. Het weer, vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar een graad of 12. Overdag geregeld zon, maar ook een enkele bui. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Harry is wakker.
1: Wat?
0: Wat vind je van je nieuwe kussen?
1: Oh ja, heerlijk dit.
2: Radio Drenthe zorgt voor een heerlijke nachtrust.
3: Volgende week maak je kans op comfortabele nieuwe hoofdkussens. Voor jou en je partner.
2: Meer weten over deze rustgevende prijs? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
3: Slapen als een roos.
2: Met Radio Drenthe.
3: Altijd in de buurt.
0: Dus die kussens zijn net even te goed.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
1: Wannick Zampersen met het NOS-journaal. In Opheusden in de Betuwe zijn afgelopen avond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest bij het gemeentehuis. Daar werd gesproken over plannen voor een asielzoekerscentrum. Volgens Dagblad de Gelderlander waren er enkele honderden demonstranten aanwezig. De politie zegt dat de sfeer in de loop van de avond omsloeg en dat er met stenen en zwaar vuurwerk werd gegooid. Daarop werd de ME ingezet. Vanwege de onrust in Opheusden moesten raadsleden een tijdje in het gemeentehuis blijven. Na 2 dagen debatteren is het nog niet duidelijk hoe het kabinet steun gaat krijgen voor plannen. Premier Jette zei bij de algemene beschouwingen te mikken op brede steun. Het is niet duidelijk of dat met deelakkoorden is of met een totaalakkoord met de links- of rechtsoppositie. Jette zei verder in het debat dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. De komende dag gaat Jette partijen uitnodigen voor gesprekken om tot 1 of meerdere akkoorden te komen. Op de Dam in Amsterdam zijn afgelopen avond enkele tientallen pro-Palestijnse demonstranten aangehouden. Ze waren ondanks een verbod op een pro-Israël demonstratie afgekomen. Er werd een grote Palestijnse vlag aan een balkon gehangen. De meeste demonstranten bleven op afstand. De politie heeft ze met een stadsbus weggebracht. Voor het eerst in 100 jaar hebben biologen een nieuwe katachtige ontdekt. De Leopardus tilcayo is een wilde kat die in de Andes leeft. De soort werd ontdekt toen er een kitten in een dierenopvang in Bolivia terechtkwam en niet op een al bekende soort leek. Na DNA-onderzoek bleek het om een nieuwe soort te gaan. Het dier is iets kleiner dan een huiskat en heeft een lichtbruine vacht met vlekken. Hij is zeldzaam, schuw en leeft in ontoegankelijk gebied. Het weer, vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar een graad of 12. Overdag geregeld zon, maar ook een enkele bui. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.